Cameron Whitcomb hoorde je bij 3FM You're the Kingdom of Fear. En dankjewel voor de appjes die binnenkomen op de hele late zaterdagavond via de NPO Luisterapp. Martijn die fietst naar huis na zijn late avondshift. En Nicole maakt haar kruiswoordpuzzel af voordat ze zometeen lekker haar bed induikt. De muziek van 3FM is bij je. Dit is Jungle.

zomerhitje hoor. Oh, lekker, lekker, lekker. Jorde Jugel en Soto bij 3FM en Jamaican Bam Bam. Ik neem je even mee terug naar 1990. Een warme oktoberzaterdag. En op die dag komt deze track uit. Zeg je waarschijnlijk niks. Klopt ook. Flopte compleet. Maar deze stem en deze vocalen komen je waarschijnlijk wel bekend voor. Ja, hoor maar. Dat is natuurlijk de stem van Robin S. Nou, 2 jaar later gaat een Zweedse producer aan de haal met het nummer. Die krijgt het nummer in handen en maakt een remix. Wordt keihard afgekeurd. Is gewoon niet goed genoeg. En dus begint hij opnieuw. Hij gooit bijna alles weg, behalve de stem van Robin S. en de kick. En per ongeluk stuit hij op zijn synthesizer op dit legendarische pompende orgelgeluid. En met dat geluid komt er 3 jaar later een nieuwe versie uit. En dat wordt wel een wereldhit. Robin S, Show Me Love bij 3.

0: 7 minuten voor 2:30 in je weekend. You're the Oasis and live forever.
1: 3FM. Bas van Schaik.
0: Ja, ik krijg toch wel een toch wel zeer verontrustend appje via de NPO Luisterapp van Cas. Hey Cas.
2: Hey Bas.
0: Waar bevind jij je nu?
2: Ik bevind me in Middelburg.
0: Middelburg. En daar kom jij niet vandaan, hè?
2: Nee, daar kom ik zeker niet vandaan.
0: Jij bent met je sportteam ben jij nu in Middelburg. Jullie zijn daar lekker een weekendje weg. Maar het is een dramatische avond, heb je door.
2: Ja, nee, dat klopt. We zijn hier namelijk een weekendje weg. En iedereen is elkaar kwijt hier. Nou, ik zit hier lekker aan een broodje te eten. Ja, de ene is net weggelopen. Die is weer iemand aan het zoeken. En zo blijven we lekker bezig.
0: Met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn met een mannetje of 16.
0: 16? Oh, maar dat is echt drama. En dan club voor club in en zo. En dan de een is bij de Turk te vinden en de ander staat te zoenen in een steegje. Ja, zo gaat het wel, hè?
2: Ja, zo gaat het zeker. Ja, ik sta toevallig bij die Turk. Ik heb lekker een broodje pita hamkaas voor mijn neus.
0: Oh.
2: En ik heb net een broodje dunner op. Alleen, ik mis wel wat drinken eigenlijk.
0: Oh, maar hoe ruikt hij? Hoe smaakt hij de pizza? Of wat zeg je? De dunner broodje?
2: Hij ruikt en het smaakt fantastisch op zo'n avond. Ja, dat is niet normaal.
0: Na hoeveel bier heb je achter te kiezen?
2: Nou ja, bier daar ben ik niet zo van, maar ik heb genoeg wodka Red Bull op, gold rijblikjes en andere lekkere mixdrankjes.
0: Dan smaakt zo'n happy bij de Turk nog veel beter.
2: Ja, dat smaakt zeker beter. Dat wordt alleen per drankje wordt dat beter.
0: Maar je mist nog een drankje.
2: Die mis ik zeker.
0: Ja, zoek het. Ik bedoel, in de club hebben ze genoeg.
2: Ja, maar er zat een beetje een lange rij voor de club, dus ik kom niet meer binnen.
0: Oh.
2: Maar
0: is dit zo
2: even een rondje
0: dan?
2: Lopen.
0: In Middelburg?
2: En anders ga ik gewoon lekker richting de tent, waar we met z'n elkaar verblijven op de camping.
0: Oh, je mag nog in een tent zo meteen.
2: Ja, zeker.
0: Och, wat vreselijk denk ik. Of ja, of superfijn. Ik weet niet hoe erg je naar een bedje verlangt.
2: Ik slaap in de tent met een heerlijk luchtbed, dus ik heb daar geen last van in mijn eentje.
0: Och, beter.
2: Maar anderen die zullen het wel lastiger hebben in een kleine tent met z'n tweeën.
0: Als hij tenminste nog de camping weet te vinden. Zo is het wel.
2: Ja, zeker. Dat duurt nog eens. Dat is nog even. Maar dat gaat goed komen.
0: Hey Cas, geniet nog even van je avond. En zo te horen gaat het allemaal vanzelf goed komen. En dan vind je elkaar allemaal weer bij de camping.
2: Ja,

Cat's Eye, You're the Animal bij 3FM. Mijn naam is Bas. Mijn vrienden die bevinden zich nu allemaal in een club. In een nachtclub, danceclub. Ik kan al 2 jaar lang niet mee op zaterdagavond. Want ik moet altijd werken rond dit tijdstip. Ja, is niet anders. Maar daar heb ik wat op bedacht. Ik neem jou zometeen mee naar de 3FM nachtclub. Daarin wil ik je voorstellen aan de dance track van dit moment. Een hele vette nieuwe tune van de Swedish House Mafia. Die hoor je na Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: lekker wakker blijven in je weekend met muziek van Anderson .Paak. Je hoort de Calm Down bij 3FM. Ben je een beetje klaar om te gaan dansen?
1: 3FM Nachtclub.
0: Yes, yes. We gaan samen in de 3FM Nachtclub stappen. De enige plaats met de komende paar minuten 100% dansgarantie. Ik wil je daarin voorstellen aan de dance track van dit moment. Ik vind het genre dance heel vet. Gewoon dat je lekker helemaal aan niks denkt. Dat je met je handjes de lucht in gaat. Dat je van dat de voetjes van de vloer gaan. Absoluut heel fijn. En daarom wil ik je voorstellen aan de nieuwe van de Swedish House Mafia. En nu heeft de Swedish House Mafia natuurlijk eigenlijk helemaal geen introductie meer nodig. Maar gewoon omdat ze zoveel goede platen hebben gemaakt. Even een korte samenvatting.

Ja, eerlijk. Allemaal bangers. Dat zijn het echt. En ze hebben nu een nieuw liedje uitgebracht in een net wat andere stijl dan een beetje het bombastische wat je net hoorde. Het is iets meer ingetogen. Het heeft een rustige opbouw. Ook wel ideaal om gewoon zo lekker die nacht mee door te komen. Samen met Likke Lee, die je nog kan kennen van I Follow Rivers. En dit is dus nieuw op 3FM en wat mij betreft de dance track van dit moment. Swedish House Mafia en Likke Lee. Dit is Happiness is So Sad.

Wat mij betreft de dance track van dit moment. Swedish House Mafia en Luckily, Your Happiness Is So Sad. Lekker meezingen met Lady Gaga en Bad Romance binnen nu en een minuutje of drie. En eerst nieuw bij 3FM, Temper City. No!

Het is niet op één hand te tellen hoe vaak zij in de 3FM Festival Top 1003 staat. 7 keer namelijk. Door de Lady Gaga en Bad Romance bij 3FM. En die lijst met de allerlekkerste festival anthems wordt vandaag gewoon weer hervat om 9 uur.

0: 3FM. En I Like The Way You Kiss Me. Exact 3 uur, het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de 2e aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Yes, yes. Je had kunnen slapen. Maar goed, hey, het weekend is er ook gewoon voor om lekker wakker te blijven. Coldplay staat voor je klaar. En eerst another. Dit is Talk To You.

Lekker weekend vieren bij 3FM met Coldplay, Jorde Klaks. Het gebeurt wel vaker dat artiesten eerst een relatie krijgen, vervolgens samen het bed induiken en dan ook nog eens samen de studio induiken. Ja, alleen wat je merkt is dat heel veel van die relaties niet heel lang stand houden. Denk bijvoorbeeld aan Taylor Swift en Calvin Harris, of Ariana Grande en Mac Miller. Een bekendste voorbeeld is natuurlijk Stevie Nicks en Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac. Ja, en het is de man die ik nu voor je ga draaien ook overkomen. Ja, Role Model. Begin deze maand kwam hij met een nieuw album en daarop is Dakota Johnson te horen. En die twee waren ongeveer, nou ja, een halfjaartje aan het daten. Maar zijn sinds kort helaas, jawel, ook uit elkaar. Op datzelfde album staat ook deze track. Wat een banger. Dit is Role Model bij 3FM en High Hopes 3000.

Fighters bij 3FM, Jure Plage. Ik ga nu het nieuwste van Antoon voor je draaien. En daar zit een verwijzing in naar deze. Over 2,5 minuut vertel ik je waar die verwijzing zit in het liedje. Maar luister goed, misschien lukt het je zelf al om hem te spotten. De Antoon nu bij 3FM, dit is de enige.

0: Heb je hem gevonden? Ja, er zit dus in Antoon, de enige die je net hier hoorde bij 3FM, een verwijzing naar misschien wel het meest geliefde meezing nummer dat iedere student woord voor woord kan meezingen.
1: Ja, ja. Een dubbele whisky bij.
0: Ja, je toppertje. Na anderhalve minuut zingt Antoon namelijk dit.
2: Hey schat, ik ga niet voor je liegen. Misschien maak ik jou wel de mijne.
0: Ja, daar was hij. Jij bent mijn topper, ik jouw briezer. En het is dus niet de eerste keer dat Antoon een verwijzing doet naar toppertje. Vorig jaar in een liedje genaamd Knalprobleem. Ik snap, als je het niet kent, hou dat ook vooral zo. Maar daar zong hij echt letterlijk dezelfde tekst in.
2: Doe mij een toppertje en een briezer ananas. Ben met een toppertje.
0: Ja.
2: Op een dak
0: dus het is wel duidelijk welke guilty pleasure Antoon door de speakers heeft wanneer hij helemaal alleen thuis is. Jora Antoon bij 3FM en de enige.
3: You can-

nieuws bij 3FM. You're in the shadows. Later vandaag is er weer een hele hoop sport op televisie. Vind ik lekker. Lekker op zondag op de bank zitten en dan lekker het sport kijken. Ik loop het even heel snel met je door. Onder andere de laatste keer Formule 1 in Zandvoort. Max Verstappen start op de 7e startplaats. Hockeyvrouwen Nederland tegen China. Eredivisie, 3 wedstrijden. Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. PSV tegen FC Groningen. En Cambuur tegen Feyenoord. En dag 2 in de Vuelta. Dat is een wielerronde, wielrennen in Spanje. En gisteren heeft de torenhoge favoriet Pogacar gewonnen. En ja, vandaag weer een hele leuke etappe. Fiets het ook nog even in je planning.

0: lekker zou dat zijn als je binnen nu en een minuutje of 8 in je handen staat met bijvoorbeeld een hamburger of met een paar kipnuggets. Of misschien heb je wel zin in een zak chips. Oeh, je kan helemaal zelf kiezen. Dat is het lekkere aan die Midnight Snack naar keuze. We geven hem elke week hier zo weg bij 3FM rond dit tijdstip. En het is heel simpel. Je hoort zo meteen twee getallen. En zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer, dan bel je naar 3FM via 09091336. 09091336. En dit zijn die twee getallen.
1: Vier.

0: voor, Jamila?
1: Zeker weten.
0: Je bent op de radio.
1: Woehoe!
0: Ja, want jij zegt net, dat is een van mijn bucketlist dingen.
1: Ja, 100%. Dat komt op onze lijst.
0: En nou ja, dat is bij deze gelukt. Hoezo komt dat zo random op je bucketlist te staan?
1: Nou, ik heb samen met Martine een bucketlist geschreven toen wij denk ik 20 waren. We zijn nu onderhand allebei al bijna 30, al dan niet 30 geweest. En deze stond er nog steeds op, dus het werd tijd om hem af te vinken.
0: Ja, en dan bel je gewoon even naar 3FM, waarom ook niet?
1: Ja, dan doen we ons best.
0: Zo is het, zo is het. Maar wat staat er nog meer op die bucketlist dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nog heel veel af moeten doen. We moeten nog carnaval vieren, skinny dippen, een verkeersbord jassen.
0: Oh.
1: Brazilian wax.
0: Een nachtje in de cel zitten, hoor ik ook erbij dus.
1: Zeker, daar hoort allemaal bij. Maar ja, nu zijn we bijna 30 en dan word je op een gegeven moment toch een beetje oud.
0: Ja, nou ja, maar die bucketlist was heel lang dan zo te horen.
1: Zeker, maar meedoen aan een prijsvraag of in ieder geval op de radio komen, dat komt helemaal bovenaan.
0: En ik heb nogmaals goed nieuws, je wint hem! De Midnight Snack naar keuze. Oh, en zo te horen ben je met iemand anders. En waar gaan jullie voor?
1: We gaan voor een broodje kroket.
0: Oh, ga ervan genieten, Jamila. Ga ervan genieten. En succes met het afstrepen van die dingen op de bucketlist.
1: Dankjewel.
0: Zet hem op. En fijn dat je...

0: 3FM in het weekend. Haha, you're in your highs. Hallo Jelle.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles oké?
1: Ja, wat ik mij afvroeg. Laatste keer dat nu komt het. Laatste keer dat ik jou sprak, toen vertelde jij mij dat jij jouw neus hebt gebroken. Misschien.
0: Misschien.
1: Misschien met korfbal.
0: Ja.
1: En toen vertelde je een verhaal waar ik nog steeds de kriebels van krijg over hoe ze dat zouden moeten rechtzetten en opnieuw breken om weer recht te laten groeien. Zo. Heb je daar nog een keuze gemaakt? Want jij moest zelf kiezen of je dat wilde laten doen of niet.
0: Staat die rechter, denk jij, als je zo kijkt?
1: Nou, hij is in elk geval dunner geworden, denk ik. De ergste, want hij was best wel...
0: Ja, de zwelling is eruit.
1: De zwelling is eruit. Hij staat niet zo heel scheef, volgens mij.
0: Nee, nee. Ik heb het... niet laten doen. Het was niet echt nodig. Nee, gelukkig maar. Nee, ik zal nog even vertellen. Het was echt vreselijk. Ik heb 2 jaar geleden ook mijn neus gebroken. En wat ze toen gingen doen is... Ja, ik zie je al wegkijken.
1: Ja, ik kan dit niet hebben.
0: Oké, ze gingen eerst met een paar prikjes gingen ze zo in mijn neus. Vervolgens gingen ze met allemaal patten heel diep in mijn neus. Vervolgens gingen ze een soort metalen pin in. En dan gingen ze boef, boef, boef. Om een soort van weer recht te krijgen. Vervolgens, en dan ging die pin er weer uit. Maar dan gingen ze één voor één gingen ze die watjes eruit halen. Kijk, die eerste kan nog wel. Maar die tweede en die derde en die laatste. Die zat zo diep in je neus. Daar werd je helemaal gek van.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo gaat dat. Ik zou je neus niet breken.
1: Liever niet, nee. Nee.
0: Nee. Nou goed, een neusje voor de hits heeft hij wel. Die gaat hij zometeen draaien. Jelle of Henk?
2: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: muziek van 3FM. Zometeen 3FM Talent Flair voor je onderweg. Ook Tame Impala hoor je zo.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Komt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, of je nou net wakker bent of nog aan het werk bent. Bij 3FM zit je goed er. Zometeen nieuwe muziek van Engeland Bo, waar ik je graag aan wil voorstellen. Na Tame Impala en Loser.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sienna Spyro, Great Expectation.
0: Met

0: Nieuwe muziek van Shannon Spyro, Great Expectation.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffenk.
0: Goedemorgen. Mijn naam is Jelle, je luistert 3FM. Wat een heerlijke manier om aan je dag te beginnen als je net wakker bent. En wat een heerlijke manier om je dag te eindigen als je nog bezig bent. Als je vannacht aan het werk bent geweest of als je gewoon een slapeloze nacht hebt. Nou, bij 3FM zit je goed door, ongeacht de situatie. Zometeen Dr. Dre voor je, Still D.R.E. Ook Alex Warren ga je zo meteen horen. Passenger en een nieuw nummer waar ik helemaal fan van ben. En ik hoop jou er ook van te kunnen overtuigen. Eerst wil ik het even met je hebben over... Even terug naar je kind zijn. Het is misschien een tijdje geleden. Maar je herinnert je vast nog wel dat je op vakantie was... en een wandel- of fietstocht aan het doen was... en er helemaal klaar mee was als kind. Dat je ouders zo klaar waren met je gezeur... dat ze zeiden, weet je wat, anders blijf je toch hier. Nou, was mijn grootste nachtmerrie als kind. Dan wist ik altijd in één keer nog ergens energie vandaan te halen. Eén vader die nam die opmerking dus wel heel letterlijk. Dit is echt gebeurd, dit is laatst gebeurd. Hij was met zijn twee kinderen een hike aan het doen op Mount Fuji. Die hoge berg, 3700 meter hoog in Japan. En toen begon zijn jongste zoon moe te worden. Daar ga je al. Ja, zijn vader die vertelde hem om dan maar te blijven wachten bij een rustpunt. Een rustpunt was ongeveer 2200 meter hoogte. Terwijl hij en zijn oudste zoon die hike dus verder voortzetten. Nou, er lag een berghut in de buurt bij dat rustpunt. En medewerkers die ontdekten de jongen, eenzaam achtergebleven op die berg, besloten zich over hem te ontfermen. Nou, uiteindelijk de politie gebeld om voor het kind te kunnen zorgen, om de vader op te kunnen sporen. Die vader, die bleek twee rustpunten verderop te zijn. Dan hoor ik je denken, oké, dat is 3 uur verderop. 3 uur. Ja, de politie werd dus opgetrommeld en heeft bij terugkomst van de vader een partijtje een uitbrander.

0: Ik heb een nieuwe tune en die is goed.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Althans, ja, ik heb geen nieuwe tune hoor. Als ik ga zingen, dan gaat het helemaal mis. Maar nee, ik hou van muziek ontdekken. Er is toch niks lekkerder dan dat. Gewoon een nieuw nummer ontdekken en dan kunnen zeggen... ah ja, ik was erbij op release dag. Of deze artiest heb ik als allereerste in Nederland live gezien. Nou, ja, ik hou daar zo erg van. Het lekkere is, ik heb nu zo'n artiest voor je meegenomen. En je hoort haar passie voor muziek. Ze schrijft alles zelf op de iPad. Dat kan nog, helemaal geen grote studio of wat dan ook. Gewoon lekker alles op de iPad inspelen. En dan zou je denken, oké, ik weet niet wat dat doet met de kwaliteit. Je hoort het er niet aan af. Je hoort niet het verschil tussen dit of iets wat in een gigantische studio is geproduceerd. Het is zo insane. De gitaren zijn moddervet. Ik kan je vertellen, als je nu op de snelweg zit... trap dat gaspedaal even wat verder in. Dit is heerlijk. Dit is het gevoel wat je wil hebben op zo'n zondagnacht. Het is nieuwe muziek bij 3FM. Van Inge Lambeau, Gravity.

Met je lezer hoorde je op 3FM en light it up. Misschien klonk bij jou inmiddels, ondanks dat het zondag is, ook dit geluid al wel. Ik ben altijd zo klaar mee met die fucking wekker. Dat is toch zo'n kut manier om wakker te worden. Het allerliefst wordt je gewoon 5 minuten voor je wekker wakker. Dan ben je een beetje helder van geest op het moment dat die afgaat. Kun je hem gelijk uitzetten. Maar toen dacht ik, ja, de wekker is eigenlijk best wel gewoon een chille manier om wakker te worden. Waarom vertel ik je dit dan? Nou, nee, ik heb dus een manier ontdekt hoe je, als het even kan, liever niet wakker gemaakt wordt. Maar toen dacht ik, wat is eigenlijk de kutste manier om wakker te worden? Misschien dat jij net wakker bent, misschien dat je al een hele tijd wakker bent. Maar wat is voor jou de kutste manier om wakker te worden? Is dat de wekker? Ben je een keer wakker geworden omdat je brandalarm besloot dat die leeg was? Ik was vandaag met vrienden en een van mijn vrienden die vertelde dat de koolmonoxide-melder begon te piepen. Bleek wel te zijn omdat die leeg was. Maar goed, dan slaap je vervolgens ook niet meer lekker in als je daarvan wakker bent geworden. Nou, ik ben benieuwd. Wat is de vervelendste manier waarop jij ooit wakker bent geworden? Kom er even mee door in de NPO Luister-app. Let's go! Vertel ik je zo meteen hoe je ook niet wakker wil worden. De NPO Luister-app is voor je open.

0: is eerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Ik heb dit op Pinkpop gezien. Als we dan toch, we zitten hier bij 3FM midden in een festival top 1003. Als we dan toch heel veel over festivals hebben. Dit was vet! 21 Pilots hoorde op 3FM en Dragpath.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Het is 4:30. Goedemorgen, je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle en ik was benieuwd. Wat is de vervelendste manier waarop je wakker kan worden? Mocht je nou wakker worden op je zondag en denken, oh, wat ben ik vroeg wakker. Geen zorgen, het kan dus in principe vervelender. Daarom dacht ik, laten we het er even over hebben. En ik heb laatst iets meegemaakt, vertel ik je zo meteen. Die kan erbij in het lijstje. Maar ik was wel benieuwd wat voor jou die meest vervelende manier om wakker te worden. Een chaotisch verhaal, nou, je snapt hem. Boris die zegt, na een flinke avond stappen ben ik een keer wakker geworden in zo'n greppel bij het platteland. Fietsen al lagen in het water. Hoe krijg je dat voor elkaar? Oprecht, hoe? Nou goed, ik denk dat Boris het zelf ook niet meer weet. René die stuurt, ik sliep net een uurtje tijdens mijn 8 uur durende vlucht. En vanwege turbulentie de rest van de reis niet meer kunnen slapen. Dat is taai. En Pilter die stuurt, een keer wakker geworden in bad. Maar ik had het water niet uitgezet. Dus de hele badkamer was overstroomd. Ja, goedemorgen. Lekker. Ik heb er ook nog even voor het lijstje. Is allemaal wel iets. En ook van minder extreem dan die van Boris. En

Maar toen wel. En ik voel zo'n vinger, voel ik zo op mijn schouder. En ergens ga je dan zo van zo'n soort van droom waar je in zit naar de werkelijkheid. Was het een ticketcontrole? Zeg maar, ik snap dat de conducteur zijn werk moet doen, maar hallo, laat mij lekker slapen. One more.

van Karol G en Bruno Mars. Je hoorde Still. Goedenacht, het is 3FM waar je naar luistert. Mijn naam is Jelle en samen gaan we deze nacht door. En ik heb nu een nummer. Oh, er zijn van die albums die je niet kapot kan krijgen, toch? Tune na tune op dat album wordt tijdloos en je kan ze allemaal meezingen. Zonder dat je per se fan hoeft te zijn. Deze staat op zijn album. Magisch. De Arctic Monkeys bij 3FM.

Het is onwijs zomer, het moment dat je dit op je radio hoort. Wat een tune, de Bauza en Magnetic op 3FM. Het is zondagnacht. De zondagnacht van Lowlands, die is in volle gang. Op hoog tempo volgen de hits zich na elkaar op hier op 3FM. En we hebben zoveel verschillende soorten muziek voor je. De huidige samenstelling van de volgende band heeft nog nooit op Lowlands gestaan. Maar 12 jaar geleden was het dus een van de headliners. Toen gewoon met de vorige frontman. Ik zou zeggen, tijd dat ze weer terugkeren naar Lowlands, toch? Kensington hoor je zo meteen met All for Nothing. En eerst deze vrouw, Charlie XCX.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
2: Het is 3FM en luistert goedemorgen. De lekkerste manier om aan je dag te beginnen is met 3FM op. Zo deed Shakira, Burna Boy, Die Die na de Veronica's Untouched.

0: Burna Boy, Jordan, daai daai.
1: 3FM, Jelle Hofink.
0: Goedemorgen, je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle en samen gaan we lekker aan deze zondagochtend beginnen. Ik weet niet, het is bij mij nog steeds half vakantie. Ik ben nog steeds alle dagen kwijt, maar volgens mij is het zondag, toch? Ja. Hoe ben jij wakker geworden? Beetje ontspannen uit bed gestapt, ondanks de vroege klok. Misschien ben je trouwens nog aan het werk, dat kan ook. Of gewoon nog wakker. In dat geval, eigenlijk in elk geval zit je bij 3FM heel goed. Zometeen wil ik heel even met je naar Biddinghuizen. Daar is een klein festivaletje aan de gang. Misschien heb je er al wel eens wat over gehoord op 3FM. Lowlands. Wil ik het zo even met je over hebben. Over een van de grote namen die er gisteravond stond. Ook Sigma, Nobody to Love en Sia zijn voor je onderweg. Na een heel vet nieuw nummer. Even lekker gitaren op zondagochtend. Oh, de nieuwe Nothing But Thieves. Baby Cool op 3.

0: Sia en Cheap Thrills hoor je op 3FM.
1: 3FM op Lowlands.
0: Even naar Biddinghuizen toe, hè. Dat is de plek waar Lowlands momenteel plaatsvindt. Een van de meest legendarische festivals van Nederland met een geweldige line-up. En het lekkere is... Kijk, jij bent er niet, waarschijnlijk als je nu luistert. Ik ben er niet. Maar je hoeft er geen seconde van te missen. Daar zorgt 3FM voor. Gisteravond, eergisteravond en ook komende avond volg je Lowlands namelijk gewoon op 3FM. Vanaf 7 uur met dus live muziek. Live optredens vanaf het festival. Ze hoorde je afgelopen avond op 3FM. En ik wil er heel even met je op terugblikken, want ik zat zelf in de auto en... Kippenvel, zo goed was dit. Het optreden van Somber kon je live horen op 3FM. Ik dacht een heel even klein stukje laten horen van Back to Friends, het nummer waar hij mee doorbrak.

Sigma hoort hier op 3FM en Nobody to Love. Ik heb even lopen denken wat de beste manier van muzikale opvoeding is. En ik denk dat ik het heb gevonden. Als je kinderen hebt, of als je later kinderen krijgt, zet ze op muziekles. Ja, want dan leer je meespelen met allemaal nummers. En nou, soms zijn dat gewoon een beetje de 13 in het dozijn makkelijke nummers. Maar toen ik 8 was, was mijn eerste kennismaking met punkmuziek dit. Ja, ik zat op drumles en mijn drumleraar vond het een goed idee om me hier op mee te laten drummen. Blijft zo'n goed nummer. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, nu op 3FM.

0: nieuwe muziek van de Opposites op 3FM. Je hoorde Feestje op mijn graf. Het is vroeg in de ochtend. Het is vroeg om op een zondagochtend wakker te zijn. Ik zou zeggen, we kunnen wel wat extra energie gebruiken met elkaar.
1: De grootste karaoke van Nederland.
0: En daar is de grootste karaoke van Nederland voor. Even een moment om lekker mee te zingen. Zodat je vol energie met goede moed aan je werkdag of je vrije dag begint. Het ligt er net aan waarom je wakker bent. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Ik dacht, laten we een familiebattle doen. Vind ik wel eens leuk. Ik had alleen, zeg maar, tot 2 dagen geleden wist ik niet dat dit een familiebattle zou zijn. Want, ik kwam hier laatst pas achter. Ik ga het je eerst laten horen. Misschien dat jij het al wel wist. En anders leren we allemaal eens wat nieuws vandaag, hè? De vraag is...

En ik moet nog wat jaren mee. Ja, kennelijk zijn zij dus via een halfbroer familie van elkaar. Is Henk Wijngaard een halfbroer van de vader van Shania Twain? Nou, het is in elk geval familie. Voor welk van de twee familieleden ga je? Ga je voor Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman? Of zing je lekker ermee met Henk Wijngaard? En ik moet nog wat jaren mee. Stemmen kan nu. Je vindt in de NPO Luister-app een bolletje. En daar kun je heel makkelijk aangeven in 2 klikken waar jij liever op meezingt.

is Radioactive, hoor je op 3FM, waar je midden in de grootste karaoke van Nederland valt. Kun je lekker meezingen met je radio en jij kan kiezen waar je lekker erop meezingt. Ga je voor Henk Wijngaard, Ik moet nog wat jaren mee, of voor zijn nichtje Shania Twain, Man, I feel like a woman.

ochtendhumeur. Of als je nog wakker bent, alle frustraties die erin zitten. Alles wat je eruit wil hebben. Qua gevoelens dan. Dat kun je eruit gooien, schreeuwen, gillen. Wat je ook wil in de grootste karaoke van Nederland. En de vraag was, waar zing jij liever op mee?

Op de winnaar is onder andere gestemd door Yuri, Sophie, Serena, Mart en Nout. Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Girls.

FM, je hoorde Mr. Know-it-all. Ik heb nu al een tijdje bij een nummer wat je best wel veel hoort op 3FM. Dat ik er enorm van in de war raak. Het is een supergoed nummer, begrijp me niet verkeerd. Het gaat om Lost Boys van Phoebe Bridgers. En je weet hoe ze af en toe in gitaarmuziek dan even zo aftellen. Om vervolgens even vol erin te knallen, toch? Ik denk dat Phoebe Bridgers dacht, dat ga ik ook doen. Want dit zit ergens richting het einde van het nummer. 1, 2, 3, 4! Vervolgens, ja kijk, het is geen soft en langzame ballad of zo. Maar het is ook geen heel hard gitaarnummer. En elke keer verwart het me. Elke keer sta ik klaar om mee te springen. Nou goed, heerlijke zondagochtendmuziek. Phoebe Bridgers, Lost Boys nu op 3.

0: zondagochtend. Zometeen Harry Styles, American Girls, komt eraan. Na het nieuws, het is precies 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM NTR. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Zometeen Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In voor je onderweg. Ook de nieuwe Marshmello na Harry Styles' American Girls.

0: DJ Koos op 3FM. You're the pick-up.
1: 3FM. Jelle Hoffink.
0: Goedemorgen, het is zondagochtend. Je luistert 3FM. Mijn naam is Jelle. En ik ga jou uit bed helpen. Als je nou net uit bed komt. Als je wakker aan het worden bent. Misschien ook wel gewoon een klein beetje moeite hebt om op te staan. Ik had het ook vanochtend hoor. Ik lag in bed en eigenlijk had ik willen blijven liggen. Maar goed, ik vind het ook wel gezellig om hier met jou te zijn. Dus ik ga je helpen opstaan. Ik ga je een muzikaal ontbijt voorschotelen. Zometeen Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Ook Temper City, Self Aware is onderweg. En Crazy Town Butterfly. Nou, dat is toch een heerlijke melange om mee op te staan. En ik heb nu een nieuw nummer. Ja, en ik vind dit lekker. Het is, ik weet niet zo goed wat het is. Ik weet ook niet zo goed wie het is, want deze man die draagt een masker. Maar elk nummer wat hij aanraakt, elk nummer wat hij maakt, verandert gewoon weer in een heel goed nummer. Het is de nieuwe Marshmello op 3FM.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.
5: Nieuw op 3FM.
6: Marshmello en K.

meest geniale nummer is van dit decennium. Sam Fender, Olivia Dean, you're the rain me in bij 3FM. Goedemorgen. Mijn naam is Jelle, samen gaan we lekker aan deze dag beginnen. En ik dacht, ik neem even een herontdekt nummer voor je mee, dat wil ik zeggen. Ik ben eerder dit jaar verhuisd en dan tijdens het inpakken van die dozen kom je altijd weer dingen tegen, toch? Oude herinneringen, iets wat je al 20 jaar geleden had willen weggooien. Nou, ik vond dus mijn oude groene MP4-speler terug. Ja, ik had een MP4-speler, vond ik echt heel vet. Kon je op een schermpje ter grootte van een postzegel ook filmpjes en foto's kijken. Nooit gebruikt. Wat je er ook op kon doen was muziek opzetten. Echt heel veel. En dan het liefst van die illegale downloads. En ik heb laatst dus eindelijk weer eens een laadkabeltje gekocht voor dat ding. Ik dacht, wat stond er eigenlijk op? Wat luisterde ik in die tijd? En toen kwam ik een tune tegen. En die was ik me een partijtje vergeten. Ja, vond ik zonde. Dus ik dacht, ik ga jou er ook weer aan herintroduceren, want dit is heel fijn. Zeker op zondagochtend. Sanebo C en Kygo. Younger hoor je nu op 3FM.

Lekker Ronnie Flex en Idali Jorden, hoe het is. Ik ben helemaal in de war. Door een nummer dan. Niet in... Nou ja, goed. Er is een nummer, is inmiddels een goed jaar oud. En ik hoor al een jaar lang een andere tekst dan wat ze zingen. Het gaat om Iron van Haven. Maar ik ben dus niet de enige. Dat is een beetje het ding. Ik dacht net, toen ik hier de studio binnenkwam lopen om 4 uur... Goh, ik wil even testen of ik nou gewoon gek ben geworden voordat ik jou dit ga vertellen. Voordat jij denkt, goh, wat een rare gozer is die Jelle toch? Dus ik heb het even laten horen aan mijn nachtcollega Bas van Schaik. En die is het met me eens. Ik hoor namelijk de hele tijd de naam van een land in plaats van de tekst I run. Ik ben benieuwd of jij het ook hoort. Hoor je het? Ik ga het je nog 1 keer laten horen. Ja, ik hoor echt de hele tijd Iran, Iran, Iran. Zal wel aan mij liggen. Ik ben benieuwd of jij het ook hoort. Zometeen Haven en Caitlin Aragon, I run naar Crazy Town. Butter.

0: catch my breath. Haven en Caitlin Aragon, you're the I Run op 3FM. Goedemorgen, het is zondagochtend. Mijn naam is Jelle. Het is 25 voor de 3FM weekendochtendshow met Anan Verboom. Ik vind het altijd wel gezellig om samen op te staan. Ja, toch? Ik bedoel, het is best wel vroeg op je zondagochtend. Ik zei het net nog, ik ben nu de dagen alweer kwijt. Super. Ik weet niet wat ik heb vanochtend. Nou goed, maakt niet uit. Ik vind het wel gezellig om samen op te staan, samen aan de dag te beginnen. Kan ik de muziek een beetje op jou aanpassen? De sfeer een beetje op jou aanpassen? En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat doe jij al zo vroeg wakker op zondag? Ja, ik zou het wel weten. Als dat gekund had ik me nog 3 keer omgedraaid. Nou, ik vind het gezellig als je even van je laat horen. Dat kan via de NPO Luister-app. Als je op 3FM klikt en dan op het spraakwolkje kom je bij ons in de studio uit. Of als je zegt, jongen, ik heb toch helemaal geen zin om te typen. Dan kun je ook bellen 09091336. Wat ben je aan het doen? Laat even van je horen.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: Nieuw on 3FM.
4: Sonjeu, Feels Part 2.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: Dua Lipa op 3FM, Jordo, we're good. We moeten het zo meteen even hebben over matchfixing in een hele belangrijke lijst.
1: Dus wat heb je nu concreet aangifte gedaan?
2: Van matchfixing. Vermoeden van matchfixing, moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk.
0: Goedemorgen, je bent bij 3FM. Mijn naam is Jelle en samen gaan we lekker aan deze vroege zondagochtend beginnen. Ik vind het altijd gezellig om samen met je op te staan. Dus als je erbij bent kun je melden in de NPO Luister-app. Heeft Meis gedaan, die is onderweg naar werk. Dierverzorger in de dierentuin. Die hoor ik niet vaak voorbij komen, nou werkt ze. Lola, die is begonnen aan een early workout. En die zet alvast de eerste stappen, zodat ze dat later niet meer hoeft te doen. Dat is slim. En Floris, die gaat zo naar zijn ouders op de fiets. En die heeft lekker 3FM aanstaan, zodat de fiets toch net wat minder ver voelt. En Marne, dit moet je toch even uitleggen. Jij bent onderweg voor een kwartier paardrijden, maar dan ben je 1,5 uur onderweg.
3: Ja.
0: En waarom?
3: Ik heb vandaag een crosswedstrijd. En nou ja, dat zou ik dus heel graag doen.
0: En
3: niet in de buurt waar wij wonen.
0: Want waar ben je helemaal naartoe onderweg?
3: Breda.
0: Naar Breda. En daar ben je dus nu al naar onderweg. Dat is 1,5 uur rijden. Dus dan ben je tegen 8 uur ben je daar. En dan heb je om 9 uur je wedstrijd.
3: Ja.
0: En hoe laat ben je dan klaar?
3: Kwart voor 10.
4: Kwart over 9.
0: Kwart over 9. Dus jullie zijn 3 uur aan het rijden voor een kwartier paardrijden.
3: Ja.
0: En wat maakt het dan zo leuk? Wat maakt het waard om zo vroeg en zo ver in de weer te zijn ervoor?
3: Omdat al mijn vriendinnen daar wonen.
0: Ah, vandaar. Ja, dus jij gaat daar naartoe en dan ben je gelijk bij je vriendinnen in de buurt, zeg maar.
3: Ja, en met mijn pas.
0: Ga je dan ook nog met hun afspreken?
3: Ja, met eentje.
0: Met eentje, kijk. Dan maak je wel optimaal gebruik van die tijd. Dan zit je niet voor niks in de auto, zeg maar.
3: Ja.
0: En ik moet zeggen dat paardrijden, ja, ik doe het zelf niet zo vaak. Eigenlijk nooit. Wat vind je er dan zo leuk aan?
3: Aan de kos.
0: Ja?
3: Omdat het heel cool is, want het zijn vaste houten hindernissen. En ja, dat is gewoon heel leuk, het momentje dat je in de lucht vliegt. En ja, gewoon.
0: Oh, je vliegt ook echt in de lucht natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, vet.
3: En heel hard. En ja.
0: Nou, ik wens je daar heel veel plezier bij en heel veel succes. En hopen dat je er met de winst vandoor gaat.
3: Ja, ik hoop het ook.
0: Helemaal goed, heel veel plezier, hè?

0: De nieuwe Jugel Moving to the Sun hoorde je bij 3FM.
1: Wegens wat heb je nu concreet aangifte gedaan?
2: Van matchfixing. Vermoeden van matchfixing, moet wel zeggen vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk.
3: 3FM Festival Top 1003.
0: Ik heb dus vermoedens van matchfixing. In de Festival Top 1003. Doorgestoken kaart is dat. Nee. Oké, dat is ook weer niet waar. Maar ik ben een beetje in de war. Ik keek even door die lijst heen. En heel Boxer Rebellion staat niet in die lijst. Nou, dat maakt niet uit. Ik word er niet boos van. Maar ik was wel een beetje in de war. Het is wel verder gewoon een hele lekkere lijst geworden, dat moet ik wel zeggen. Zometeen ga ik een nummer voor je draaien die wel de lijst heeft gehaald. Pommelien, Thijs en Mo het midden. En het lekkere is, die lijst die hoor je zometeen vanaf 9 uur weer op 3FM. Gewoon even terugblikken op dat festivalseizoen. En oké, vooruit, omdat die er niet in staat. Dat draai ik hem zelf maar. Heel fijn nummer wel.

0: FM Weekend Ochtendshow en muziek van Ben Howard. Keep your head up voor je onderweg.
1: 3FM.
2: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
3: Mama.
2: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog

0: Plus.nl/business. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: 3FM. Goedemorgen, exact 7 uur. Je bent bij 3FM met de meeste muziek in je ochtend. Jonas Blue hoor je zo meteen. En eerst krijg je het laatste nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. De politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Lowlands beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 7:30. Turnstile live op Lowlands. 3FM. NTR. Anan Verboom.
4: Goedemorgen. 7:05. Zondagochtend beginnen we lekker samen met al je favoriete muziek in de ochtend. Zometeen Armand van Helden en Fontaine CC. Naar Ben Howard.

0: Goedemorgen. Zondagochtend, 12 minuten over 7. Het is de vroege start van je dag met Jonas Bluenet, Edge of Desire. En mijn naam is Anand op de plek van Obi vanochtend. Met Armand van Helden zometeen en ook Chef Special ga je horen. En met jou in de NPO Luisterapp vind ik leuk om te zien. Samen lekker wakker worden. Doen we ook echt samen. Als je even een berichtje achterlaat en je even meldt in de app, dan weet ik dat je erbij bent, dat je de radio aan hebt staan. En dan vind ik het ook een beetje leuk om te weten, ja, hoe jij erbij zit op dit moment. Ben je net wakker geworden? Heb je nog een slaperig hoofd? Of ben je al de hele tijd wakker? Heb je mooie plannen vandaag? Je mag het altijd laten weten aan me. Ik zie verschillende berichten al binnenkomen. En een audio-appje van Patrick. En dat vind ik toch een fascinerend audio-appje. Moet je even luisteren wat hij instuurde met het spraakmemo-knopje.
1: Ik ben mijn vissenkom aan het schoonmaken. Mijn vissen konden niet eens meer naar buiten kijken. Zo vies was hij.
0: De vissenkom aan het schoonmaken. Op dit tijdstip, Patrick, gaat het goed. Maar wel heel nobel voor de vissen. Dat zij ook eindelijk lekker naar buiten kunnen kijken van het zonnetje. Wat hopelijk een beetje gaat komen als het niet al te bewolkt wordt vandaag. Samen maken we er een mooie dag van. En mocht ik iets voor je kunnen doen, je bent van harte welkom in die NPO Luisterapp.

0: zeker. En het wordt vandaag zo'n 20 graden. Dit is Fontaine CC. 3FM.
1: Hey, it's Diego from Fontaine's DC.

0: still here.
1: Chef Special en Speed of Light hoorde hier bij 3FM. Zou dat podium van Lowlands zo gemaakt zijn? Ja, Sef, dat is toch tegenwoordig een van de grootste namen uit de Nederlandse popmuziek, toch? Heeft zo'n beetje elke prijs gewonnen met zijn nieuwste album. En die werkt daarna samen met Abel onder de naam IJsland. Nou, het was ook weer een gigantisch groot succes geworden wat ze daarmee allemaal hebben bereikt. En nog steeds natuurlijk, is hartstikke goed. Ja, en gisteren stonden zij begin van de avond op een Lowland. En als ik die beelden dan heb bekeken, ik weet niet of jij ze hebt gezien op je social media bijvoorbeeld. Maar ja, volgens mij zijn die nog steeds bezig met het heropbouwen, joh. Die hebben het zo gesloopt, dat terrein. Alles daar ging helemaal los. Eén groot feest is het daar geworden. Die tent is afgebroken, kan niet anders. Het lijkt ook een beetje alsof alles wat Sef doet, werkt, hè. Alsof alles wat hij aanraakt ineens verandert in goud. Maar er was een tijd dat dat dus helemaal anders was. 2011, bijna niemand kende die man nog. En hij bracht toen zijn allereerste album uit. En toen wisten we het eigenlijk nog niet. Maar achteraf bekeken was het eigenlijk al een voorteken voor alles wat nog zou komen. Want op dat album stond deze gigantische hit. De Leven. Terug naar toen. Dit is

Word jij snel geïrriteerd? Kan vervelend zijn, hè? Voor de omgeving vooral, als je dan heel geïrriteerd raakt. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld, als ik het druk heb en mijn hoofd zit vol, dan kan ik best wel snel mijn irritaties hebben. Dan word ik een beetje geprikkeld. Dan moet je eigenlijk gewoon even bij me weggaan. Dat is het allerbeste, denk ik. Dan wordt zo'n woonkamer thuis toch ineens best wel klein, weet je wel. Is dat herkenbaar voor je? De man die je net hoorde, die kan ook heel geïrriteerd raken. Maar die is het ook zo weer vergeten. Lekkere eigenschap is dat wel. Heeft hij bewezen bij een van zijn shows deze week. Was hij aan het zingen en echt de nachtmerrie van elke artiest die kwam uit. Hij stond op het podium, had al het publiek mee. Viel zijn microfoon uit. Kon hij ineens niks meer zeggen, niks meer zingen. Stond hij dan als een soort memespeler op het podium. Sloeg helemaal nergens meer op. Kan je heel boos om worden, maar het enige wat uit deze man kwam... Fuck! Even schelden. En daarna gewoon weer door, alsof er nooit iets gebeurd was. Niet kapot te krijgen, die man. Alex Warren hoorde je met Passenger bij 3FM. Bij de meeste muziek hoort in de ochtend.

0: Prince en 1999 bij 3FM. En de 21 Pilots, die hoor je zo meteen ook. En maar ken je die uitspraak? Het is on-Nederlands goed.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Heb ik een hekel aan die uitspraak. Laten we afspreken dat we dat nooit meer zeggen samen. Die uitspraak, het is on-Nederlands goed. Nou, vind ik gewoon onzin. Als in Nederlandse muziek is ook hartstikke goed. Als in de artiesten in Nederland, die doen echt niet meer onder tegenwoordig. Het was een tijdje dat het best wel taboe was. Ik weet nog dat ik op de basisschool zat. En ja, het was echt niet oké om artiesten uit Nederland te luisteren. Terwijl, hallo, zijn hartstikke goed, vind ik. En bij deze artiest moet ik je heel eerlijk zeggen, on-Nederlands goed. Absoluut niet, als in het is gewoon hartstikke goed. Maar ik dacht wel eventjes, dit is Amerikaans. Ik dacht echt, het is een enorme wereldster waar ik naar zit te luisteren. Bleek helemaal niet zo te zijn. Maar het maakt alleen maar dat we extra trots op deze man kunnen zijn. Helemaal als ik je dus vertel dat hij vorig jaar pas zijn allereerste liedje heeft uitgebracht. En deze die ik je nu ga laten horen is sinds gisteren pas uit en ontdek je nu al bij 3FM. Jim Gardner, dat is zijn naam. En die superster, die heeft het liedje gemaakt. I do it all again.

0: Justin Bieber en Ghost hoorde je bij 3FM op je vroege zondagochtend. 8:04, goedemorgen. Mijn naam is Anan, ik zit vandaag op de plek van Obi om je lekker wakker te maken en op te starten met de meeste muziek in je ochtend. Zometeen bijvoorbeeld, onder andere, die goede plaat van Cat's Eye. Heb je misschien al eventjes niet meer gehoord, maar wel lekker om ze nog vaker te horen, toch? Een K-pop groep, waanzinnige muziek ga je zometeen horen. En ook dit.
1: Zometeen op 3FM, meer Anan. Met onder andere

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: plek van Obi en Bruno Mars ga je zo meteen horen na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
18: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Beleef je het hele weekend met 3FM. Vanavond vanaf 19:30. Turnstile live op Lowlands. 3FM. NTR. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. Je zondagochtend is begonnen. Het is 8:06. Mijn naam is Anan. En waar kijk jij vanochtend naar uit? Laat me dat even weten in de NPO Luisteren. Maak me een rondje.

0: Dansend je bed uit met Junior Jack en Stupid Disco.
1: Anan Verboom.
2: 3 FM.
0: Goedemorgen. 12 minuten over 8. Het is je weekendochtendshow met mij, Anan, op de plek van de Obi vandaag. En waar kijk jij vandaag naar uit? Waar heb je zin in? Zou je me dat willen laten weten via de NPO Luister-app? Mag je doen in een berichtje, mag je ook doen met een audio-appje. Of je mag me bellen als je dat gezellig vindt. 0909-1336. Gooi de lijnen open. 0909-1336. Maken we zometeen even een rondje. Maar lekker toch, even wat positiviteit voor de zondagochtend. Ik kan me voorstellen dat als je net bent wakker geworden, en het was niet helemaal de bedoeling om zo vroeg wakker te worden, dat je dan echt even zit van, oh, veel te vroeg. Heb ik namelijk bijna elke ochtend als het zo vroeg is. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon allang wakker bent omdat je mooie plannen hebt. Misschien heb je ergens heel veel zin in wat je vandaag gaat doen. Of juist dat je vrij bent en dat je daar heel erg naar uitkijkt. Even een momentje van rust tijdens al die drukke werkweken waar je middenin zit. Kan ik me ook voorstellen. Waar heb jij heel veel zin in? Waar kijk jij echt op dit moment naar uit? Laten we die positiviteit even met elkaar delen. Via die NPO Luisterapp of 0909-1336 maken we zometeen samen even een rondje.

0: Måneskin en The Loneliest hoorde je bij 3FM.
1: 3FM.
0: Goedemorgen. Het is je zondagochtend van 3FM met mij, Anand, op de plek van Obi. En ik vroeg je, waar heb jij heel veel zin in vandaag? Waar kijk je naar uit? Het is wel lekker toch op zo'n vroege ochtend om elkaar een beetje aan te steken met wat positiviteit, wat zin in de dag vandaag. Misschien ga je wat leuks doen, misschien kijk je ergens heel erg naar uit, of ben je juist vrij en heb je daar heel veel zin in? Dat geldt bijvoorbeeld voor Sander, die zegt in de NPO Luisterrip: ik heb vandaag eindelijk een dagje vrij. Na 15 nachtdiensten op rij te hebben gewerkt. We hebben personeelstekort, maar eindelijk rust. Jeetje, maar dan heb je het ook wel verdiend. Dus respect daarvoor en nu even lekker genieten. En dan alsnog zo vroeg wakker, Sander. Hij gaat ervan genieten. Julia die is erbij, die zegt vandaag met mijn vriend naar de laatste dag van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Veel plezier daar. En Sven die stuurt nog een audio-appje in de NPO Luisterapp. Die gaat namelijk straks, later vandaag, zijn vriendin verrassen. En daar is hij nu alvast mee bezig.
2: Ik neem mijn vriendin als verrassing mee. Een paar nachtjes weg gaan we. En ik ben nu haar koffer aan het inpakken terwijl ze slaapt.
0: Ja, dan is er nog een hoop werk te doen. En maar hopen dat ze natuurlijk niet wakker wordt. Maar een heel lekker weekend gewenst aan jullie. Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent. Zometeen dan hoor je de man die Lowlands helemaal heeft gesloopt gisteravond. Somber komt er voor je aan met My Body Isn't Ready. Naar Eminem en Rihanna. Just

Somber bij 3FM en My Body Isn't Ready. Heb jij jouw dubbelganger al gevonden? Ja, ze zeggen wel eens, iedereen heeft één dubbelganger op aarde, toch? Ken je die uitspraak? Iedereen heeft één dubbelganger. Ik geloof niet per se dat het waar is, hoor. Maar ik krijg dat dan veel op TikTok te zien, weet je. Van die mensen die daar dan hele verhalen over houden en zo. En toch denk ik dat ik hem heb gevonden. Mijn dubbelganger, maar dan in de vorm van een wereldster. Oké, we zien er anders uit, maar we houden allebei van wandelen. Allebei houden we van muziek. En we vinden het allebei lekker om af en toe even te sporten, om je hoofd leeg te maken. En we krijgen allebei de tip, je zou eens een keer moeten mediteren. Omdat we allebei dan zo druk zijn de hele tijd, weet je. Ik kan ook niet zo heel goed stilzitten, daar ben ik niet zo goed in. Dus dan is wat ontspanning af en toe wel nodig. Enige verschil is wel, hij woont in Arizona en maakt waanzinnig goede muziek. En ik ben al 2 jaar op zoek naar een eenkamer appartementje en vind de zak chips al te duur voor mijn bankrekening. Dus er is toch wel een verschil. Felix Jeen, de rust hemzelf en de hitmaker, hoor je nu bij 3FM met een van zijn bekendste. Dit is Ain't Nobody.

0: maker daarvan.
1: Daft Punk hoorde je en Around the World. Dat werkt hartstikke goed, want ze hebben er een dikke hit mee gescoord. En je hoorde hem net lekker bij 3FM op je vroege ochtend. Samen wakker worden. Mijn naam is Anand op de plek van Obi vanochtend. En Linkin Park ga je zo meteen horen. Na Another en eerst nieuwe muziek van Rondé. Dit is Oh My God.

0: En buitenlandse fans ook ineens wereldsterren. Die beginnen ook langzaamaan fan te worden. Dua Lipa bijvoorbeeld. Daar mochten ze optreden op haar bruiloft. En daar hebben ze best wel wat ervaring inmiddels. Ze spelen op grote festivals. Maar ja, zo'n bruiloft, dat is dan toch wel even wennen, hè? Zeiden ze laatst in een interview.
1: Voor het eerst weer sinds een hele lange tijd zenuwachtig voor de show. Want normaal sta je gewoon, ik veel, 10.000 man, 5.000 man. Dat hebben we al vaker gedaan. En nu sta je zoiets in teams. Ja, dat is gewoon weer even anders.
0: Even anders, maar ze hebben zich wel gewoon bewezen. Ze hebben het gedaan en zijn nu echt grote sterren. Want ja, als je hebt opgetreden op de bruiloft van Dua Lipa, dan heb je het wel gemaakt, toch? Another hoorde je bij 3FM en Talk To You. En dit zijn Linkin Park en Jay-Z. Namp Angkor.

0: Joy en Riptide bij 3FM. En zometeen gaan we verder.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: De lijst met festivalplaten waar jij op hebt gestemd via 3FM.nl. Je hoort hem tot en met vrijdagavond. En ja, al die platen, dat zijn dus platen waar we herinneringen bij kunnen ophalen, omdat ze op festivals te zien zijn geweest. Misschien is het wel iets waarvan je zegt, nou, daar zou ik graag bij willen zijn. Misschien komt het ooit nog. Of het is een artiest die helaas al is overleden, maar die we een soort van kunnen eren op deze manier. Het maakt niet uit welke redenen je ervoor had, maar ze zijn de lijst ingekomen. En die hoor je zometeen weer vanaf 9 uur bij 3FM. Onder andere deze ga je horen.

0: Bon, High on Life komt er voor je aan. En ook Milky Chance, Stolen Dance binnen nu en een paar minuten voor je. In de 3FM Festival Top 1003.
1: 3FM.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Vakantie voorbij? Nu al?
6: Let's go!
5: Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9. Zometeen gaan we verder met de 3FM Festival Top 1003. En eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
9: Ster.
10: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Etna koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Beleef je het hele weekend met

0: We gaan verder. Dag 2 van de 3FM Festival Top 1003. Al jouw favoriete festival acts op een rij gezet. Met zometeen een man met heel veel lef. Naar Milky Chance.
1: 738.

0: staat in de lijst met deze track, Martin Garrix. En die heeft behoorlijk wat lef gehad hoor, trouwens. Dit had echt helemaal mis kunnen gaan. Is niet gebeurd.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: Hanan Verboom.
0: Ja, goedemorgen. Nee, want hij deed dit namelijk, zijn release van deze plaat, als afsluiter van zijn show op Tomorrowland. Nou, dan moet je echt een bak aan lef hebben hoor. Want stel nou, het publiek staat voor je en ze vinden het niks. Ja, dan stort heel je afsluiter gewoon zo het water in. Weet je, dat werkt toch niet? Is heel je show verpest. Maar hij had het lef om het gewoon te proberen. En nou ja, het tegendeel was waar. Het publiek vond het fantastisch en hij bracht hem gewoon uit. En nu, jaren later, bevalt hij nog steeds. Want hij staat in de Festival Top 1003 op 737. High on Life hoorde je van Martin Garrix dus. Hey, welkom. We zijn dus weer begonnen.

0: De zomerhit van 2 jaar geleden en een mooie positie in de 3FM Festival Top 1003. Kimbara 734.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Door naar de man die mij per ongeluk heeft overtuigd van zijn talent. En samen met een vriendin zat ik 's ochtends super vroeg al klaar om tickets te kopen voor Shawn Mendes. Onwijs gespannen, weet je wel, gaat het lukken, gaat het niet lukken? Iedereen wilde die tickets hebben. Wij komen in dat ticketscherm. En we zien het gewoon. Alles vliegt voorbij. Echt stuk voor stuk verdwijnen ze gewoon waar ik naar sta te kijken. Verschrikkelijk. En wij plekken kiezen, want die staanplaatsen die waren al lang weg. Nou echt, we hadden nog niet eens geklikt op volgende. En alles was alweer weg. En vervolgens staat er uitverkocht. Helemaal niks meer. Ja, echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En vervolgens kwam ik met de impulsieve gedachte. Wat nou als we gewoon tickets kopen voor Benson Boone? Ook leuk misschien. Geen idee eigenlijk. Nooit gezien. Niet echt kennis van zijn muziek. Maar weet je, laten we het gewoon proberen. Het is toch al tijd geleden. Toen was hij toch wat minder populair. Heel eerlijk. Dit was een van de allerleukste concerten ooit. Juist omdat we het helemaal niet verwachten. Prachtige stem. De koning als het gaat om salto's maken op het podium. En als we kijken naar het aantal stemmers voor de track in de Festival Top 1003. Dan heeft hij ook een backflip gemaakt terug in de lijst. Dat is minder positief, van 546 naar 733. Maar wat klinkt dit liedje ongelooflijk goed, zeg. In the Stars, Benson Boone.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: kunnen stemmen. Platen waarvan je zegt, nou die vind ik zo vet om te zien op een festival. Of misschien heb je ze net ontdekt op al jaren en heb je er juist prachtige herinneringen aan. Die lijst die gaat alle kanten op en dat is allemaal te danken aan jou. Dus thanks daarvoor. Linda die heeft ook gestemd. Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht, oké, ik luister veel 3FM en ik ontdek een act. Daar ga ik gewoon gelijk met een vriendin naartoe om live te zien.
1: Ja, klopt.
0: Best wel een gewaagde stap. Maar wat was jouw allereerste indruk hiervan?
1: Nou ja, ik hoorde het nummer op de radio en ik dacht meteen, wauw, dat is echt een mooi nummer. Heb de band opgezocht en toen dacht ik van nou, eigenlijk is die hele cd wel super tof. Dus ja, dan maar naar een concert.
0: Wat leuk. Over welke band hebben wij het?
1: We hebben het over Snow Patrol.
0: Ja, en dat heb je dus... wanneer was dit dat je dit had ontdekt?
1: Ja, ik weet dat het nummer in 2004 uitkwam. Moest ik wel even opzoeken. En in hun eerste show in Vredenburg heb ik in 2006 gezien. Dus ik vermoed ergens tussen die tijd dat ik het nummer op 3FM heb gehoord. Maar de exacte tijd weet ik niet meer. Maar ja, goed, ik weet wel dus dat we in Vredenburg naar het concert zijn gegaan.
0: Ja, en nou ja, dan was jij er sowieso ontzettend vroeg bij. Dat weten we zeker. Maar hoe was dat? Je stond daar in de zaal met een vriendin van je. Hoe was dat?
1: Ja, helemaal vooraan tegen de barrier aangeplakt.
0: Oh, wat goed.
1: Als superfan, zeg maar. Ja, het was echt super tof. Het was leuk om ze in zo'n kleine zaal te zien starten.
0: Ja.
1: En die zijn natuurlijk massale zalen waar ze in staan. Maar toen, dat was gewoon een leuke kleine zaal. Het was super.
0: Heb je ze later ooit nog gezien?
1: Ja. Ik ben een paar jaar nog naar concerten geweest. En op Pinkpop diverse malen gezien. Eigenlijk alle keren dat ze op Pinkpop stonden. De laatste show die ik gezien heb was afgelopen 2025.
0: Dat is laatst nog eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En dan heb jij ook echt een goed beeld over hoe ze zijn ontwikkeld. Je was er als een van de allereerste bij. Je bent er vorig jaar nog bij geweest. Wat is nou echt de grootste ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt volgens jou als fan?
1: Boah, dat vind ik echt heel lastig om te zeggen.
0: Ik wil op de beoordeelstoel gaan zitten.
1: Ja, dat is echt zo'n vraag. Geen idee. Ik vind vooral dat ze eigenlijk gewoon best wel normaal gebleven zijn als je ze op het podium ziet staan. We hebben nog steeds veel interactie met het publiek. En dat maakt het gewoon zo leuk.
0: Wat leuk. Dan ben je echt onderdeel van die show als het ware. Je doet ertoe.
1: Ja, ik vind het wel.
0: Nou, wat leuk. En je bent zeker niet de enige die erop heeft gestemd in de lijst. Want hij is terechtgekomen op 731. Het liedje Run ga ik voor je draaien.
1: Top. Super,
0: maak er een hele mooie dag van. En dankjewel voor het stemmen.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Snow Patrol, dit is Run bij 3.

lekkere liedjes die nu in de lijst zijn beland. Bij 3FM zijn we er voor jou als doorgewinterde festivalliefhebber. Misschien ga je wel elk jaar naar je favoriete festival of festivals toe. Ik kan me ook voorstellen dat het voor jou de eerste keer is dit jaar. Of misschien heb je laatst pas je eerste keer beleefd en wist je niet...

voor het eerst met vrienden naar een festival. En dat was gelijk niet het minste festival. Dat was meteen Sziget in Budapest. En op die line-up toen, Post Malone. En op zijn stemlijstje dan, daarbij zegt hij dat hij wel wist wie Post Malone was. Alleen hij kende Post Malone eigenlijk alleen maar van de allergrootste hits. Maar toch dacht hij, weet je wat, je moet het gewoon proberen. Ik ga er gewoon naartoe. En hij had de tijd van zijn leven. Hij vond het fantastisch, zong alles uiteindelijk woord voor woord mee. En hij is daar zeker niet de enige in, want hij is beland op nummer 729. Post Malone, dit is Sunflowers in de 3FM Festival Top 1003.

0: Circa Waves hoorde je bij 3FM op 728.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Dan luister je naar de lijst met platen samengesteld door jou. Waar je mooie festivalherinneringen bij hebt. Muziek waarbij je denkt, nou, dat zou ik een keer nog wel willen zien op een festival. Je hebt erop kunnen stemmen via 3FM.nl en daar is deze lijst uitgekomen. En die hoor je tot en met vrijdagmiddag op 3FM voorbij komen. Ik heb even een klein onderzoekje gedaan van de stemmers op de volgende plaat. Meer dan 80% was afgelopen jaar aanwezig op Pinkpop. Ja, ook niet gek dat Teddy Swims daar dan ongekend vaak voorbij komt in die stemlijstjes. Want

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
15: Deze voelt ook wel echt als een zondag van Lowlands. Maar de lijst, de Festival Top 1003 gaat zo verder na het laatste nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. 3FM.
17: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
21: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Hij is onderweg.
24: Wie?
25: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
24: Top. Koffietje, ik trakteer.
25: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
28: 30 augustus start de week tegen kanker.
29: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
30: Jij waarschijnlijk ook.
31: Iemand die je dierbaar is.
32: Of was.
31: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
32: En de beste zorg.
31: Voor wie geef jij?
33: Doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
35: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
36: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
31: Doneer op kwf.nl.
34: KWF. Tegen kanker voor het leven.
35: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
37: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
38: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
37: Wat dan?
38: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
37: Oh, mag ik mee?
38: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
39: Lowlands beleef je het hele weekend met...

Hallo Supermarkt, gibt es hier mobilen banken? Is de Duitse vertaling van de track die ik zo meteen voor je ga draaien op 723. Eerst Neil Young op 725.

0: dat we lekker wakker worden op zondagochtend. Even terug naar Pinkpop 2022. Op de main stage een van de grote verrassingen. Nile Rodgers en Chic, die jong en oud, nog net niet lieten Harlem shaken. Zo hard dat iedereen aan het dansen was. Je hoorde Good Times op 724.
1: UFM Festival Top 1003.
2: Sebastiaan Hockhuizen.
0: Oh man, goedemorgen. We zitten op dag 3 van de 3FM Festival Top 1003. Tot aankomende vrijdag. De allerbeste festivalplaten en de allerbeste festivalverhalen en zeker ook festivalartiesten hier bij 3FM. Nou, mocht je nu lekker 3FM hebben knallen door je Bluetooth speaker op de camping van Lowlands, of ben je gisteren bij een van het dorpsfestival geweest, ook deze lijst is helemaal voor jou. Over Lowlands gesproken, er ging nog even een gerucht dat het zou gebeuren. Ze waren allemaal gespot. De een op P3, de ander bij de artist entry. Ja, misschien wel, want hè, er zijn 3 dingen zeker in het leven. Je moet belasting betalen, je gaat ooit dood. En overal waar de jeugd vertegenwoordigd staat, breken ze de hele bende af. Het zijn nu ja, iets wat oude mannen halverwege de 40, maar dat maakt helemaal geen zak uit. Dat is een jaar of twee, vorig jaar, nog helemaal kapot gemaakt daar op Lowlands. En het feit dat zij dan dit weekend alle 3 zijn gespot, los van elkaar, ergens in Binninghuizen. En dat er al een hele geruchtenmolen werd opgestart van, oh my god, gaat de jeugdvertegenwoordiger ergens een geheim optreden geven? En dat ook nog eens Bas Bron, de grote producer en het muzikale mastermind achter de jeugdvertegenwoordiger, wordt gespot op de parkeerplaats. Nou, iedereen in Binninghuizen de afgelopen dagen was helemaal in rep en roer. Helaas was dat loos alarm, maar het toont aan hoe groot zij zijn in de festivalwereld. Moshpit gegarandeerd bij een festivalshow van deze mannen. En daarom zeker ook veel opgestemd voor de Festival Top 1003. Op 723 is het de jeugd van tegenwoordig. En Get Spanish.
3: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del maíz rojo.

0: Headliner van Pinkpop 2024. Heeft toen al wel echt de harten van Landgraaf veroverd door zowel bij Limp Bizkit als bij Hozier een guest appearance te maken. Onze vriend Ed Sheeran. Je hoorde hem op 722 met Perfect. Maar deze track is toch wel van een ander niveau. Hè? Are you guys having
1: fun? 3FM. Festival Top 1003.
0: Het is precies die ene plaat die voor liefhebbers altijd lekker valt op zo'n festival. Maar ook voor mensen die denken, oh ja, Ed Sheeran, prima. Ja, dat komt allemaal wel goed. Is dit ook de track waardoor net even die mensen ook gaan meezingen? Dat is zo goed aan het festival eigenlijk ook, hè? Ik heb de War on Drugs voor je klaarstaan op 721 met I Don't Liver Anymore. Wat mij betreft de beste track van de War on Drugs. Ik ben niet de allergrootste War on Drugs liefhebber. Dus ik weet nog, op Pinkpop 2023 was het. Ik was er met mijn maten Jochem en Lucas. We waren een beetje moe van de dag. We waren een beetje brak, dus we dachten, ja, de War on Drugs. We hebben nog een lange avond te gaan. Laten we naar de camping gaan. We sliepen op Camping A. Dat is heel dicht op het festivalterrein. Heel dicht bij de mainstage. Dus nou, je kan niks zien, maar je kan alles horen. Dus toen zijn we lekker bij het tentje gaan zitten. Konden we alles van de War on Drugs horen. Gooiden we de stream van 3FM aan. Zijn we lekker knakborstjes gaan bakken. Konden we alsnog alles kijken en alles lekker meemaken. En dat is toch wel de kracht van de War on Drugs. Dat het net die muziek is waarvan je denkt, och, wat lekker. Maar waar je ook zit, als het maar live is, dan is het goed. Je hoort I Don't Liver Anymore op 721.

Martin Garrix en BB Rexha op 720 in de 3FM Festival Top 1003. Hey, als je ooit in het leven ergens een flex over gooit, dan willen mensen toch vaak even bewijs zien, hè? Als jij ooit gaat roepen dat je pilsje hebt gedronken met de koning, dan verwachten je vrienden denk ik wel dat je een foto laat zien. Maar Ilona zit in een heerlijke positie dat ze een flex kan gooien en het bewijs helemaal niet mogelijk is namelijk. Ze zegt dat ze samen met die vette vriendin van haar in een live videoclip van dit nummer zat op Lowlands. En die was te zien op de box. Maar ja, dat kunnen we nu natuurlijk nergens meer terugzien.

Roxy Dekker en Roddy Flex op 718 en gaan we weg. Ik wilde Raymond eigenlijk even bellen, maar hij neemt helaas niet op. Misschien heeft hij een beetje een taaie zondagochtend. Dat kan natuurlijk, hè, Raymond. Dat is je allemaal vergeven. Nee, Raymond zegt bij zijn motivatie bij de volgende track in het 3FM Festival Top 1003... dat hij het even eerherstel voor deze artiest zou vinden. Hij zegt namelijk, deze artiest was zogenaamd geen headliner voor Pinkpop in 2018... maar wat was die goed, enorm genoten, absolute klasse van een volwaardige headliner. En dan zie ik de naam van deze artiest erbij staan. Dan denk ik, in 2018 kan het niet anders dan dat deze artiest wel headliner was. Dus ik denk dat Raymond toen verkeerd is ingelicht. Maar Bruno Mars was wel degelijk de headliner toen, Raymond. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Maar extra eerherstel is natuurlijk nooit erg. Daarom op 717 de stem van Raymond in de vorm van Bruno Mars en Treasure. Baby squirrel, use a sexy motherfucker.

0: Live in Ierlo op 716 in de 3FM Festival Top 1003. Een aantal artiesten zijn in ons festival, collectieve festivalgeheugen gegrift. Artiesten die we graag nog een keer live zouden zien, maar artiesten waar het helaas niet mogelijk is. En al stond de volgende band, wat is het, vorig jaar wel op Pinkpop? Ze waren te laat, ze waren niet heel goed en ze waren zonder Maxi Jazz. Op 715, Fateless, We Come One.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be?

3FM Festival Top 1003 met Anouk en Nobody's Wife. Op 714. Weet je wat het mooie is aan het 3FM Festival Top 1003? Je komt ook die ontzettende silent disco bangers tegen. Van de openingsdag tot de camping waar je nog niet te veel luidruchtige geluiden mag maken. Of die ene silent disco tent op het festivalterrein waar je wederom zo'n hele vieze, bezweten, vol luis gepompte koptelefoon op je kop gedrukt krijgt. En daar, op 713, de ultieme silent disco track misschien wel. Lady Gaga! En Just

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
8: 3FM. Zometeen verder met de 3FM Festival Top 1003. Missy Elliott, Chef Special en ook Fontaine's DC komen eraan.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. En het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22.
10: 3FM.
11: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
13: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
16: Opgelost. Autotaalglas.
14: Nu bij Dirk. IAM's kattenbrokjes. €2,69. Die vinden ze lekker.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks Bo.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie Olifant.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Ja, we waren even onderbroken voor de boodschappen van de middenstand, maar daar zijn we weer.
22: Lowlands beleef je het hele weekend met

0: Missy Elliott, Work It, hoorde je in de 3FM Festival Top 1003. Op de laatste dag van Lowlands, maar pas de derde dag van deze lijst, is het festivalgevoel sterker dan ooit.
1: 3FM Festival Top 1003. Sebastiaan Hockhuizen.
0: Ik heb voor de vanochtend ook eventjes een oud blik kakkerworst uit de kast getrokken. En net als op een festival, niet opgewarmd, eentje gegeten en dacht ik van, dan maar 10 euro voor een frietje zometeen. Het is de laatste dag van Lowlands in Biddinghuizen. Op het dauwerige gras worden de mensen nu langzaam voor de laatste keer met een echte kater wakker. En morgenochtend moeten ze niet te vroeg het bed uit. Nou, dikke kans dat jij morgen ook weer moet gaan werken. Langzaamaan gaan de vakanties op zijn einde lopen. En vieren wij bij 3FM hier zo samen met jou nog 1 week... de afgelopen festivalzomer en gewoon de afgelopen heerlijke zomer. Met de allerbeste tracks die je misschien deze zomer voorbij hebt horen komen op de festivals. Die je nog voorbij wil horen komen op de festivals. Of die je lang geleden een keer hebt gehoord waar je een heerlijk verhaal bij hebt en een hele fijne herinnering. Dat is waar deze lijst uit bestaat. Die konden de afgelopen 2 weken op stemmen. En wat ben ik dankbaar voor jouw stemmen, zeg. Wat een heerlijke lijst is het geworden. Zometeen, ja, de grote impact track eigenlijk van het laatste album van Fontaine D.C. Alweer 2 jaar geleden speelden zij daarmee op Lowlands. En ook Depeche Mode ga je horen met Enjoy the Silence. Na 710, die is voor Chef Special.

0: Man, man, man. Eigenlijk is het jammer dat we deze niet meer zoveel draaien natuurlijk als dat toen hij net uitkwam. Wat een tune blijft dit, zeg. Fontaine's DC op 709 met In the Modern World. Terwijl we ook bezig zijn met de 3FM Festival Top 1003... is ook Lowlands 2026 bezig in Biddinghuizen. 3FM is daar het hele weekend bij. Met onder andere... mijn grote 3FM-avondvriend Andres Odijk... die gisteren verslag deed gisteravond. En hij stelde mij de volgende vraag... en ik gaf het volgende antwoord.
1: Sebas zal ik naakt?
0: Ja, 100%. Okay. Sebas zal ik naakt? Hij ging naakt. Waarom en hoe ga ik je...

Is dit wel niet de afsluiter geweest van een DJ-set? Dat is toch wel lekker. Na zo'n lange dag, als het donker is en je langzaam richting je tentje moet lopen. Als laatste track, Depeche Mode en Enjoy the Silence. Matthijs heeft er in ieder geval op gestemd, mede dankzij hem op 711 in het 3FM Festival Top 1003.

Lang, heel lang geleden. Als in tijden van storm en hoogwater de Maas nog reikte tot aan de voet van deze veste, woonde in dit kasteel de vierde burggraaf van Capelle van Kaatsheuvel. Hij verzamelde sprookjes en sagen van over de hele wereld en bedreef de magie.

0: Suzanne Freek in de 3FM Festival Top 1003. Op 707 hoorde je niemand.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: En bij 3FM zijn we ook het hele weekend te vinden op Lowlands in Biddinghuizen. Festival met alleen maar tenten op de camping en op het festivalterrein. En ook onze... na gisteravond is het toch wel bevestigd. Redelijk geschifte collega Andres Oudijk. Het is zo'n mooi festival. Want je kan alle kanten op. Je kan overdag een of andere dotkunst maken. Zag ik ergens voorbij komen met allemaal puntjes. Je kan jezelf lekker laten masseren. Maar je kan bijvoorbeeld ook naar de sauna. Daar Andres Oudijk is geweest. Maar ook qua muziek gaat het alle kanten op. Turnstile gaat vanavond optreden. Dat is wat harder. We hadden gisteravond tijdens de Creator, de king of hip-hop van dit moment. En volgens mij is op dit moment het Noord-Nederlands Orkest bezig. Ik kan even een klein schuifje openzetten. Ja, dat is ook vet. Die zijn nu bezig in de Alfa. Gaaf, man. Echt een festival met allerlei kanten. En ik zei het net al eventjes, Andres Oudijk ging gisteravond naar de sauna van Lowlands toe. En dat is dus aan de Grote Vijver. Bij de Grote Alfa tent staat een hele grote vijver. Dat is, daar kun je een beetje bootje varen als je wil. Daar kun je een beetje aan chillen als je wil. Maar er zijn dus ook die sauna's en daar ging Andres naartoe. En hij vroeg mij dit.
2: Ze was ook naakt?
0: Ja.
2: En hij deed deze. Ik ga erin, ja? Ik ga erin. Oké, okay,
0: oh, Andres Oudijk, nee, poedelnaakt.
2: Is het best wel lekker. Alleen die klei aan de grond is fucking vies.
0: Ik denk ergens dat deze beelden nog wel online gaan komen de komende dagen. Anders ga ik het zelf wel online zetten. Echt werkelijk waar. Je ziet gewoon een gozer door het water instappen alsof het een wandelend pakje houdbare bolletjes is. Over Bootylicious gesproken. Daar heb je ze op 706. Destiny's Child. En Booty.

705 in de 3FM Festival Top 1003 is voor Ray met Genesis. Lowlands, Pinkpop, Pukkelpop, Rock Werchter, allerlei festivals in de Benelux. Maar één event is de laatste jaren een festival geworden. 3FM

0: van camping.
1: Tot links voor.
0: De 3FM Festival Top 1003. Nummer 703.

Riptide betekent dat we al 300 liedjes hebben gedraaid in de lijst. Woo! En ik twijfel een beetje, is dit een nieuwe binnenkomer? Want vorig jaar heette ze nog de Indian. Nu is de naam veranderd naar Rianne. De frontvrouw neemt het helemaal over met een naamsverandering. En nu op 702 met Be Yours.

0: Toodaloo.
1: Libre vuurwerken. .nl.
2: Ster.
3: Chris?
2: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: 3FM. Hele goede middag. De 3FM Festival Top 1003 gaat zometeen verder met Crystal Fighters, Justin Bieber, Ron Day en Arctic Monkeys na het laatste nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijk in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden.
9: Dankjewel, dan ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer, die vind je op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Zwifterband heb je 10 minuten vertraging door een kapotte auto.
11: 3FM. 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.

0: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Beleef je het hele weekend met...

0: 2003 eindigden zij op nummer 699 met Fluorescent Adolescent.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: Sebastiaan Hockhuizen.
0: Het is inmiddels middag geworden op deze zondag. Hier in Hilversum schijnt het zonnetje lekker. Ik weet niet of het bij jou ook zo is. Mag je vooral even laten weten hoor, via de NPO Luisterapp. Kun je altijd even een foto sturen. Edmund stuurt bijvoorbeeld nu een foto van een vlieg die hij net heeft vermoord. Dat is best knap, want die zijn best wel snel. Het is ook de laatste dag van Lowlands. En misschien als jij ook op de laatste dag van je vakantie zit, dat je er een beetje hetzelfde bij hangt als al die mensen nu op de camping op Lowlands. Want die zondag, dat is altijd op een festival een beetje de dag dat je echt niet meer kan. Dat je bijna je tent niet uit kan kruipen door de pijn in je enkels en je voeten. Dat de slippers niet meer goed zitten onderweg naar de douche waar je ook weer zo lang in de rij moet gaan staan. En dat je op een gegeven moment dan bij je tentje gaat zitten met je vrienden. Het eerste biertje opentrekt en denkt van, dat gaat hem niet meer worden vandaag. Nee. En dan loop je eigenlijk een beetje de hele dag tegen de feiten aan te lopen. Of achter de feiten aan te lopen. En dan komt er ergens dat moment, vaak rond een uur of zes, als het einde van de dag stiekem al bijna in zicht is en je baalt dat het festival bijna voorbij is, dat opeens de wereld weer helemaal open gaat en je energie voor 10 krijgt. En die laatste avond toch weer even lekker inknalt. Nou, daar is de 3FM Festival Top 1003 misschien wel de perfecte playlist voor. Ook voor jou als je op je laatste vakantiedag zit. Dat je denkt van, ach, ik kan niet meer, ik wil niet meer. Geen zorgen, dat festivalgevoel, dat zomergevoel knalt gewoon de hele week nog tot aan vrijdag door je radio heen. Heel blij met Keen straks voor je te draaien met This Is The Last Time. Ook Drake komt eraan met Hotline Bling. En een van de allermooiste liedjes van Tom O'Dell staat in dit uur van de Festival Top 1003. Nu toch wel een van de shocking headliners. Het was een big change voor Pinkpop toen hij daar stond. Your

These Days hoorde je op 697 in de 3FM Festival Top 1003. Er staan heel vaak artiesten op festivals, vooral in Nederland ook natuurlijk, die, ja, het zijn niet per se one-hit wonders, maar ze hebben dan zo'n gigantische hit die boven al die andere hits staat, dat je daarvoor eigenlijk vooral naar het optreden gaat. Ik had het zelf op Pinkpop heel erg met Crowded House. Ik kwam er eigenlijk alleen maar voor deze. En dan kun je ook met het hele veld meezingen. Dat is dan zo'n climax waar je naartoe werkt met z'n allen. En ik durf het eigenlijk bijna niet toe te geven. Ik had het ook stiekem een beetje met die XX op Rock Werchter bij Intro. Dat is toch de track die je wil horen uiteindelijk. Hè? De plaat waarvoor je komt. En ik zie hier de motivatie van Suze voorbij komen bij de nummer 696 in deze lijst. Die zegt, ik ben er goed. Op Pinkpop zag ik deze band. En het was een heerlijk optreden. Het was supergezellig. Maar uiteindelijk kom je toch voor die ene giga-turbo-hit. Crystal Fighters en Plage.

695, Susanne Freek en Snelle en De Overkant. Je hebt op een festival altijd het moment dat je er aan het einde totaal doorheen zit en volledig uitgeleefd bent. Je hebt al meerdere dagen jezelf volledig aan de balk gesmeten, gedanst, geschanst, alsof je leven ervan afhinkt. En aan het einde van zo'n weekendfestival plakken ze dan vaak de wat meer melancholische acts, die je dan dat laatste zetje geven, waardoor je even voelt dat je leeft, maar waardoor ook de sluizen opengaan in je ogen. Op 694, Tom O'Dell. Dit is Black Friday.

De 3FM Festival Top 1003 met op 693 Drake en Hotline Bling. Ze stonden 2 jaar geleden nog op Pinkpop. Gaven daar toch alweer een verrassende set, want je gaat daar staan en je verwacht zomaar Only We Know. Je verwacht Everybody's Changing. En Dylan zegt in de motivatie, ja, ik verwacht ook Is It Any Wonder en Sovereign Light Café. Ik verwacht Bend & Break. Ik verwacht Silence By The Night. Ze hebben zoveel hits. En deze was ik helemaal vergeten, daarom in zijn lijstje. Dit is Keen. En this is the last time. Op nummer 692 in de 3FM Festival Top 1003.

0: Yes, Axel & Grosso. More Than You Know hoorde je op 690 in het 3FM Festival Top 1003.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Het is een lijst met hele bijzondere tracks, hele bijzondere artiesten, maar ook hele bijzondere verhalen. En ik zag dit verhaal voorbij komen in de stemlijst van Twan. Twan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt gestemd op Nothing But Thieves met Trip Switch. Heeft de lijst gehaald, dus goed nieuws wat dat betreft. Maar het verhaal wat jij hierbij schrijft vind ik echt heel bijzonder. Wil je het even vertellen?
2: Ja. Nou, sinds de eerste keer dat ik Trip Switch hoorde, heb ik ontzettend lekkere vibe met dat nummer. En toen kwam Nothing But Thieves op Pinkpop, daar moet ik heen. Daar stond ik vooraan. En ik ben te spelen. En ik ben goed te huilen.
0: Echt waar, joh. Maar als in Nothing But Thieves heeft natuurlijk hele mooie liedjes met Sorry en Impossible. Maar was het bij Trip Switch, was het moment voor jou dus?
2: Ja, joh. Die energie. Oh, fantastisch. En dat gaat helemaal door me heen. En ik speel hem vaak en dan gaat hij hard. En dan word ik helemaal blij.
0: En kun je me even meenemen naar... Sowieso gaan we zo meteen terug naar dat moment op Pinkpop. Maar zou je me even mee kunnen nemen naar het moment dat jij deze track dan voor het eerst hoorde toen... Nou, wat is het? Inmiddels al minimaal 10 jaar geleden, denk ik dan.
2: Ja, dat was volgens mij gewoon op 3FM, een nieuw nummer. En het begint... Toen, toen, toen, toen, toen, toen. Nou, mijn hele lichaam gaat mee. Alsof het dezelfde energie is. Ik vind het heel debiel, maar dat klinkt niet raar, maar ik vond het fantastisch. En het is altijd zo gebleven. Gisteren nog een paar keer gedraaid... Op. Echt, ik word daar zo blij van.
0: Het is eigenlijk gewoon jouw favoriete liedje aller tijden.
2: Ik denk het wel.
0: Oh, wow. En weet je nog welke Pinkpop het was dat je dit hebt gezien?
2: Ik denk 2022. Dat is eind van de middag op het veld. Ik stond vooraan. Ja, magisch. Magisch.
0: Was even, toen stonden ze als het goed is op het tweede podium, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: nou, dan heb ik hier de goede te pakken. Dan neem ik je echt helemaal mee naar dat moment. Live vanaf Pinkpop 2022 op 689 in het 3FM Festival Top 3 is het Trip Switch. Dankjewel, Twan.
2: Ja, graag gedaan.

En wat een live versie is dit ook, zeg. Waanzinnig, vanaf Pinkpop 2022. Nothing Thieves and Trip Switch op 3FM. Op plek 689 in de festival Top 1003 van 3FM. Speciaal voor Twan, die echt een prachtige motivatie bij deze track had. En ook precies bij dit concert helemaal vooraan stond. En jij, nu die zo in deze live versie op de radio was, stiekem ook een beetje. Zometeen vanaf 1 uur gaat de 3FM Festival Top 1003 gewoon verder. Maak je daar absoluut geen zorgen over, want tot aankomende vrijdag gaat hij door. Dus we zitten nog wel even lekker met z'n allen. En Mark van der Molen zit voor je klaar om vanaf nummer 687 verder te knallen. Antoon, DXX, James Bay, Guns N' Roses, je gaat het allemaal horen. En weet je wat het ook is met deze lijst? Het is niet alleen die mainstage, niet alleen die ontdektent, maar ook de camping. Waar de DJ even alle lichten uit kan laten doen en kan zorgen voor echte sfeer. Met nu op 688.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
9: Fans van voordeel.
12: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: nacht gedaan. Was wat voor nodig. Zometeen gaan we door met de Festival Top 1003. Daarin twee keer Jamie XX, één keer in het collectief de XX... en een andere keer met Romy, daar mocht Oliver Sim niet meedoen. En Guns N' Roses komt er ook aan. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon. In het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland.
0: 3FM.
2: Is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Lowlands beleef je het hele weekend met...

Dit is de lijst met de beste festivaltracks ooit gemaakt. Dat is feitelijk, dat is niet subjectief. Jij hebt erop gestemd en de mening van de 3FM-luisteraar moet leidend zijn over de hele wereld. Dat is mijn bescheiden mening op deze zondag 10:10. Hallo, welkom, Mark hier. Dit uur onder meer in de lijst Ed Sheeran met Zapphire, Ellie Goulding en Lights en het heerlijke Krangbin met Texas Sun. Dat is echt een fantastische zondagtrack. Hopelijk zit je er relaxed bij. Misschien ben je wel onderweg. Misschien ben je wel echt heel erg laat wakker op Lowlands en heb je een speaker aangezet. Nou, goedemorgen. Ik zou eventjes je vrienden achterna gaan. Je mist goede optredens. Ga nu. Een van mijn persoonlijke festivalhoogtepunten van dit jaar. Ik moet zeggen, ik heb dit jaar niet echt zo'n heel erg wild festival. Ja, geen wild festival CV achter de rug. Meestal ben ik wel een Lowlands-ganger. Nou ja, je hoorde dat ik zit hier, dus dat wordt een beetje lastig. Maar ik heb dit jaar wel Down the Rabbit Hole meegemaakt. En dat eigenlijk primair voor twee acts, namelijk OK Lou. En aan de andere kant de reunieshow van die XX. En dat is iets wat al zo lang op mijn verlanglijstje stond. Die XX, toen het uitkwam in 2017, was ik wel soort van fan. Maar dat heb je wel eens. Dan stopt een groep of dan hebben ze een soort van hiatus. En dan ineens gaat die waardering stijgen en stijgen en stijgen. En dan denk je, wanneer kan ik ze live zien? En dan blijkt dat helemaal niet in de planning te liggen. En zo heeft het heel erg lang geduurd. Namelijk 9 jaar voordat ze weer op het podium stonden. Dus stond ik ook echt heel erg vroeg gewoon pontificaal vooraan. 1,5 uur bijna voordat die XX het podium zou betreden. Dit jaar op Down the Rabbit Hole stond ik al te gillen samen met mijn vriendin. En ik hoopte op 1 specifiek nummer, namelijk Fiction. En zij hoopte op een andere. En ze zei, ja, de vorige tour hebben ze die niet gespeeld. Ik hoop het zo. En ja hoor, daar was die ineens. Euforie ten top. Jamie XX nu in de lijst met Romy. Dit is het prachtige Loud Places op 3F.

0: 3FM. Festival Top 1003.
1: De allerbeste festivaltracks ooit.
0: 685.

James Bay en Hold Back the River in de festival Top 1003. Op welk getal dan? 685. James Bay, die, ja, dit is echt zo'n plaat die je dan bewaart tot het allerlaatste. Op Lowlands 2015 deed hij dat ook en kreeg vervolgens de hele Heineken-tent mee. We hebben hem een uur lang uitgezonden. En ik heb er ook een uur lang naar zitten kijken. En het was echt een spectaculaire show. Met guest appearances van onder meer Big Two. Waarvan hij ook heel duidelijk zei: Big Two heeft mijn hele carrière me al gesteund. Sterker nog zei hij: ik heb bijna tranen in mijn ogen dat hij het podium opkomt. Het was een uur lang energie van de bovenste plank. Hij staat ook in de Festival Top 1003. Op 684. Dit is Antoon en de enige.

Zephyr, niet Setfire. Ik weet dat je dat graag wil horen, pyromaan aan de andere kant van de radio. Maar dat moet je dus niet doen. Hou die aansteker in je broekzak. Ed Sheeran in de Festival Top 1003. En ongelooflijk veel opgestemd. Ik heb Ed Sheeran zelf één keertje live mogen zien. Dat was op Pinkpop. Volgens mij was dat 2 jaar geleden, als ik me niet vergis. En heel eerlijk, ik wilde eigenlijk gewoon naar huis. Maar ik was met mijn vriendin en een goede vriendin daar nog bij. En allebei wilden ze heel graag Ed Sheeran zien. En toen zei ik ook al, ik ga even een kroketje halen. En toen ben ik toch uit nieuwsgierigheid ben ik teruggekomen. En dan verwacht je nu een plotwending in dit verhaal, dat ik terugkwam met een kroketje en dacht van, wow, ik word echt weggeblazen. Door dat loopstation wat hij heeft, hè, want dat doet hij dan live. Dan heeft hij zo'n paneeltje, een stuk of 12 paneeltjes. 12 van die iPadjes waar hij nu op gaat staat te pulken. En dan bouwt hij het nummer langzaam op. Dan begint hij met de hi-hat. Die hoor je dan eerst 3 minuten. En daarna hoor je 3 minuten lang hoor je de tom. En dan hoor je 4 minuten lang hoor je een cymbal. En dan zeg maar na 12 minuten heeft hij eigenlijk een keer Zephyr opgebouwd. Dan denk ik, ja, dat is op zich leuk. Maar dat zie ik wel in een documentaire. Dat deed hij bij ieder nummer. Dus ik denk dat hij in totaal in 1,5 uur heeft hij 4 nummers gespeeld. Ja, ik kon er helemaal niks mee. Sorry, ik moet natuurlijk wel positief blijven. Het is zondag, de zon schijnt. Hallo, doe ze even normaal. Ed Sheeran, Zephyr, daarvoor Antoon en de enige. Ja, je hebt van die liedjes, die hebben dan een titel. En dat schept meteen een verwachting. Zo heb je zometeen Texas Sun van Krangbin. Dat gaat Texas Sun gaat niet over de winter in Reeuwijk. Bijvoorbeeld Bon Jovi, It's My Life, dat gaat over zijn leven, niet over iemand anders' leven. En Suzanne en Freek, Als het avond is, dat gaat natuurlijk niet over 12 uur 's middags lunchen. Maar dan heb je wel in de lijst ineens intro van die XX. En dan verwacht je, dat is een track, dat is het intro. Maar bij het optreden op Down the Rabbit Hole dit jaar deden ze hem als toegift. Met andere woorden, helemaal aan het eind.

680 en Riddles. Daarvoor Ellie Goulding en Lights. Ik heb niet heel vaak van die verhalen dat ik dan een band of een artiest eerder heb gezien dan dat ze zijn doorgebroken. Dan moet je namelijk, dan moet je echt de vinger aan de pols hebben. Hè? Dan moet je echt zeg maar alle schuurtjes af. Dan moet je alle dorpsfeesten moet je af. En dan heb je de kans dat je een hele grote artiest in het begin van de carrière ziet. Ik heb eigenlijk misschien twee van dat soort verhalen. Eentje daarvan is Flogging Molly. Die natuurlijk een grote act is inmiddels. Die Ierse punk die ze maken. Die heb ik ooit gezien in de Echo in Utrecht. Nou, daar passen 100 man in. En die band bestaat uit 9 mensen. Dus dat was echt ontzettend krap op het podium. En een van de anderen moest ik ineens aan denken. Dat is Ellie Goulding. Ik was ook op vakantie in Amerika. En toen was ik als nerd. Wilde ik heel graag naar de opnames van de Late Night Show van Conan O'Brien. En toen stond ineens daar Ellie Goulding te spelen. Eigenlijk net een beetje nog voordat ze echt doorbrak. Ja, ik was erbij, kan ik zeggen. Niet dat ik dat ben doorhad, maar hè. Dit is 3FM, de Festival Top 1003. Dankjewel voor het stemmen via 3FM.nl. Het eindresultaat is er eentje om echt te zoenen. Met heel veel speeksel. Zometeen Dua Lipa, Training Season, Bon Jovi, It's My Life. En eerste track die in 2020 uitkwam en voor heel veel mensen, bij mij in ieder geval, zorgde voor een beetje dromerige weemoed. 2020, het jaar dat de hele wereld in de greep was van corona. Je wilde eigenlijk festivalletjes bezoeken. Je wilde lekker struinen over marktjes her en der. Een klein wijntje nippen. En dat kon allemaal niet. En toen kwam deze track uit van Krangbin samen met Leon Bridges, Texas Sun. En dan deed je ogen dicht in je woonkamer met de deur op slot. En dan waande je eventjes even buiten in de zon. Texas Sun.

allereerst in 2016 op Lowlands stond. En twee jaar later de hele boel afbrak. 2016 nog een moment dat mensen zeiden... nou, toch eens even kijken wat die beginnende meid weet te doen hier. Hè? Dus al die gevestigde namen. Nou, de Heineken ging helemaal kapot. En twee jaar later stond ze natuurlijk op het grootste podium op Lowlands. Training Season hoor je zo meteen. Na deze amazing knaller. Deze hoor je bij de Silent Disco. Zo vaak op festivals. It's my life.

sikke neurig overkomen. Dan zal je denken, nou, dan is Mark wel de laatste persoon die fan is van Suzanne en Freek. Want I love Suzanne en Freek en dan vooral eigenlijk hun allereerste hit. Dat vind ik zo'n prachtig nummer. Suzanne en Freek, overigens sowieso natuurlijk inmiddels vaste prik op Nederlandse festivals. Stond in 2017 al op Concertatie. Eigenlijk nog voor Als het avond is, werd uitgebracht. En sindsdien zijn ze eigenlijk bijna ieder jaar terug. Ja, juist dat festival, Concertatie, kreeg natuurlijk vorig jaar ineens een hele andere lading. Want een maand nadat Freek bekendmaakte dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer kan genezen, stonden ze daar samen op het podium. Die beelden herinner je nog wel, dat ze minutenlang applaus kregen. Inmiddels, nou ja, natuurlijk ook de afgelopen jaar uitverkochte show na uitverkochte show. Ook dit jaar volop Paaspop, Pinkpop, Concertatie, et cetera. Op Pinkpop zetten zelfs 3 voor 12 ze bij de beste acts van de zaterdag. Echt een festivalzomer die net even een beetje extra binnenkomt, zeg maar, op deze manier. In de lijst nu, mijn favoriete nummer van Suzanne en Freek. Als het avond is, 675. Ik heb er ook echt op gestemd.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: Tracks met 360. Het wordt een heel fijn uur weer in de lijst met de beste festivaltracks. Eerst naar het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. 3FM.
2: Ster. Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Beleef je het hele weekend

maar dan zonder Mai, want die zit op Lowlands. Wil je Mai wel op de radio horen? Nou, dan is er misschien kans dat je er hoort bij Turnstiles. De achtergrond heel hard staat te juichen, want inderdaad vanaf 7:30 het hele optreden. Ook zometeen The Offspring en Self-Esteem. En eerst in de lijst Charlie XCX 674 met

0: optredens die ik van die Offspring echt van festival zag, was hun fameuze optreden op Woodstock 99. En Woodstock 99, dat is, daar zijn 2 documentaires over gemaakt. Eentje door Netflix, eentje door HBO. Eigenlijk een beetje op dezelfde tijd, maar komen allebei tot dezelfde conclusie. Dat was namelijk 1 grote chaos. Een van de slechtst georganiseerde festivals ever. Was namelijk een soort, nou ja, het oude Woodstock uit de jaren 60. Peace, love and happiness. Peace and love, peace and love. En dat werd ook nog een keer in 1994 overgedaan. Het was ook heel erg peace and love. En in 1999 werd het gehouden ten tijde van echt, zeg maar, de grote nu-metal hype. Met Korn en met Limp Bizkit. En toen dachten ze, wat is nou een supergoed terrein om een festival te organiseren midden in de zomer. Inderdaad, een oude vliegbasis waar 0 bomen zijn. En waar het alleen maar asfalt en beton is. Het was gloeiend heet. Mensen waren stomdronken, gingen oud. Er waren geen voorzieningen. Flesjes water kosten $15. En dan sta je daar ineens als band. Wat doe je dan? Moet je dan ingrijpen? Wat moet je doen? Nou, Limp Bizkit gooide wat olie op het vuur door Break Stuff nog even een keertje in te zetten. Maar ook de gasten van die Offspring dachten, ja, wat... Als je die oude opnames ziet, dan zie je wel die Offspring in hun prime. En zelfs daar hoor je al dat hij de noten niet echt meer haalde. En tegenwoordig, als je nu dus video's van die Offspring ziet, dan is het perfect. Dan denk ik, daar zit een trucje achter. Maar goed, The Offspring en Self-Esteem in de Festival Top 1003. De lijst met de beste festivaltracks ooit gemaakt. Je hoort hem op 673 daarvoor. Charlie XCX en 360. Roxy Dekker hoor je zo meteen. Superstar, ook Muse en Uprising. En ook Pitbull met Fireball. Dat wordt een feestje na onder meer Al Jay en Bruno Mars. Nu eerst Rosé.
1: En dan game. En dan...

In de Festival Top 1003 stond ze op 670 met Superstar. Die heeft ook een partijtje een goed jaar, Roxy Dekker. Ongelooflijk. Pinkpop 2026 was haar eerste Pinkpop. En er ook nog eens een keertje die Ziggo Dome shows, hè. Ongelooflijk. 3, 4 en 5 september. Twee shows op de vijfde. En zijn alle vier gewoon helemaal uitverkocht. Artiesten doen daar soms 10, 15, 20 jaar over. Dat is bijna de leeftijd van een hele leven. Roxy Dekker hoorde je in de lijst en daarvoor Al Jay en Breeze Blocks. Ook zo'n ongelooflijk mooie festival act die eigenlijk te lang ja, niet gewoon is geweest. Dat is toch zonde. Lowlands 2017 was volgens mij een van de laatste keren dat ze er stonden. Maar ik kan... Nee, ik heb het gewoon goed. Ik kan u wel zeggen van verbeter me, maar hallo, ik heb het opgezocht. Ik vertrouw in mijn eigen skills. Zal je zien dat ik het alsnog...

ook daadwerkelijk. Dan krijg je gewoon een notificatie, krijg je gewoon een mailtje van, hey, luister eens even, die tracks waar jij op hebt gestemd, dit is wanneer ze voorbij komen. En als je op Adele hebt gestemd met Rolling in the Deep, dan is de kans groot dat je al een pushmelding hebt gekregen. Want hier is ze op 669.

2014, nou precies de periode waarin Kensington van de grote Nederlandse band naar echte festivalgigant ging. Paaspop 2017 was het podium waar ze stonden zo vol dat mensen buiten moesten blijven staan. En de All for Nothing werd woord voor woord meegezongen. Ik weet nog, want ik was erbij met 3FM. En de mooie, 12 jaar later heeft Kensington nu natuurlijk een nieuwe zanger, maar deze track gaat nergens heen. Speelde hem gewoon dit jaar weer. Op onder meer Concertzie, Bospop, Paaspop. Heerlijk. Kensington, ga je nog vaker tegenkomen hoor, in de Festival Top 1003. Zometeen... Fireball. Van Pitbull, dus zet alvast je baldcap maar op. Born in the USA, ook van Bruce Springsteen. Eerst is hier een, echt een festivalhit voor een compleet nieuwe generatie. Luna en Russo. Ze stonden ook afgelopen jaar bij 3FM Serious Request. En vriendin van mij, die kwam... ik wil even één dagje langskomen, gewoon om even te kijken. Ik weet dat je aan het werk bent, maar ik vind het zo te gek om het te zien. Kan ik even kijken naar de line-up voor die avond? Wat er allemaal staat op het podium. En toen er stond Luna met Russo. Toen wist ik al, die wil die avond komen. Namelijk ontzettend fan van het liedje Ushuaia, Ushuaia van Russo. Die werd ook gedaan, maar ook deze. Luna en Russo in de lijst met voorbestemming.

0: 666. Nou goed, ik had een wat demonischere plaat verwacht daar. Muse en Uprising nog steeds wel goed. Muse en Nederlandse festivals. Nou, dat is natuurlijk inmiddels wel een echt hele lange geschiedenis. Om even terug te gaan. 2000, hallo, stonden ze in de 3FM-tent op Pinkpop. En nog geen 4 jaar daarna sloten ze het hele festival af. Zo snel kan het gaan. Uprising natuurlijk nog steeds vast onderdeel van de optredens van Muse. En vorig jaar, Pinkpop, gebeurde dat gewoon weer. Matthew Bellamy, de catwalk op bij het podium. En volgens het hele veld dat het meeschreeuwen was, Jordan Uprising in de festival top 1003. Ja, en dan ineens echt muziek van een heel ander kaliber. Niet beter of slechter, gewoon even iets heel erg anders. 2014 kwam die uit. En ja, de man stond vorige maand nog voor een uitverkochte Gelderdoom in Arnhem. En daar was het ongetwijfeld ook. Lekker meedijden. Intellectuele dansjes bij Fireball. Pitbull!
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire.

0: het festival Top 1003. Samen met Anderson .Paak, Places to Be, daarvoor Bruce Springsteen en Born in the USA. Na het nieuws van 3 uur door met het festival Top 1003. Nieuwkomer in de lijst, Jet van der Steen. Die gisteren nog een optreden op Lowlands heeft gegeven en daar helemaal van ondersteboven was.
1: Dit

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: gesproken, Blue Monday van New Order. Erg lekker. Eerst het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. 3FM.
2: Ster. Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
14: Lowlands beleef je het hele weekend met

Zometeen Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, New Order, Blue Monday, ook nog eens. En eerst is hier 661, Jet van der Steen, Juni.

zou ik ook een toffe headliner voor Lowlands of zo vinden. Gewoon ineens een aankondiging. Oh ja, by the way, de zondagavond wordt afgesloten door Eminem. Vet. Zo meteen hoor je Passenger, Let Her Go, New Order, Blue Monday. Dat is ook zo'n track die je in ieder geval in de nachtelijke uurtjes altijd wel ergens in een tent voorbij hoort komen. DJ's op Lowlands die dan in zo'n zwetende, bomvolle Bravo staan en dan weten dat de temperatuur al enorm gestegen is, maar het nog verder laten stijgen door daar dan vervolgens New Order even in te gooien. Al heb ik wel begrepen dat de Bravo dit jaar wat meer braaf is qua drukte op Lowlands. Nu in de lijst, Roxy Dekker. En die had een beetje een vooruitziende blik. Want Roxy Dekker die zei al eigenlijk, toen ze haar debuutalbum uitbracht, zei ze, ja, ik heb ook gewoon echt meer liedjes nodig om langere festivalshows te kunnen spelen. Ik kan niet alleen maar Satisfyer 12 keer doen. Nou, dat is gelukt. Dit jaar stond ze voor het eerst op Pinkpop. Met natuurlijk ook Satisfyer in de set. En eergisteren stond ze ermee op de mainstage van Pukkelpop. En daar was het meteen al het tweede nummer van het optreden. Niet eens tot het einde gewacht.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: ZFM Festival 2003.
2: Als ze Passenger die stilte zou doen bij Let Her Go op een festival, dan zou je waarschijnlijk in ieder geval in Nederland bij die stilte, zou je echt alleen maar.
3: Zeker ben van baan gewisseld. Wel goede voorwaarden. Maar ik weet niet. Het was wel goed, maar het was ook wel weer zwaar. En leuke collega's. En.
2: And you let her go. Dat vind ik soms best wel lastig als je die concerten dan kijkt op Lowlands nu ook dit jaar. Dan staat het publiek soms zo hard dat je gewoon bijna, als dan iemand even een wat stilte momentje heeft bij een optreden, heeft iets gevoelens wil vertellen, dan hoor je op de achtergrond soms zoveel geroezemoes dat je bijna iemand met zijn vakantieplannen nog harder hoort dan de artiest zelf. Best

wel zeggen dat ik... Ik heb haar zelf wel inmiddels ook 6-7 keer gezien. Ook vaak voor naar België gereden bijvoorbeeld. Want daar zijn mensen wat stiller bij optredens. Maar hoe weet zij zichzelf toch iedere keer weer opnieuw uit te vinden? Dit keer had ze bij haar optreden van tevoren een auditie gedaan... dat fans konden zich aanmelden om met haar te dansen op het podium. Want als je haar één keer live hebt gezien... dan weet je, ze heeft best wel een ingewikkelde choreografie. Choreografie op het podium. Maar het is best wel tof dat dat gewoon... stonden gewoon fans op het podium erbij. Eefje de Visser en Vlammen zometeen. En dit is de extra lange versie van Blue Monday. Die duurt 7 minuten, maar het is wel de versie...

0: 655, Hole in the Head.
1: 3FM. Festival Top 1003.
0: Een plaat met eigenlijk best wel een gekke Nederlandse festivalgeschiedenis. Sugar Babes überhaupt. Pinkpop van de oudsher. Als je ook oude beelden van Pinkpop opzoekt. Een goede tip. Ik wou zeggen, doe het even op een regenachtige dag. Maar dat is vandaag ook een beetje. Dus zou zeggen, doe het later. Want je moet eerst even die lijst luisteren. Maar op YouTube heb je het Pinkpop-archief. En het Pinkpop-archief, dat is echt te gek. Die zijn dus allemaal dingen aan het digitaliseren van oude opnames. Echt van zeg maar jaren 80 tot aan opnames van vorig jaar. En die zijn ze allemaal op YouTube aan het zetten. En als je dan de oude opnames ziet van de jaren 80 en de jaren 90... dan kom je erachter dat Pinkpop wel echt zo'n festival was. Over het algemeen, lange haren, veel gitaar. Duiveltekentjes de lucht in en let's go. En dat is vooral in de jaren 90 echt zo. En daarom werd er ook heel negatief gereageerd toen in 2004 aan werd gekondigd dat Sugar Babes op het festival zouden staan. Dat hoorde daar niet thuis. Dat was heiligschennis. Dat was een schande voor het festival. Nou, om nou te zeggen dat het echt een soort legendarisch optreden werd, dat is ook zeker niet zo. Maar ja, inmiddels is Sugar Babes uitgegroeid tot een soort van cultstatus. En 20 jaar later was het compleet anders. Want op Lowlands 2024 stond het hele terrein rond de Alfa Ramvol. Groot euforisch moment met Hole in the Head. En ook gewoon neergezet als een van de alle recensenten waren het erover eens. Een van de beste acts van het weekend Lowlands dat jaar. Hole in the Head hoorde je in de festival Top 1003. Zo meteen Evie de Visser die gisteren op Lowlands stond. Vlammen hoor je na deze van Kensington. Begin vorig jaar de eerste Kensington single met nieuwe zanger Jason. Zelfs het eerste nummer dat Jason schreef toen hij bij de band kwam. Dit is In de Lijst op 664. A Moment.

gitaar gespeeld. Alleen blokfluit in groep 7 kan ik Jingle Bells op spelen en in te huren. Taps heet dat toch? De taps voor de gitaren. Bij de tap moet ik altijd denken aan de taps. Van, oh ja, ik heb nog 12 bier openstaan bij de kroeg. Eefje de Visser hoorde je en het prachtige Vlammen. En gisteren op Lowlands, nou, ook echt weer lovende kritieken over hoe zichzelf toch iedere keer opnieuw weet uit te vinden. Altijd een goede lichtshow. En ik heb altijd stiekem het idee dat ze bij heel veel elektronische nummers die wat meer up-tempo zijn, dat ze, als ze op een festival staat, dat ze daar toch weer een kleine nabewerking doet, dat de bas en de beat en het allemaal net nog iets meer festivalachtig klinkt en dat het net wat anders klinkt dan op het album. Eefje de Visser in de Festival Top 1003. Daarvoor Kensington, A Moment. Zometeen hoor ik nog Lenny Kravitz, Let Love Rule. Anan gaat door met de lijst. Die heeft onder meer Muse met Bliss, heerlijk. Hard Times van Paramore. En eerst hoor je nu Calvin Harris, This Is What You Came For.

0: Zometeen op 3FM. Meer 3FM Festival Top 1003. Met onder andere deze. 3FM.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.

0: Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. 3 files gemeld, langer dan 5 minuten. 2 staan er op de A1 bij Hoevelaken. Doe je in beide richtingen 5 minuten langer over. Komt er werkzaamheden verderop daar. En de laatste is op de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Doe je een kwartier langer over. 3FM.
2: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Beleef je het hele weekend met

goedemiddag. We gaan verder met de lijst en zijn aangekomen bij de nummer 650. Is wederom veel opgestemd en gaat naar Muse. Dit is Bliss.

0: is 3FM waar je naar luistert met al jouw favoriete festivaltracks. Je hoort ze voorbij komen deze week. Bekend, onbekend. Maar de vraag is, wordt dit een nieuwe headliner?
1: 3FM. Festival Top 1003.
2: Hanan Verboom.
0: De vrouw die je net hoorde. Ja, Deen, die hoopt dat heel erg. Die heeft erop gestemd en die heeft ook zoiets van, ja, dit moet gewoon groot worden. Nog groter dan ze al is. Die schreef erbij als motivatie. Dua Lipa, wie vindt dit nou niet leuk? Ik hoop van harte dat dit een headliner gaat worden. Ik gooi heel mijn dag op, zodat ik vooraan kan gaan zitten. Nou ja, één ding is zeker. Ze neemt sowieso al heel de wereld over met haar muziek. Een headliner, die headliner is het nog niet per se. Maar ze staat wel in de Festival Top 1003 op dit moment. Dua Lipa en Don't Start Now op 649. Hey, welkom. Het is de Festival Top 1003 waar je dus naar luistert. Met al jouw favoriete festivalmuziek en nu Paramore.

0: Van Best Kept Secret tot Tomorrowland.
1: People of Tomorrow.
2: En van Paaspop tot Siget. 3FM. Festival Top 1003.
0: 647.

Post Malone. En Better Now op 647 in de 3FM Festival Top 1003. En ze zeggen wel eens dik worden. Dat is niet goed voor je, hè? Dat is niet gezond. Nee, maar het kan wel heel handig zijn als je muzikant wil worden. Hoe dit precies zit, ga ik je zo meteen uitleggen, want iemand is er heel groot mee geworden. Eerst door met de lijst. Nummer 646 is voor The Cure en Lullaby.

0: Heb jij ooit gehoord van een belly concert? Ja, dit is mijn gekke hoofd hoor. Maar 10 jaar geleden ging er een filmpje hartstikke viraal. Op Facebook nog. Van een jongen die deed dus een belly concert. Het was een beetje een bollige jongen. En dat is eigenlijk het trommelen op je buik. En dan vooral het gat van je navel. Daar sla je je hand tegenaan. Ja, en als je dan ook nog Sean Paul gaat imiteren, dan krijg je dus dit.
1: Sean Paul, bite me 11, 14, 18, 14. Baby girl, welcome on the way they talk. All I wanna be keeping you warm. I got the right to pitch up and send to you from the start. Go all night, gotta get the right to kick to turn you on. I don't know, right?
0: De teller hiervan staat inmiddels al op 55 miljoen streams. Hij is een bolle buik toch ergens goed voor. 10 jaar geleden deed hij het, maar het is alsnog mijn eerste associatie bij dit nummer. Je hoorde dus Jeanne Ball en Temperature. En dit is Deadmau5, I Remember.

hoef je bij deze man niet mee aan te komen, hoor. Dat weet ik wel. Vorige maand brak hij nog zijn benen, maar de show in Portugal die hij gaf deze week, kostte wat kost, hij wilde hem niet afzeggen. Hij is doorgegaan en dan moet je weten, als hij een show geeft, dan geeft hij ook een goede show, hè. Geen half werk, nee, echt de volle 100% inzet kan je krijgen. Dus hij is met zijn rolstoel gaan crowdsurfen door het publiek heen. Die man die gaat altijd maar door, maar het wordt beloond. In de festival Top 1003 bij 3FM. Onder andere door Dané is erop gestemd, Lalita en Machtot beland op nummer 643. En zometeen hoor je Sef na Sam Smith, Stay With Me. Guess it's

0: me.
1: Van camping
2: tot links voor.
1: De 3FM Festival Top 1003. Nummer 641.

Sef, ongelooflijk veel opgestemd en daarom beland ook in de 3FM top. Festival top 1003 moet ik zeggen, op plekje 7, 641. Cijfers, cijfers, cijfers, er zijn er zo ongelooflijk veel. Eentje verder staat deze van Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, nu bij 3FM.

0: Limp Bizkit en Rollin hoorde je.
1: 3 Festival Top 1003.
0: Misschien wel een van de allerlekkerste tracks als het gaat om drums die erin zitten. Als het gaat om festivalmuziek. Zo lekker, zeg ik dan als iemand die 10 jaar lang drumles heeft gehad. Dus sowieso heel erg houdt van een drumstel. Maar ook hier bijvoorbeeld Andinda, als ik het goed uitspreek. Die zegt op z'n kop met een drumstel. Natuurlijk. Ja, deze drummer die kan echt alles. Nou, je hebt het gemerkt. Het is fantastisch. En is dus behoorlijk hoog weer geëindigd in de lijst in de 3FM Festival Top 1003. 639 is voor Limp Bizkit. En daarvoor hoorde je nog Justin Timberlake met toch een enorme stijger. Echt misschien wel een van de grootste stijgers in de hele lijst. Van 920 naar 640. 280 plekken winst voor Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling hoorde je dus daarvoor nog. Hey, wat lekker dat je bij 3FM bent vandaag. De hele week zenden we hem uit, de Festival Top 1003. Door jou gekozen muziek. Als het je maar doet denken aan een festival, misschien heb je er een mooie herinnering bij. Misschien is het iets wat je heel graag nog een keer wil zien. Je kon erop stemmen en al die muziek die hebben we voor je op een rij gezet. En die hoor je de hele week. Tot en met vrijdag hoor je hem voorbij komen. En het is mooi om te zien hoe je er ook van geniet. Dat mag je altijd laten weten via de NPO Luisterapp, mocht je dat leuk vinden. Ik zie bijvoorbeeld een foto van Stan verschijnen. Die zit lekker met de kat op schoot. Lekker met de oordopjes in te genieten van deze muziek die allemaal voorbij komt. Daarover gesproken trouwens. Bij dat liedje wat je net hoorde, daar zijn ook oordopjes bij gesneuveld in de moshpit. Zag ik al voorbij komen in de motivaties. Toch weer 100 euro schade. Laten we uitgaan van het positieve, de lekkere muziek. Nu de Cooks. Naïef op 638.

0: Levitating van Dua Lipa hoorde je op 637 in de 3FM Festival Top 1003. Het zijn al jouw favoriete platen. Als het gaat om festivals, je kon ze aanvragen via 3FM.nl. Je kon erop stemmen en de lijst is er nu. Tot en met vrijdag kan je ervan genieten. Al je mooie herinneringen ophalen bij 3FM en alle platen waarvan je denkt, nou, ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet als het live is. Hoe dat allemaal klinkt. Je kan ze nu bij deze, je kan er even van genieten bij 3FM. Want we zenden ze allemaal voor je uit. En zometeen gaan we weer door met die lijst. Onder andere met deze.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere deze.
0: The Foo Fighters en All My Life. 635.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF, tegen kanker voor het leven.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
18: Goedemiddag, 5 uur. Je luistert naar de 3FM Festival Top 1003. Al jouw favoriete festivalplaten. We gaan zo meteen door met de lijst. Eerst krijg je het laatste nieuws.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel, heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de ANWB. Twee files gemeld, eentje op de A7 knooppunt Zürich richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Helder, 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 15 minuten vertraging door de grenscontrole daar. Die neemt wel af, dus je kan snel weer doorrijden. 3FM.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Lowlands beleef je het hele weekend met

en handige Harry met stijl die zometeen, nou ja, misschien wel zijn eigen festival heeft georganiseerd. Oké, hoe dit precies zit, hoor je zo. Eerst Kendrick Lamar en All the Stars.

0: 80, 635 is voor de Foo Fighters.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Je hoorde All My Life bij 3FM in de Festival Top 1003. Het is een lijst met platen die jij hebt kunnen, waarvoor jij hebt kunnen stemmen via 3FM.nl. En die hebben we allemaal achter elkaar gezet. Op volgorde van de meeste stemmen. En nou ja, we gaan dus naar steeds populairdere platen. Maar ook platen waarvan je soms wel eens denkt, nou ja, oh ja, lang niet gehoord. Best wel vet, ben ik niet bij geweest. Ik denk in dit geval dat we er bijna allemaal wel bij zijn geweest volgens mij. Als ik kijk hoe druk het afgelopen tijd was. Harry Styles. Ja, die heeft de afgelopen tijd niet per se op een groot festival gestaan. Maar het lijkt wel alsof hij in Nederland zijn eigen enorme festival heeft gebouwd. 10 avonden lang stond hij in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Nou, mede daardoor is er waarschijnlijk ontzettend veel op gestemd. Ook als ik die motivaties zo lees. Bijvoorbeeld Emma, Naomi, Jackie. Die hebben er allemaal voor gezorgd dat Harry Styles met Late Night Talking is geëindigd op plek 634.

0: Kaiser Chiefs en I Predict a Riot hoor je bij 3FM.
1: Festival 1003.
0: Er komen ook weer mooie motivaties op binnen bij het stemmen hiervoor. Het optreden van deze band op Bospop dit jaar was fantastisch. Ik geniet er nog steeds van elke keer als ik dit hoor op de radio. Elin, nou bij deze nog een keer heb je dan hopelijk genoten ervan. En ook Marleen van Wessel die heeft er een motivatie bij gegeven bij het stemmen op deze plaat. Wat een energie geeft deze band, zeg. Tijdens de Zwarte Cross ging de zanger nog even op de glijbaan naast het hoofdpodium. En dan ook nog blijven zingen. Ja, maar dat is het talent wat je moet hebben. En dan is het echt een festival act. En daarom staat hij dus ook in de festival top 1003 hier bij 3FM. Op plekje 633. Hey, wat lekker dat je 3FM aan hebt staan vandaag op je zondagmiddag. Mijn naam is Anand. Ik neem de meeste festivalplaatje met je door zo deze middag. En ja, zometeen dan kan je Gatje verwachten. Somebody That Used To Know. Nemen we even wat gas terug. En ook Ray ga je horen. Eerst een plaat van Calvin Harris en Sam Smith. Mooie samenwerking was dat. En klinkt ook waanzinnig als je die twee samen live kan horen. Promises staat op 632.

0: 631 is voor Somebody That I Used To Know van Gotye.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Live vanaf Lowlands is Brady. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het daar op Lowlands?
2: Ja, het is wel een lekker sfeertje. Ik zit nu even lekker bij de tent uit te rusten. En dan gaan we zo nog de laatste dag in.
0: Hé, hey, wat leuk. Met wie ben je vandaag?
2: Met een hele grote groep. Er zijn drie groepen van mij bij elkaar aangezet. Dus we zijn met een stuk of 18 man.
0: Je hebt altijd in een groep wel één iemand die valt heel erg op. Hè? Omdat hij iets geks doet of die is onhandig. Wie is dat bij jullie?
2: Ja, dat ben ik eigenlijk.
0: Wat dan? Vertel.
2: Ja, ik ben gewoon een beetje chaotisch. En ik neem altijd heel veel spullen mee. En ik ben ook altijd alles kwijt. Dus dat is een beetje de grap.
0: Oké, wat ben je kwijtgeraakt?
2: Ja, waar moet ik beginnen?
0: Dit begint al niet goed.
2: Mijn drinkcup, mijn pet, mijn powerbank.
0: Hè? Allemaal?
2: Een beetje alles in mijn tent.
0: Maar dat is je hele tent bijna.
2: Nee, ik heb het ook allemaal wel weer teruggevonden, maar het kost even wat tijd.
0: Jeetje, maar goed, dan heb je wel weer een ervaring erbij. Zo moet je het bekijken, toch?
2: Ja, dat is waar.
0: Hey, ik wil ook even met je terug naar een ervaring van vorig jaar, Lowlands. De set van Ray, dat is jou helemaal bijgebleven. Jij hebt de tijd van je leven gehad, schrijf jij in de motivatie die je had gedaan bij het stemmen. Wat is er gebeurd bij Ray?
2: Ja, het was soms ondergang, het was lekker weer, het was in de alfa en ze deed nieuwe nummers en eigenlijk met de nummers weet ze zo te connecten met het publiek, ook omdat ze alles zelf schrijft en vanuit de eigen ervaringen raakt het haar zelf ook en dat raakt het publiek ook. Dus er stonden allemaal mensen om me heen, emotioneel, mensen stonden te huilen, mensen stonden te lachen. Het was een hele emotionele rollercoaster, maar met hele live band erbij, met blazers erbij, met gewoon het hele totaalplaatje was gewoon echt top.
0: Je geeft me FOMO, Brady. Het klinkt echt waanzinnig als je het zo vertelt.
2: Ja.
0: Maar hoe stond jij erbij dan? Want de mensen om je heen waren emotioneel. Hoe was het voor jou?
2: Ik ben bij één nummer, bij I Know You're Hurting, werd ik ook wel eventjes emotioneel. Maar verder heb ik gewoon echt staan genieten. Want het is al een tijdje sinds het voorprogramma was van SZA echt wel een van mijn favoriete artiesten. Dus het was echt wel, alles kwam echt mooi samen op dat moment.
0: Nou, wat geweldig. Op 630 staat Prada. Ja, dat is natuurlijk gewoon volle bak energie. Dus laten we daarvan gaan genieten. Dan kan jij dat lekker bij het tentje opzetten. En op die manier alsnog lekker teruggaan naar Lowlands van vorig jaar. En het leuke is, als die voorbij is, dan ben je gewoon nog steeds op Lowlands. Kan je er nog steeds van genieten. Ik ga ervan genieten. Heel veel plezier daar op Lowlands. En nu met Ray en Kesso met Prada.

Falls bij 3FM in de 3FM Festival. Top 1003 op 628. 3FM Festival Top 1003. Mountain at My Gates hoorde je bij 3FM. Even wat lekker dat je 3FM aan hebt staan vanmiddag. Mijn naam is Enan. Ik trek je de middag doorheen, je zondagmiddag. Met al je favoriete festivalmuziek waar jij al de afgelopen tijd op hebt kunnen stemmen via 3FM.nl. Die hoor je allemaal in één lijst. En zometeen, ja, ik noem hem altijd een beetje de internationale Gerard Joling. Komt omdat hij altijd heel vol is van zichzelf. Hele rare pakken aan heeft. Maar eerlijk is eerlijk, kan zingen als geen ander. Robbie Williams, Angels ga je zometeen horen. En eerst Kendrick Lamar, die staat één plekje hoger. 627 is voor Not Like Us.

Williams hoorde je bij 3FM in de 3FM Festival Top 1003 op plek 626 met Angels. Door met de lijst, zometeen, dan hoor je Snoop Dogg op 624 met Signs. Maar eerst een plaat die we mede te danken hebben aan muziekontdekker Yolanda. In aanloop naar Pinkpop vindt zij het dan lekker om muziek te ontdekken. Kijken, wat is er allemaal? Wat wil ik per se gaan zien? Wat zou ik leuk kunnen gaan vinden? Dan gaat ze dus vaak even zoeken naar muziek en dat allemaal luisteren. En zo is ze onder andere gekomen op The Haunted Youth. Ze kende het al wel, maar ze luisterde het niet echt. Ze is het gaan luisteren en gelijk fan geworden. Schrijft ze erbij bij haar stemmotivatie voor deze plaat. Hoor je op 625 in die lijst, in die festival top 1003. The Haunted Youth en Teen Rebel is dit bij 3FM.

0: Artemis. En I Like The Way You Kiss Me hoor je op 623 in de 3FM Festival Top 1003. En het leuke is, vorig jaar stond hij op exact dezelfde positie. Dus je vindt hem nog precies net zo leuk. Je hoort het allemaal voorbij komen. Al jouw favoriete festival-acts hier bij 3FM. Gaat nog door tot en met vrijdagmiddag. Dan hoor je alles voorbij komen. En ook zometeen gaan we weer door.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu bij Dirk. IAM's kattenbrokjes. 2,69. Die vinden ze lekker.

0: En daarna de 3FM Festival Top 1003.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Situatie op de weg. 3FM verkeer van de ANWB. 2 files gemeld langer dan 5 minuten. Eentje op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 5 minuten vertraging. Komt door verkeersdrukte op een andere weg die aansluit daar. Dus succes daar, maar het neemt af. Dus dat komt helemaal goed. En de tweede is op de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar is een grenscontrole. Vertraging is daar 10 minuten.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
14: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Lowlands beleef je het hele weekend met...

0: Laatste uurtje voor vandaag, maar we tellen absoluut verder af. Onderweg naar die nummer 1 die je dan vrijdag gaat horen. De Festival Top 1003. Met nu Wet Leg. En Wet Ring.
1: Nummer 622.

En put your hands up for Detroit. 621 in 3FM Festival. Top 1003, heb hem erin gestemd. En het leuke is, daar staat heel veel muziek in. Het gaat echt alle kanten op. En we kunnen nu ook voor eens en voor altijd een keer klaar zijn met het Songfestival belachelijk maken. Misschien dat jij dat ook wel eens doet, dat je dan het Songfestival ziet en dan denk je weer, ja, kansloze wedstrijd. Gaat nergens over. En we moeten al die mensen niet sturen. Slechte artiesten. Zullen we daar gewoon eens mee ophouden? Want het bewijs dat het misschien toch wel goed kan zijn en toch wel zinvol kan zijn, ga ik nu voor je draaien. We hebben namelijk een artiest gestuurd, jaren geleden. Die kenden we allemaal eigenlijk helemaal niet. 2022. We hadden geen idee wie het was. Als in, nu doet ze het ontzettend goed. Ze speelt alle festivals plat. Het is fantastisch. Toen hadden we geen idee. S10 heb ik het over. Ze deed destijds mee, veroverde daarna heel Nederland en we zijn allemaal fan van haar geworden. Ze staat op plek 620 in de lijst. S10, dit is De Diepte bij 3.

0: 2003, je hoorde Keen en Everybody's Changing over 619. Moest even zoeken.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ah, ze hebben ook zoveel goede platen, dat is het ook gewoon. Hè? Hey, welkom, het is je avond, je zondagavond. Gevuld met allemaal festivalmuziek om lekker de avond door te komen. En sterker nog, de hele week hoor je de lijst waar jij op hebt gestemd via 3FM.nl. Dank je wel daarvoor, want daardoor zijn er ontzettend veel lekkere festivalplaten in die lijst ingekomen. Roel onder andere heeft gestemd. Goedenavond, Roel.
2: Goedenavond.
0: Jij bent op dit moment op Lowlands.
2: Ja, zeker. Ik zit naast de India, dus ik moet wel allemaal goed mijn best doen om je te verstaan.
0: Oké, okay, en hoe is het tot nu toe dan?
2: Heel erg leuk. Ja, vandaag heb ik dus Aaron LeCount gezien. Ik wist niet dat zij er stond. Ik ken haar wel, maar een vriendin begon er toevallig over. En dat was het eerste wat ik heb gezien vandaag. En heel erg goed.
0: Wat leuk. Ja. Hey, ik wil ook even met je mee terug naar 2023. Toen was je ook bij Lowlands. En ja, cool. Die show, dat je zegt erbij in de motivatie, dat voelt als een droom. Zo tof dat Lowlands haar kon boeken. Wat was er zo ongelooflijk tof aan Billie Eilish? Want daar hebben we het over.
2: Nou ja, Billie Eilish is natuurlijk zo'n grote artiest. Dat je wel hoopt dat Lowlands zo iemand gaat boeken, maar dat je het niet echt verwacht. Dus toen ik haar op de line-up zag staan, was ik heel erg blij daarmee.
0: Ja, en toen stond je daar vervolgens om te kijken. Hoe was het?
2: Ja, het was heel erg tof. Billie Eilish die heeft zoveel energie. Die neemt het publiek helemaal mee. Heel erg grote nummers. Maar ja, ze kan het ook heel erg klein houden. En ja,
0: was er een
2: het hele publiek helemaal stil maken.
0: Wat mooi. Was er een moment dat je heel erg is bijgebleven uit die show?
2: Ja, ik denk toch When the Party's Over. Want zo'n nummer wat voor mij ook echt mooi bij een festival past. Het einde van een festival is over, feestjes over.
0: Nou, zo is het ook. En daar maakt zij perfecte muziek voor. En je bent niet de enige die hem heel mooi vindt. Er is behoorlijk veel op gestemd. Hij staat op 618 in de lijst.
2: Nice.
0: Ik ga hem bij deze voor je draaien. En ik hoor ook nog wat mensen bij jou op de achtergrond, inderdaad. Veel plezier voor jou en met iedereen met wie je bent. En geniet nog even van de show daar, hè.
2: Yes, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Draai ik ondertussen Billie Eilish, When the Party's Over.

0: Top 1003 met Dare van de Gorilla's op 616.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Kan je binnenkort goedkoper naar een concert gaan? Als dan de vrouw ligt die ik zo meteen voor je ga draaien, dan kan dat. In ieder geval bij haar concerten. Die prijzen die liggen allemaal veel te hoog. Er is heel veel kritiek op dat zij haar, haar tour in Bangkok heel erg aan het promoten is. Ja, daar zijn ze niet heel blij mee, die fans. Die worden er helemaal gek van. Tegelijkertijd, zij heeft zoiets van, ja, maar ik moet die kaarten toch echt gewoon verkopen. Het is nodig. En als ik stop met promoten, dan blijven die kaarten precies net zo duur. Ze zijn gewoon marktconform. Neem niet weg dat die prijzen behoorlijk duur zijn. En ze heeft zelf inmiddels ook ingezien. Dat kan eigenlijk wel beter. Waarom? Ze zit zelf niet in de organisatie die prijzen bepaalt. En dat wil ze voortaan wel gaan doen. Zij wil voortaan mee gaan beslissen over hoe het allemaal vorm krijgt. Hoeveel wij gaan betalen als ze een concert gaat geven. En nou komt ze wel eens in Nederland. Dus wie weet kan je binnenkort goedkoper naar een concert van Zara Larsson. Want daar heb ik het over. Hoor je zometeen met Clean Bandit. Symphony komt eraan. Op 614. Eerst eentje hoger nog in de lijst. Of eentje lager moet ik eigenlijk zeggen. Kings of Leon bij 3FM. In de Festival Top 1003. You Somebody.

Mooi hè, hoe dat dan zo kan omdraaien. Dat ze dus zingt DC Dance For Me, Dance For Me, Dance For Me. Gaande over de tijd dat zij nog straatmuzikant was. En dat iedereen haar een beetje behandelde als een soort van aapje. Zo van, kom op, ga nou, hup, maak nou eens muziek, kom op. En inmiddels staat zij op de podia en kan zij gewoon het publiek laten dansen zonder erom te vragen. Tijden zijn veranderd.

weer gaat draaien. Vond ik wel een hele opvallende namelijk. Zij is namelijk zelf een Limburger, maar heeft gestemd op Normaal met Oerend Hart. En natuurlijk, dat kan gewoon. En sterker nog, zij vindt dat hartstikke leuk juist. Zij schrijft namelijk, ondanks dat de band al 50 jaar bestaat, blijft dit een topnummer om te horen. Vorig jaar heb ik ze 2 keer gezien. Het 50-jarige optreden in Lochem en op de Zwarte Cross. En vooral dat optreden in Lochem was fantastisch. Iedereen komt voor Normaal, dus dat brengt ze dan toch een hele andere sfeer met zich mee. En het was ook leuk om te zien hoe anders zo'n optreden is dan waar ik vandaan kom, dan in Limburg. Mooi hoe die twee werelden dan zo samenkomen. Nou, je bent ook zeker niet de enige die erop heeft gestemd. Heel veel is hier op gestemd. Mooie motivaties zijn daarbij binnengekomen. Dank je wel daarvoor. 611 is voor Normaal en Oerend Hart.

Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.

0: Een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: weggegaan.
1: We zijn teruggegaan naar de Festival Top 1003. En zometeen wordt weer Biddinghuizen op stelte gezet. Onder meer door de band Turnstile. Die gaan we vanaf 7:30 een uur lang volledig uitzenden, dat optreden. Zelfs het NOS-journaal gaat ervoor wijken. Sorry mensen van de harde feiten, maar Turnstile gaat er doorheen met wat andere harde dingen. Dat zometeen ook Tudor Cinema Club en Fred Again. Eerste nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Lowlands beleef je het hele weekend met

0: 2022 en 2024 op Lowlands. Legendarische shows waren dat. Fred Again. Zo legendarisch. Dat bestemde bijna van overslaan. Tour door Cinema Club hoorde je ook een Undercover Martin. We tellen af nog zo'n 19 minuten tot we naar het optreden van Turnstile gaan. Die staan 7:30 in de Alpha. Ik kan er zelf niet bij zijn. Ik heb wel echt als een ontzettend sneu fanboy heb ik mijn bandshirtje aangedaan. Dus ik zit lekker helemaal fashionably zit ik erbij. Maar degene die op Lowlands echt fashionably er altijd rondloopt is Andres Odijk. Hallo Andres.
1: Mark, goedenavond.
0: Hallo, hoe is het weer daar? Want ik heb het afgelopen dagen ook aan Jasper gevraagd. Is het allemaal een beetje goed te doen daar? Was veel te doen van tevoren met heel veel verschillende weer-apps. Heb jij het overleefd? Hoe is het?
1: Nou, Mark, kijk, Jasper heeft natuurlijk een goede weerman in zich. Maar ik heb eventjes de Peter Kuipers Munneke in mij naar boven gehaald. Ik weet niet of je kan horen, maar... Ik sta bij een enorm grote koelcel. Het is hier eigenlijk de hele dag hartstikke koud geweest, hè Tom?
2: Ja, een graadje van -5 of zo.
1: -5?
2: Ja, echt lekker koud. Dus mensen kwamen er gauw klemmend naar buiten. Ja.
1: Tom, jij bent van de Arctic Explorer. Wat is dat precies op Lowlands?
2: Ja, wij zijn een stichting en we proberen het verhaal van de klimaatwetenschappen naar een groter publiek te brengen. Dan kunnen we natuurlijk een PowerPoint afdraaien, maar een ijscube instappen, dat is wel vet.
1: Ja, dat is het ding, Mark. Er zijn hier twee fucking grote ijsklonten waar je in kan. Het is daar dus -5. Wat gebeurt er dan als je daar naar binnen gaat, Tom?
2: Ja, dat staan daar collega's van mij, echte klimaatwetenschappers, Nederlandse onderzoekers. En dan krijg je een VR-bril op. Ja, en dan kijk je door de ogen van de wetenschapper en zie je wat er gebeurt met het ijs, de gletsjers en de dieren.
1: Best wel sick, toch? Dat als het dan buiten gewoon, nu het zonnetje schijnt, dat je dan naar binnen kan gaan en dat je daar in ieder geval -5 centimeter kan
0: worden. Maar het is niet dat je je daarvoor voor 12 muntjes kan laten aanraken door Wim Hof.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Okay.
1: Overigens is hier ook geen fontein waar Wim Hof dan graag onderdeel van
0: dat
1: uitmaakt.
0: Is jammer, dat zou toch op zich inderdaad wel inderdaad om de eerstdags een fijne ervaring zijn voordat je nog even je tent in gaat. Een hele goedkope douche, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, het is hier nu het zonnetje schijnt, maar je kunt dus ook de koelte opzoeken als je dat zou willen.
0: Leuk man, wat ga je vanavond nog zien, Andres?
1: Wij gaan zo meteen Turnstile luisteren samen. Ik heb daar heel veel zin in. Lord gaat nog spelen vanavond. Er is nog zoveel te doen. Ik ga zorgen dat je, als je nu thuis zit, dat je alles meekrijgt. Komt helemaal goed.
0: Andres, dankjewel. We spreken jou later. Fontaine's DC komt eraan met de mega-hit Marianne. Maar eerst live muziek van Gies. Gies stond gisteren in de Bravo. En Gies is zo'n band dat heeft afgelopen jaar de ene na het andere prijs gewonnen voor beste album. Ik was een beetje late to the party. Ik hou er altijd van om aan het eind van het jaar die eindejaarslijstjes te zien en dan een soort dingen in te halen. En ik dacht, hoe kan ik dit gemist hebben? Toen ging ik het luisteren. En het heeft ook echt 12 luisterbeurten nodig gehad om die klik te voelen. En dat scheen dus ook een beetje bij het concert te zijn geweest. Dat was een langzame start. Het was een beetje gepriegel om het gepriegel en ineens stond het. En ineens ging het publiek volledig mee. Enorm gehyped vooraf en het heeft dus uiteindelijk zo'n beetje vanaf de helft van het concert heeft het ook daadwerkelijk waargemaakt. In maart stonden ze al in Paradiso strak uitverkocht en dit is nu Gies op Lowlands 2026. Op de cocaine.

0: Disclosure en Mali Mali. In 2014 en 2016 stond Disclosure op Lowlands. Ik heb zo'n ongelooflijk zin. 3 FM op Lowlands. In Turnstile zometeen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een klein beetje heb gespiekt. Want eergisteren stonden ze op Pukkelpop in België. Sst, maar ik heb dat gewoon ook gekeken. Ja, dat was wel echt ongelooflijk goed. En het was, en moet eerlijk zeggen, ik had een hele andere setlist verwacht. Want ik heb Turnstile heb ik ook in de AFAS gezien dit jaar. En dat was vooral heel erg gefocust natuurlijk op het nieuwe album. Maar ik was best wel verrast dat ze op Pukkelpop, als je van het wat oudere werk houdt van Turnstile, als je zegt van ja, al die wat meer langzamere dingen. They sold out, man. They sold out to the money. Dat is helemaal niet waar. Want op Pukkelpop waren er echt 3, 4, 5 nummers achter elkaar dat ik echt dacht van wow, dit is zelfs voor mij een beetje aan de heftige kant. Maar het publiek vrat het alsof het friet was. Dus ik verwacht dat vanavond op Lowlands ook nog wel zo gaat zijn. Een uur lang vanaf 7:30 Turnstile met hun Never Enough Tour staan ze dus op Lowlands in de Alpha. Licky Lee komt er ook aan. Dit is de nieuwe van Fontaine's DC. Die heet Marianne en is een prachtige, bijna, ik weet dat heel veel mensen er nog niet klaar voor zijn, maar het voelt een beetje als een opmaat naar de herfst. Ik durf het haast niet te zeggen, het H-woord. Wat Jotem, I love autumn. Dus Fontaine's DC, Marianne hoor je nu als meegeven. 3FM.
1: Hey, it's Diego from Fontaine's DC, and this is our new song, Marianne.

0: Vanaf morgen maak je kans op kaarten voor de Exclusive met Fontaines DC. Dat is een concert op een hele intieme setting. 3 september is dat in Brussel. Fontaines DC en Marianne. Andres, hoe is het daar?
1: Mark!
0: We gaan ons opmaken voor Turnstile, hè? Want het is echt... Voel je de spanning al een beetje in de lucht hangen daar?
1: Nou, dat is precies wat ik wilde zeggen. Alsof je mijn hoofd kan lezen.
0: Gelukkig niet.
1: De grootste tent van Lowlands, de Alpha, die is aan het volstromen. Je hoort het geroezemoes van mensen op de achtergrond. Iedereen gaat steeds een stapje meer naar voren.
0: Waar sta jij eigenlijk daar? Ben jij een beetje vooraan gaan staan? Want ik kan je wel een beetje waarschuwen dat een vriend van mij... die was bij het optreden van Turnstile in 2023 in de Bravo... Ja. Die heeft daar een van zijn ribben gebroken in de pit. Ja, dat is echt waar. Die heeft een van zijn ribben gebroken.
1: Nou, ik heb al dit weekend een tand door mijn lip gehad. Dus ik ben niet van plan om iets te gaan breken. Ik sta op een gepaste afstand. Maar ik ga natuurlijk zo meteen wel een beetje meer naar het midden toe... om te kijken naar Turnstile. Wat ik het leuke vind, en dat merk je ook wel echt, dit zijn wel fans. Dus snap je wat ik bedoel als ik zeg dat er mensen op afkomen die hier ook echt op zitten te wachten. Het zijn de muziekliefhebbers die gekozen hebben om naar de Alpha te komen, om naar Turnstile te gaan. Ik verwacht dat het nog wel drukker gaat worden. Het is denk ik nog een kleine, nou, zoals op mijn horloge kijken, minuut voordat ze moeten gaan beginnen.
0: Hoe ruikt de gemiddelde Turnstile fans? Zie je er een beetje uit zoals ik? Een beetje net wat vatsig en wat over? Wat middelbare leeftijd?
1: Ja, nou ja, goed. Een beetje Axe Afrika zou geen kwaad kunnen. Maar dat kan ook komen omdat het misschien 30 graden is. Het zonnetje schijnt. We zijn al 3 dagen niet gedoucht. We beginnen te stinken uit elke pori die we hebben. Maar dat is ook het festivalgevoel.
0: Ja, ik zie achter je echt ook alleen maar van die stoere bonken van
1: gasten
0: staan. Ik loop
1: even naar twee mannen met een grote baard.
0: Ik zie het.
1: Jongens, Turnstile zo meteen. Wat verwachten we?
2: Ja, dikke show. Goeie morspit. Overal het los gaat.
3: Ik heb ze al gezien. Open Ava's. Er wordt gewoon 1 grote pit in.
1: Mark, je hoort het. We gaan die ribben breken. Ik ga niet voor 1 gebroken rib, maar voor 2 gebroken ribben. Turnstile gaat beginnen live vanaf Lowlands 2026.
0: Als je nu denkt, was ik hier maar bij? Potjan Dikkie, ik heb verkeerde keuzes in mijn leven gemaakt. Check dan 3fm.nl/live of open de NPO Luisterapp. Klik even op kijken. En dan kan je nu zien hoe bij een prachtige blauwe lucht... de Alpha aan de achterkant al tamelijk vol is... maar er steeds meer mensen bij willen komen. Binnen in de Alpha is het pikken donker. En dit intro, weet ik als kenner een klein beetje... wordt dromeriger en dromeriger. En dan ineens... barst de hel los. Veel plezier met Turnstile. Lowlands.

Je luistert naar 3FM live vanaf Lowlands 2026. Een uur lang. Turnstile. .nl/live om alles te horen en te zien.

Je luistert naar 3FM op Lowlands 2026. Muzikale act van het moment is Turnstile. Staan in de Alfa en is afgeladen. De beelden zijn fantastisch. Je mist wat als je het beeld er niet bij zit. 3FM.nl/live kan je alles meekijken.

Je luistert naar 3FM live vanaf Lowlands 2026. We hebben genoten van Turnstile. Vanuit de Alfa. Dit is het laatste nummer. En dat is een gevoelige ballad. Birds.

0: En dan ben ik toch ontzettend benieuwd op mijn lieve collega Andres Odijk, die op het festival staat. Andres, heb je het een klein beetje overleefd?
1: Mark, ik ben nog een klein beetje buiten adem van het springen. Holy shit, wat is hier zojuist gebeurd? Ik moet heel even bijkomen. Misschien ga ik er zo even bij zitten. Oh, het zou lekker zijn als hier iets van een zuurstof of zo beademingsapparaat is. Turnstile is net klaar. De Alfa ruikt nog naar zweet van de moshpit. Ik ga heel even vragen. Meneer, hoe vond u de show?
2: Geweldig, gaat goed los.
1: Ja. Gaat goed los. Hebben jullie een moshpit gepakt?
2: Ja, daar moet je zijn.
1: Ja, het is echt, Mark, je had het vanmorgen of vanmiddag over gebroken ribben. En ik snap nu waarom.
0: Ja,
1: het
0: bizar,
1: hele veld heb ik zien springen alsof het allemaal dag 1 pas is van Lola. Dus besef, dag 3 is gaande. De mensen die zeggen dat Rock dood is, die moeten deze show terugkijken.
0: Ik zag ook echt vanaf de drone shots die een soort van half door de Alfa vlogen. Ik zag zeg maar 3, 4, 5 verschillende pits ontstaan. Terwijl meestal is dat 1 grote massale. Maar iedereen was zo'n soort van zijn eigen persoonlijke feestje aan het bouwen daar met nieuwe vrienden.
1: Nou, je zag echt inderdaad aan alle kanten van het veld mensen losgaan. Op een gegeven moment zag ik een vliegende Vera Simons. Die werd op handen gedragen en door de hele Alfa opgetild. Daarna was er ook nog een man, en dat was wel cool, die zat in een rolstoel. Die wordt door zijn vrienden gewoon zo hoppatee omhoog gejaagd. De lucht in en door iedereen gedragen. En dat is wel het mooie wat muziek kan doen.
0: En daarna mensen nooit meer gezien verbinden. Die man.
1: Wat zeg je?
0: Daarna nooit meer gezien die man.
1: Nee, die ligt nu ergens op de grond.
0: Die is ergens op de grond, dames en heren, mocht u iemand op de grond zien liggen. Dankjewel, Andres.
1: Ciao.
0: Dit is 3FM, live vanaf Lowlands 2026. En als je denkt dat het hoogtepunt is geweest, er staat nog zoveel op

even checken hoe het gesteld is met Andres in Biddinghuizen. Je hoort live muziek van Sophie Straat. En als we even duiken in de geschiedenis van Lowlands. Het is echt soms heel grappig om echt door oude line-ups te... En dan heb ik het niet over 2008 of 2011. Maar stel, je gaat helemaal ver terug naar een bijna soort van vergeten tijd, 1997. En dan kijken wat er op Lowlands geprogrammeerd stond. In de Alpha op vrijdag Foo Fighters, Life of Agony, Kula Shaker. Maar ook bijvoorbeeld Michel de Heij in de Bravo met een DJ-set. Agnostic Front speelde ook. De Heidroosjes, Robbe Hesse. Rammstein in een hele kleine tent op Lowlands. Toen heette dat nog de Delta. En als je dan kijkt naar de laatste dag, de zondag in 1997 op Lowlands... stond in de Alpha, Faith No More, Chemical Brothers en ook Blur.

0: Dit is 3FM, song 2, Blur hoorde je.
1: 3 op Lowlands.
0: In Biddinghuizen al een aantal dagen spreek je daar Jasper Leidens. Vandaag is dat Andres Odijk, die er ook is. En ik hoor gekke geluiden.
2: Ja. Als je denkt, Odijk, wat hoor ik nou?
0: Wat hoor ik?
2: Dat is een luchtbed wat hier op straat ligt. Ik ben namelijk op de camping van Lowlands. Kijk, je kent het festival natuurlijk van de grote stages, de grote tenten waar je helemaal los kan gaan. Maar er moet ook geslapen worden. En om een beetje te kijken wat er op die camping gebeurt, ben ik even een rondje gaan maken. En dan zitten hier drie meiden. Goedenavond.
3: Hallootjes.
2: Ik kom even naast jullie zitten. Je hebt de blote voeten op het asfalt. Het is een beetje armoedig.
3: Ja, echt heel erg armoe, ja.
2: Is het zo erg gesteld of wat is er allemaal gebeurd gisteren?
3: Ja, er is heel veel gebeurd, maar tegelijkertijd ook niet zo heel veel, moet ik je zeggen. We zijn heel veel rondjes wezen lopen. We konden het niet echt vinden. Het was
2: druk
3: overal.
2: Waar ben je geweest? In welke tent? Bij wie?
3: Heineken. Mandy, je moet me even helpen. TML. Ja. TML. Het was zo druk. Mensen duwden, trokken. En we dachten, we gaan hier niet in staan.
2: Jullie hebben ook vlaggetjes mee. Even laten kijken. Wat doen jullie met die vlaggetjes?
3: Limbo dansen of er overheen springen.
2: Okay. Dus iedereen die zo meteen langskomt, die moet hier een limbootje doen.
3: Ja, er komen toevallig nu niet echt mensen aan.
2: Ja, er komen twee mensen aan. Kijk, er komen twee mensen aan. Er zit hier ook nog iemand achter een slaapzak. Oké, jullie zitten in de limbo. Kom maar. Lager.
0: Oké, moet hoger.
2: Oké, de sfeer is hier wel echt heel chill op de camping. Er zit één iemand achter een deken. Ik ga heel even kijken waarom. Hallo?
4: Hi, ik ben Gijs.
2: Hallo Gijs, waarom ben jij ingepakt in een slaapzak?
4: Ja, luister, ik wil jullie heel graag zien, maar ik heb mij ziek gemeld voor dit weekend.
2: Nee! Dus jouw baas denkt dat je ziek bent?
4: Ja, erg ziek zelfs.
2: Maar wat voor excuus heb je gebruikt dan? Hoe heb je dat gedaan?
4: Ja, ga ik vertellen?
2: Ja, dat ga je wel vertellen.
4: Ja, gewoon dat ik echt aan het kotsen was. En dat ik niet meer kon. En dat ik echt niet meer kon lopen. En toen heb ik gezegd, nou, heel dit weekend ben ik gewoon ziek. En dat dacht mij ook tot en met maandag niet.
2: Dus je hebt jezelf echt fucking goed gezet.
4: Eerlijk? Ja, ze hebben niks door. Behalve als jullie filmen.
2: Oh, vandaar dat je ook achter een slaapzak zit.
4: Ja, ja.
2: Maar Gijs, heel eventjes. Hoe zit het met het schuldgevoel?
4: Eerlijk? Nul. Geen moment spijt van gehad. Nee.
2: Mogen anderen dit excuus ook gebruiken? Want ik denk dat er nu heel veel mensen luisteren die jaloers worden.
4: Ja, mag altijd.
2: Heb je nog een gouden tip om zeg maar echt geloofwaardig jezelf ziek te melden?
4: Een trillende stem en een klein traantje. Dat kan nooit kwaad.
2: Maar kun je het eens laten horen alsof ik je baas ben?
3: Kom op, Gijs.
2: Ja, Gijs.
3: Oké.
5: Gijs, je kan het.
4: Hoi, ik voel me niet zo lekker. Ja, ik heb heel de nacht gekotst. En
5: ik cringe een beetje.
2: En die Oscar goes to Gijs. Woo! Nou, je hoort het, op de camping is het vet gezellig. Ik ga nog heel even op dit luchtbed liggen. En dan is het voor mij ook de laatste dag van Lowlands.
0: Eigenlijk hadden we haar stem ook nog even moeten vervormen. Zoals je dan wel eens ziet in van die opsporing verzocht dingen. Of van die Kees van de Spekachteringen. Dit is 3FM live vanaf Lowlands 2026. Vandaag tussen 3:30 en 4:30 in de Bravo. Eigenlijk begonnen ooit als een soort van ironische volkszangeres, maar inmiddels uitgegroeid tot bijna een punk-icoon, wil ik haast wel zeggen. En ze krijgt de Bravo ook echt met gemak mee. Je gaat horen Sophie Straat. Achtereenvolgens Dansen met de Dood. En daarna Vrijheid, Gelijkheid, Zusterschap.

0: dat ook in de programmering als een soort van evolutie. Het niveau wordt steeds verder en hoger en beter. Zometeen is hier Sebastiaan. Zie je in de evolutie mij dan een beetje als die aap. En jij bent zeg maar dan de Ubermensch.
1: Dan moet je Autodrop aan het eten.
0: Wat ben je aan het eten?
1: Autodrop.
0: Oh, met Cadillacs.
1: Smaak chaos met Toto Los.
0: Ik vraag me altijd af, hè. Wij hebben dus een snoepautomaat bij 3FM.
1: Komt die uit.
0: En die staat dus altijd op de vierde verdieping. Maar sinds kort staat hij op de tweede verdieping. Dus ik kom er ook wat vaker, want ja, het vergt minder stappen.
1: Ja.
0: En dan kijk ik daar wel eens in. En er zijn altijd twee items in die snoepautomaat waarvan ik denk, welke vlegel neemt dat? Wie is er zo wanhopig om 2 uur middags of 's nachts dat hij dat nog neemt? Dat is de Ballisto en dat is de Autodrop. Want van de kinderbeweging kan ik me voorstellen.
1: Ja, maar de auto,
0: en van de stickers en de chippies ook. Maar die Autodrop, dat is toch een partijtje. Dat is van die oma snoep.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja?
1: Je hebt ook die een. Wat is dat? Zo'n between.
0: Wijngums.
1: Nee, between is zo'n reep met muesli dingetjes.
0: Ja, dat Ballisto zeg ik.
1: Nee, dat is jij bedoelt een Ballisto.
0: Ja, dat is die groene.
1: Ik bedoel een between, zonder een de between. Eerste B. Zonder de eerste E. Between.
0: Between.
1: Wie apostrof tween.
0: Between reep. In-between rape. Ik kom op een hele gekke website. Oh, wacht hier. Een heerlijke in-between muesli rape met melkchocolade en granen, zoals haver, tarwe en gerst.
1: Die wordt dan helemaal gemarket als heel goed, heel gezond en dit en dat. Er zitten meer calorieën, meer zout en meer suiker in dan in een zakje Doritos.
0: Ja, precies. Maar wel haver en gerst.
1: Nou, kan mij driften.
0: Ja, precies. Hey, maar mag ik dan ook een Cadillac van jou?
1: Noem ze op. Ik heb nog 2 dropjes.
0: Ik wist het wel. Jij bent zo'n Cadillac hoarder.
1: Ja.
0: Die zegt dan, wil je auto droppen en is de Cadillac al op.
1: Ja.
0: Heb je nog wel een, wat heb je nog mel dan?
1: Niks.
0: Ja, je lult. Nou ja. Het is echt op.
1: Hij is leeg.
0: Godverdorie, een hele autodealer opgevroten. Dat is niet normaal, een hele auto is groot.
1: Ook wel meneer Michelin mannetje.
0: Nou goed, de APK-keuring zo meteen bij Sebastiaan Okhuizen. Jij hebt live muziek ook, hè?
1: Zeker, we hebben de hele set van S10 van gisteren helemaal live. We hebben heel veel Evie de Visser live, Wunderhorse. En als laatste uur vandaag, zo, ik praat met mijn mond vol, hebben we eigenlijk alle hoogtepunten van dit weekend.
2: I'm just gonna tell you how it feels.

0: Zometeen meer.
1: 3FM op Lowlands. 3FM.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: 3FM.
12: En zo duiken we langzamerhand richting het einde van dit Lowlands weekend. Maar we hebben nog zoveel voor je klaar liggen. Ik spreek je zo na het laatste nieuws.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden.
1: 3FM.
0: Ster.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis. Een grote huis. Een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: 3FM op Lowlands. Sebastiaan Okhuizen.
12: Met een uur lang vanaf nu. S10 live op Lowlands 2026. Zet hem harder. En kijk vooral mee via 3fm.nl/live.
1: 3FM op Lowlands. S10.

0: 10.
1: Oh mijn god. Dit is niet normaal. Ik ben echt veel zenuwachtiger dan ik wil toegeven. Ik ben dat niet van mezelf gewend. Maar ik ga het toch zeggen. En ik ben heel blij, want ik heb een briefje geschreven. Want ik dacht al, als ik nerveus ben of emotioneel, dan vergeet ik wat ik wil zeggen. Dus, hier zit ik dan. En ik wil graag iets persoonlijks met jullie delen. Zoals jullie misschien weten, heb ik een zwaar jaar. Ik ben iemand kwijtgeraakt die heel diep met mij verbonden was. Onder ons, hier op dit veld, zullen een heleboel mensen niet zijn waarvan we het heel diep verlangen dat ze hier wel zouden zijn. Laten we elkaar voor heel even dragen in dit verdriet. En dit liedje samen zingen. En voor elkaar. En voor iedereen die wij heel erg missen. En misschien horen ze ons. Dit is de diepte. Mick, wil jij naast mij komen zitten?

0: FM
1: op Lowlands. S10.
0: Ik voel me echt gedragen door jullie. Jullie zijn altijd heel erg lief voor mij. Ik ben jullie daar heel erg dankbaar voor. En de volgende persoon die ik wil gaan aankondigen, die ben ik ook heel erg dankbaar. Dus geef me alsjeblieft een heel hard applaus. Oscar en de Wolf.

0: Thank you, Lirel.
1: Zo.

lieve mensen. Dank jullie wel voor deze geweldige dag. Zou ik alsjeblieft nog één keer een keihard applaus voor Mirk Langenberg op gitaar. Willem van der Kamer op drum.

0: Dat is tien live op Lowlands 2026.
1: Om eerlijk te zijn.
0: Met inmiddels de tweede guest appearance van deze avond. Als in, ze heeft gistermiddag gespeeld, maar we zijn er nu uit. Oscar de Wolf hoorde je net al voorbij komen. Safe and Sound samen met S10 op Lowlands. En nu ook dus...
1: En dat was zo leuk.
0: Met Vrouwtje op het podium.
1: En nu gaan we hem weer voor jullie doen.
2: Zullen we het gewoon nog een keertje doen?
1: We gaan het nog een keertje doen.
2: En zullen jullie dan net zo hard meezingen als jullie toen deden?

echt mijn allerbeste vriendin. En ze is zo lief voor mij. En jullie zijn ook heel erg lief voor mij. Het was zo leuk om met haar die Ziggo Dome te doen. En soms dan missen we elkaar zo als we dan alleen op het podium staan. Want dan moeten we het zelf dragen. En om eerlijk te zijn vind ik dat het afgelopen jaar heel erg zwaar. Want omdat ik gewoon zo verdrietig ben, heb ik niet zo heel erg de zelfverzekerdheid om zo blij te zingen. En daarom... Dank jullie wel. Dank jullie wel. Maar dit is wel mijn leven en dit is mijn werk. En dat vind ik het allermooiste werk wat er bestaat. Ik vind het zo leuk om te zingen en ik vind het zo leuk om te schrijven. En het was voor mij echt een droom om hier vandaag te staan. En het leek mij bijzonder om het toch met een klein liedje af te sluiten. Dus dit is het allerlaatste liedje van mijn album Mijn Haar Ruiken Naar Vuur. En ik schreef het met een hele duidelijke intentie van een open einde destijds. En ik vind het heel rot dat mijn open einde zo donker is geworden. Maar ik vind het ook belangrijk om een hoopvolle boodschap met jullie te delen. Want zoals jullie mij misschien kennen, kan er bij mij altijd nog wel een lachje vanaf. Dit is Kan het leven vandaag beginnen.

0: vol waterige oogjes ook in het publiek. Een fantastische set van S10 op Lowlands 2026. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe ontzettend, ja, zaterdagmiddag het was tijdens deze set. Hoe ontzettend brak je bent, hoe ontzettend warm het is. Het mooie aan Lowlands is dat je dan in zo'n tent gezogen wordt eigenlijk. In zo'n alfa-tent. En je vanzelf eigenlijk samen met S10 zo'n verhaal maakt. En dat is de kracht van Lowlands. En dat gaat nog tot 12 uur door hier bij 3FM. Met zometeen live Wonderhorse.
1: Zometeen meer.
2: 3FM op Lowlands.
3: Ster. Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: 3FM. Zometeen meer 3FM live vanaf de Lowlands. Met live muziek van Wonderhorse en ook heel veel Eefje de Visser. Na het laatste nieuws.
17: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden afgelaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombes Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden.
2: 3FM.
3: Ster.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: 3FM op Lowlands. Sebastiaan Okhuizen.
25: Als jij dacht dat wij klaar waren, jij en ik, dan heb jij dat helemaal mis. Zometeen live muziek van Wunderhorst hier bij 3FM.

0: waarom ik dit nu pas doe. We zitten namelijk in de laatste twee uur van Lowlands ook hier bij 3FM. Maar mocht je nog nooit op Lowlands zijn geweest, laat me even snel meenemen in een soort van plattegrond. Je hebt de Alpha, die staat een beetje rechts achter in het terrein. Als je binnenkomt, je moet een hele grote hoek om. Dat is een eigen veld eigenlijk, die grote Alpha-tent. Dan heb je aan het begin bij de ingang van het terrein heb je de Bravo-tent. En het feit dat die Bravo-tent is, zodra je binnen bent, is het helemaal donker daar. Het is een soort hele grote kruisvormige tent met hele kleine openingen en een zwart doek aan de binnenkant, waardoor het super donker is. En dus hebben ze als derde tent de Heineken. En de Heineken is eigenlijk een festivaltent zoals je die, nou, misschien wel ziet op Pinkpop. Daar staat volgens mij bijna exact dezelfde tent. Zoals je hem op heel veel andere festivals ook voorbij ziet komen. Lekker met grote openingen aan de zijkant. Een puntdak. En daardoor dus heel veel groots geluid. Daar staan heel veel echte gitaarbands. En dan zeg je dus ook al snel dat Jasper Leijners daar staat. Jasper, goedenavond.
1: Ja man, ik ben hier gewoon niet weg geweest vandaag. Want het begon voor mij vanmiddag bij de band waar we het zo meteen over gaan hebben. En hier kun je dus zo meteen wel gaan dansen bij Vera Simons. Die haar mega grote iconic party hier nu al aan het opbouwen is.
0: Dat is echt vet. En ik zie nu ook op de achtergrond bij jou in het beeld, zie ik allemaal mensen vegen. En ik zie de letters van Iconic al in beeld. Staan er al een beetje mensen front row? Want er zijn ook echt fans van Iconic, hè?
1: Ja, 100%. Die staan hier gewoon nu wel buiten al een beetje te wachten. Het leuke is, er hangen ook overal over het hele festival stickers. En dat gaat van de ene kroeg in Hilversum tot Iconic. Dus Iconic is zeker aanwezig op dit festival als het gaat om fans. Zeker.
0: Hey, wat heb je... als het gaat om die Heineken, wat is je hoogtepunt tot nu toe dit weekend? Want ik zag dat Royal Blood er stond, daar ben je een groot fan van. Ja. Maar eerder vandaag natuurlijk ook Wunderhorse.
1: Ja, Wunderhorse was fantastisch hier. Deze band speelde 2 jaar geleden ook op Lowlands. Ik moet zeggen, dat was een show die ik niet zo snel meer zal vergeten. Want daar hing een soort dreigende sfeer binnen de band. Jacob Slater is de zanger van de band en die zat niet zo heel lekker in zijn vel, denk ik. Hij viel op den duur ook uit richting de drummer van de band. Ze speelde Half Silver, de track die je ook wel eens op 3FM hebt kunnen horen. Gooide daarna de microfoonstandaard op de drums, liep daarna boos weg.
0: Is dat misschien een beetje, sorry dat je onderbreekt. Ja. Ze zaten natuurlijk een beetje toen op de soort van rug te zweven. Zoals Ang van Avatar vroeger wel eens over de rug van Appa ging, weet je wel.
1: Ja, zo voelde het wel een beetje.
0: Was Appa niet Fontaine CC en waren zij niet Avatar toen? Want zij wogen echt mee in die flow die Fontaine CC dat jaar natuurlijk achterliet.
1: Ja.
0: Was die druk misschien daardoor toen zo hoog en was die vanmiddag weg?
1: Ja, je merkte dat toen heel erg dat ze zoveel moesten spelen. Er kwam een nieuw album aan, dus die druk was er. En die druk was er vanmiddag totaal niet. En dat was fantastisch om te zien. De Heineken is een stuk grotere tent dan de Lima. Er kunnen hier denk ik een mannetje of 5.000-6.000 in. Die was al gevuld voordat de show begon. Ja, en die band kwam op en ik zag Jacob, de zanger van de band, lachen. En ik heb de band nu 4-5 keer gezien. Ik heb hem nog nooit zien lachen. Laat staan zijn zonnebril afzetten. En dat is dus half in die show gebeurd. Hij keek naar het publiek. Er was een circle pit gaande dat mensen aan het rondjes rennen zijn. En ja, ik zag hem genieten van zijn show. En vooral van het liedje Teal, van het eerste album van de band. Dat bleek vanmiddag gewoon een ware indie classic te zijn. Mensen zongen zelfs à la Oasis de gitaarlijntjes mee. En als je dat bereikt als gitaarband, dan weet je dat je een goeie bent. Ja, de afgelopen jaren hebben we vooral Midas en The Rope vaak gedraaid op 3FM.
0: Zeker.
1: Ging ook aan alsof dit gewoon future classics zijn. Gewoon nieuwe tijdloze tracks.
0: Wat heerlijk zeg. We gaan even terug naar vanmiddag in de Heineken. Jasper, we schakelen straks nog even een beetje terug naar Wunderhorse. Dus in de Heineken speelde daar vanmiddag, net voordat de zon echt een beetje begon met ondergaan. Je hoort nu Midas Alive.

Oi, oi, oi! Je hoort de Wonderhorse live vanuit de Heineken op Lowlands 2026. Met Midas en The Rope. En zometeen, ik heb mij laten vertellen dat Jasper Leidens is vertrokken vanuit de Heineken. Dat hij nog even wacht met naar Iconic gaan bij Vera. En dat hij naar

0: Ik zag hem net even op beeld ergens anders naartoe lopen. Gewoon opeens weg van alle muziek. Jasper, waar ben je naartoe?
1: Ja, Sebastian, het mooie van Lowlands is dat je naar grote headliners kan.
0: Ja.
1: Je kan gaan eten, maar je kan ook even een avond lachen.
0: Uh-oh.
1: Want lachen is gezond, heb ik gehoord. Inmiddels sta ik hier met Vic en Mick, Victor en Michiel... van de Nationale Avond van de Woordgrap. En ja, als je radio zegt, zeg je foute woordgrappen, toch? Of mag je geen foute woordgrap
0: zeggen? Leuk, is wel leuk.
2: Bij ons is geen enkele woordgrap te fout. Eigenlijk, ze zijn allemaal een klein beetje fout. En de allerergste, die verdwijnen in de shredder. Dus er is wel een niveauverschil. Maar ze zijn over het algemeen allemaal een klein beetje fout. Ja.
1: Maar hoe is deze Nationale Avond van de Woordgrap ontstaan? Is dit op een verjaardag dat iedereen zei... Oh, wat zijn dit voor foute dad jokes?
3: Nou, zo'n beetje wel. Daar neigt het naar. Kijk, normaal als je een woordgrap maakt... dan hoor je maar één iemand lachen. Dat ben je zelf.
0: Ja.
3: Maar op een gegeven moment maakte ik er eentje en Michiel was in de buurt. En die lachte vrolijk mee. En toen dacht ik, hé, wij zijn lotgenoten. En dat bleek ook vice versa te zijn. Dus zo zijn wij toen op deze show gekomen.
1: Het is inmiddels dus een nieuwe editie op Lowlands. Een grotere editie ook, en de Juliet.
0: Ja.
1: De theatertent die hier achter ons zit. Waar mensen tussendoor volgens mij op de stoelen gaan dansen bij DJ's. Daarna gaan lachen. Wat kunnen we doen? Oké, ik wil even een paar goede woordgrappen op de radio.
3: Nou ja, het publiek mag kiezen. Hè? We hebben een aantal categorieën. Bijvoorbeeld pretetters of oorspel. Of,
1: tuurlijk.
3: Of misverband. Waarvan zou je iets willen horen?
2: Ik zou pretetters kiezen. Pretetters moet je doen.
1: Nou, laten we gaan voor de pretetters dan, ja.
3: Dat is prima.
1: Maar... er gaan er een aantal door de shredder die slecht zijn dan, toch?
3: Ja, ja precies.
2: Je mag kiezen welke jij de slechtste vindt. En die gaat dan hier in de fik. Ja. Ik heb mijn aansteken.
3: Oh, oké. Okay.
1: Oké, maar dan begin ik gewoon met een strak gezicht natuurlijk.
3: Oké. Ja. Kijk, we gaan het hebben over pretetters. Dat zijn woordgrappen waar net één letter mist... waardoor het eigenlijk veel duidelijker wordt wat er gezegd wordt. De uitvaartmedewerker schrok toen de lijken in de vriezer nog bleken te leven. Gevalletje ontdooien. Als een paard zichzelf verhuurt voor de seks, dan zit hij in de prostitutie.
1: Die mag blijven.
3: Ja. Ja.
1: Ja?
3: Ja. Hier komt de laatste. Aan de rand van het schoolplein stond de buurtpedofiel. Hij speelde met een leuter.
2: Godschappen. Dat is een ontbrak daar.
1: Ja, dat is... ja.
2: Dat klopt toch al hoe je het zo zegt? Dan. Zie je, zo ingewikkeld. Ja, ja. Het is echt wel op niveau allemaal. Het is helemaal niet zo makkelijk allemaal.
1: Nee. Oké, hebben we nog een categorietje?
2: Ja, bij mij mag je kiezen tussen Splinterpartij, Nieuw op TV of Slokarm.
3: Slokarm.
1: Is Slokarm ook weer waar een letter mist of niet?
2: Gek genoeg niet. Nee, wel in de categorie, maar niet in de grappen. Oké. Allemaal dingen die met eten en drinken te maken hebben. Let op. We zijn hier in Biddinghuizen. Ik heb hier in de buurt vanmiddag nog een heerlijke kaas afgehaald. Was afkomstig uit Wallonië. Was een Walibri.
1: Jezus. Ja. Sebas, zet eventjes die drumrol klaar. Die hebben we nodig.
4: Oh, nee.
2: Deze is een beetje trigger warning. Na het succes van de kapsalon bij de shawarma tent... heeft mijn lokale Chinees nu een soortgelijk gerecht gelanceerd. Maar dan met hondenvlees natuurlijk. Dat is de trimsalon.
1: Nou... Die zou... Ja, die mag verbrand worden, maybe. Maybe.
2: Ik heb er nog eentje over Hitler.
1: Mag. Nee, dat is lang geleden. Oh, we zijn 3FM, dat mag.
2: Hitler was vegetariër. Toch had hij één favoriet soort vlees. Wat denk je? Kaassoevlees. Oké.
1: Goed. Ik heb er overigens ook nog eentje over eten.
2: Ja, kom maar.
1: Ik ging pas geleden naar een sushi-restaurant.
2: En toen?
1: Ja, de keuken was dicht, want de chef was sushi-daal.
2: Sushi daal. Je hebt nu ook een nieuwe attractie in de Efteling. Sushi hier. Dat is hollebolle Gijsja.
1: Goed. Sebas, ik zou zeggen... altijd blijven lachen. Volg mij voor humor met inhoud. En draai even goede muziek.
0: Oh, ik ga me zeker de best doen. Dankjewel, Jasper. Vanaf Lowlands met de woordgrappenparade. Of ongekend van de avond van de woordgrap. Hey, als je dat hoort... is het ook maar goed dat we lekker vooral muziek uitzenden van Lowlands. Toch hier bij 3FM. Het is misschien wel inmiddels de koningin van Lowlands. Ze speelde gisteren een waanzinnige set. Wij kunnen daar 25 minuten van uitzenden. Dat ga ik met alle plezier voor je doen. De parade, bitterzoet, zwarte zon, vlammen. Je gaat het allemaal voorbij horen komen. En zet vooral je beeld aan. Want de visuals zijn minstens zo belangrijk als de muziek bij Eefje de Visser live.

0: November Lowlands. Nog een uurtje. Oh. Zometeen de highlights van het afgelopen weekend. Alleen maar live muziek. En zojuist hoorde je een groot gedeelte van de set van de Queen, Eefje de Visser.
1: Zometeen meer.
2: 3FM op Lowlands. 3FM.
3: Ster. 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: jouw gratis thuisadvies.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch.
5: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
7: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: hoogtepunten hier zometeen bij 3FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden.
2: 3FM.
3: Ster. Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: 3FM. Op Lowlands. Sebastiaan Okhuizen.
12: Hallo? Ja, ik heb even verkeerd klaargezet, sorry. Ja, ook voor mij is het het laatste uurtje Lowlands van dit weekend, hè. Met alleen maar live hoogtepunten tot het 12 uur. Royal Blood ga je horen, IJsland ga je horen. Eerst Mr. Antoon, tot het eind van mei.

Heel zacht. En ik laat je niet los.

0: Dank jullie wel, Lowlands. Echt bijzonder dat ik dit met jullie mag delen.
1: Schitterend, man. Antoon in de Alfa van Lowlands. Het is een artiest die misschien wel de meeste roots van iedereen dit weekend heeft in Lowlands. Hij kwam vroeger altijd in de stroomlijn van Big Two natuurlijk, van Opposites. Opgegroeid als jochie, maar later ook als artiest. Verdienen daar zijn eerste strepen mee. Grote droom, die Alfa op Lowlands. En dit weekend werd het werkelijkheid voor Antoon. En dit moment, wat je net hoorde, wat je net eventueel ook hebt gezien via 3fm.nl/live, is echt voor zoveel mensen, en dat zag je ook aan de grote massa die erop af was gekomen, één van de hoogtepunten van dit weekend. Ik zei het net al even toen we heel veel van Estina aan je lieten horen. Lowlands is een festival waar je van de ene hoek naar de andere hoek van het terrein wordt gesleurd. Je kan gescheiden worden door water, gescheiden worden door een half bos of dus door een tentpaal eigenlijk. De ene keer sta je in het donker, de ene keer sta je in de felle zon en voor je het weet is het alweer donker. Weet je niet waar de bar is, weet je niet waar de fish and chips te vinden zijn en al helemaal niet waar je vrienden te vinden zijn. En elke streep die je zet, elke stap die je zet en elke lichtfel bak die je ziet, trekt je weer een andere tent in waar allerlei verhalen worden gecreëerd. En dat hebben wij het afgelopen weekend hier bij 3FM. En zeker ook met jou, of je nou op Lowlands was, of lekker thuis hebt gezeten, misschien de heg hebt gesnoeid tijdens het luisteren, de zolder eindelijk een keer hebt opgeruimd, misschien hebt meegekeken via 3fm.nl/live. In ieder geval samen met jou gedaan. En al die verhalen en al die hoogtepunten die wij samen hebben gevonden, die we hebben gevoeld en die we voor de rest van ons leven met ons mee gaan dragen, die hoor je tot aan 12 uur hier op 3FM. Zometeen vraag ik nog even bij mijn grote vriend Jasper Leijners wat het absolute hoogtepunt was. Die is er het hele weekend geweest. Die zal wel een hoop hoogtepunten hebben. Voor velen zal Somber een hoogtepunt zijn geweest. Dat gaan we je laten horen. En natuurlijk was Kneecap ook van de partij met een beetje Fontaine CC. Ga je hun ook horen. Maar gisteren zei ik het ook al. De Bravo moet nieuwe fundering hebben. Dat was ongekend wat daar gebeurde tijdens IJsland. Abel en Sef nu live met Tijd.

En ga vooruit. Zet hem even in zijn vrij. Zet je spiegeltjes goed. Goed kijken, achteruit, kijk spiegeltjes goed. En ga achteruit.

0: Langzaam wordt de seffenabel van de crowdsurfing crowd gedragen. In de Bravo-tent van Lowlands gisteren, jongen. Een van de allerziekste sets ooit daar. IJsland tijdsgeest, hoor je op Lowlands 2026.
1: Are you guys having fun? 3FM op Lowlands.
0: Yes, we schakelen weer even over naar Biddinghuizen. Jasper Leidens loopt daar de hele avond voor ons rond. Er zijn een hoop dingen gebeurd dit weekend, zoals we dit uur sowieso gaan horen. Maar jouw grote vrienden van Royal Blood zijn langsgekomen, Jasper.
2: Ja, zeker. En dat was best wel last minute aangekondigd eigenlijk. Want jarenlang niks van gehoord. 2024 stonden ze voor het laatst op een podium. Dat was op Pukkelpop bij onze zuidenburen. Maar ineens was er een nieuwe single, 10 over 10. Met een aankondiging, oké, we gaan wat kleine warm-up shows doen in Engeland. Want ja, ze zijn iets verroest. Ze worden ook een dagje ouder. Ze moeten gewoon even wat opwarmen voor een publiek. Maar ze dachten, we doen ook een warm-up show in Frankrijk. En als je dan in Frankrijk bent, is de stap naar Nederland, nou ja, best wel te doen. Ze stonden hier in de Heineken-tent op Lowlands. Dat is een iets wat kleinere tent dan ze gewend zijn. Want normaal staan ze op de Alpha of het hoofdpodium Pinkpop als ze in Nederland zijn. Echt hele grote shows. Ja. Maar nu was het toch even iets intiemer. Ik mocht ze ook spreken voor de show. En ik vroeg ze, oké, Heineken, net een wat kleinere show dan normaal. Ze zeiden, ja, jongen, we hebben anderhalf jaar niet op een podium gestaan. Alles is groot momenteel. Er was niks van te merken. Er was uiteindelijk geen roestplek meer te vinden, behalve op de drums van Ben Thatcher. Ja, het was geweldig. Deze gasten die staan vanaf seconde 1 tot de laatste minuut staan ze aan. En het is fantastisch. Het gave van deze band is dat ze inmiddels al 13 jaar meegaan. Dus inmiddels meer dan een generatie is opgegroeid met Royal Blood.
0: Ja, dat klopt, ja.
2: Ze zijn ook de echte gitaren een beetje kwijtgeraakt tussendoor. Er kwam een piano-album, er kwam een wat elektronischer album.
0: Ja, daar was ook een hoop kritiek op uiteindelijk, toch?
2: Uiteindelijk, zeker. En dat hebben ze ook zelf ingezien. Want nu komt er een album, Dead Company. En dat is het hardste album wat ze ooit gemaakt hebben. Die 10 over 10 staat erop. Maar ik heb daar een uur lang staan genieten van al die indie classics die ze gemaakt hebben. Bijvoorbeeld 10 Ton Skeleton. Oh, dus als je die nog hebt, ik heb hier mijn koptelefoon op. Ik sta in de Armadillo. Ja man, ik wil hiervan genieten.
0: Ah, dit komt zeker nog goed. Maar even, ik ben wel heel benieuwd hoe zo'n Royal Blood dan valt. Nu ze dan toch weer die hardere sound te pakken hebben. Het is wel een festival waarbij je niet onmiddellijk denkt aan Royal Blood. Dat verwacht je dan misschien eerder op een Pinkpop of een Werchter natuurlijk. Hoe viel het bij het publiek gisteren?
2: Nou, je merkt dat Lowlands toch een andere route in aan het slaan is. Want je hebt de pop- en de hip-hop route. Dat bracht heel veel mensen gisteren bij Tyler, the Creator. Maar je had ook de route die van Royal Blood bijvoorbeeld naar Lambrini Girls gaat. Een soort punkband met een goede attitude uit Brighton. Dus ik denk dat dit perfect is voor dit festival. Dat dit de kant is die ze op willen gaan. Want aan de ene kant heb je dus Major Lazer die alleen maar Zero's hits aan het pompen is. Ja. En aan de andere kant heb je dus het echte gitaargeluid van Royal Blood. Dus ik denk dat dit perfect naast elkaar kan bestaan. Nou, en volgens mij gaan ze alleen maar meer groeien in deze verschillende routes.
0: Dat vind ik heel goed om te horen. Ik ga zeker speciaal voor jou, maar ook voor iedereen die nu luistert, 10 Ton Skeleton draaien. Hey, drink nog een lekker biertje daar, Jasper. En,
2: ja man.
0: Ik zie je woensdag weer, hè.
2: Yo, cheers.
0: Doei. Het is Royal Blood live vanaf Lowlands 2026 met 10 Ton Skeleton.

Royal Blood Live op Lowlands 2026 met Ten Ton Skeleton. Hij was eigenlijk stiekem een beetje de headliner gisteren. Somber, 12 to 12, live in Alpha. It's

0: dat is toch zo ziek aan die somber. Man, die beelden ook in die Alpha. 12 to 12 worden en die disco sound zit er al helemaal in. Maar live gooit je er nog zoveel gitaren bij. Wat heerlijk.
1: Op Lowlands.
0: Tot aan 12 uur de absolute highlights van Lowlands 2026 live hier bij 3FM. Zometeen Kneecap samen met Rian Chatton van Fontaine's DC. En ook Adela ga je horen met 1 in LA. Als je dat hebt gemist dit weekend, boy, you're in for a treat. Echt waar. Hey, eerst wil ik heel graag eigenlijk een band voor je draaien die afgelopen vrijdag het etiket vroeg pieken heeft gekregen. Die stonden eigenlijk misschien iets te vroeg in de Alpha. Ik denk je die prima had kunnen bewaren voor misschien een beetje de begin van de zaterdagavond of het begin van de zondagavond. Misschien waar Turnstile vanavond stond. I don't know. Ze hebben vorig jaar ook Pinkpop gespeeld, staan nu dan op Lowlands en blijven eigenlijk steeds maar groeien. En ik heb een beetje het gevoel dat jij en ik het aan het missen zijn. Dus laten we snel proberen in te halen wat we hebben gemist. Emil and the Sniffers. Dit is Tiny Bikini live op Lowlands 2026.

deze track ook en door deze hele set op Lowlands extra veel dat ik er toch hier zat. Ah, toch jammer. Maar goed, we zijn er toch wel bij, hè, met 3FM. Alles wat je gaat horen vanaf dit uur is live gespeeld op Lowlands 2026. Ik hoop dat ik het nog ga redden. Ik hoop dat ik nog Sky Newman ook voor je kan gaan draaien. Die heb ik gisteravond ontdekt in de auto. Zat ik. Volgens mij draaide Mark hem. Niet normaal hoe goed dat was. Ga ik zo meteen ook nog even aan je laten horen. Turnstile komt eraan. Adela komt eraan. En eerst, het is een band die je een keer gewoon live moet hebben gezien. Je hebt altijd wel liedjes van deze band voorbij horen komen op de radio. Misschien tijdens eigen huis en tuin. Of hoe heet dat ook? Eigen huis en tuin. Ja, zo heet dat. Daar zit ook op zich gewoon muziek voor. En dat klinkt niet heel erg veelbelovend. Maar deze band is gewoon ideaal voor in het weekend. Ochtends, voor dinsdagavond. Wanneer je het ook wil luisteren. Maar vooral op een festival. Als die zon een beetje onder begint te gaan. En zo stonden ze gepland afgelopen vrijdagavond. Precies op het goede moment in de Alfa. Dan wil je eventjes dat biertje nog iets langer vasthouden. Dat hij ook echt lauw wordt. En langzaam zo je hoofd naar achteren doen. En na. De hele tijd een beetje meedijnen. Met de jongens en de meiden van Parcels. Dit is Tied Up Right Now.

0: Maar deze sfeer, deze beelden in die Alfa op vrijdagmiddag met de ondergaande zon. Zonnebrilletjes op, zonnebrilletjes af, alles een beetje door elkaar.
1: CFM op Lowlands.
0: Iedereen gewoon lekker, lekker aan het dansen daar. Oh, jaloersmakend, zeg je hoor, de Parcels. Op de vrijdag van Lowlands 2026 met Tied Up Right Now. Wat een...

dat is gek, want dit is een artiest waar jij en ik... nou, eigenlijk maximaal pas 2 maanden echt kennis van kunnen hebben. Anders ben je echt een hele grote muziekkenner, hoor. Dit is eentje die is gloednieuw op heel veel radars van heel veel mensen. Het is een artiest die, als ik het niet verkeerd zeg, ook daadwerkelijk haar Lowlands debuut maakt. Maar dan moet je me even niet op vastpinnen. Maar als je dat in de Bravo doet, dan is het niet normaal, hè. Dan ben je een echte one to watch. Dit is de meest geanticipeerde set geweest van Lowlands dit weekend, omdat het een artiest is die zo ontzettend on the rise is. Dit is een artiest waarvan je de komende jaren nog zoveel meer van gaat horen. En dat is ook het voordeel van dat je 3FM luistert natuurlijk. We draaien er al een tijdje. En nu sta je ook gewoon weer vooraan om dit te ontdekken. Een nieuwe superster in wording. De hele show lang was het een soort pop-extase met dit als hoogtepunt. Haar belangrijkste track tot nu toe, Adela, is dit met 1 in LA.

zo vet, man. Het is gewoon opeens afgelopen zomer een beetje op alle nieuwe muzieklijstjes van iedereen gepopt. Adela hoorde je met 1 in LA op 3FM live vanuit de Bravo en Lowlands. En het ding is, dit is over, nou, ik denk 2 jaar... als ze eventueel terug zou kunnen keren naar Lowlands, is dit zo groot geworden dat het waarschijnlijk te commercieel of te duur is voor Lowlands. Dat ze het dan niet meer boeken. Dat is crazy. En we waren er nu nog gewoon bij. Je luistert naar de highlights van 3FM op Lowlands het afgelopen weekend. Alleen nog maar live muziek tot aan 12 uur. Dus we hebben niet heel lang meer. Ik ga het ook niet heel lang maken, geen zorgen. Ik wil je nu al meenemen naar een set die we eerder vanavond helemaal hebben uitgezonden bij Mark. Tussen 7 en 9. Het is van een band die sinds vorig jaar opeens keihard gaat. En echt door het dak schiet, werkelijk waar. Gaven in november vorig jaar een waanzinnige show in de AFAS Live. En maakten nu toch wel een lang verwachte alpha debuut op Lowlands. Ik heb het over Turnstile. Het was bizar wat daar vanavond gebeurde in de grootste tent van Biddinghuizen. Met ook tijdens de rustige nummers. Hè, ook gewoon tijdens Never Enough, die iets wat rustiger is dan de rest van het album. Ook toen gewoon continu een cirkelpit met allemaal mensen die tegen elkaar aan zaten te beuken. Maar ja, dit is gewoon de beste tune die ze tot nu toe hebben gemaakt. I Care, live op Lowlands 2026. Ik zou zeggen, kijk ook vooral mee.

man, wat een show was dit. Niet normaal. Turnstile live op Lowlands 2026 met iCare. Je denkt dat je nu waarschijnlijk een rip-off van Lola Young gaat horen, maar stiekem ga je hier helemaal...

Nou, ik denk, as long as you have me, dat gaat nog wel even lekker duren hoor. Sky Newman hoorde je live op Lowlands 2026 met Family Matters. Er is echt eentje om in de gaten te houden hoor. Hey, hopelijk heb je genoten het afgelopen weekend van 3FM. Hopelijk heb je genoten van alle live tracks die we voor je hebben uitgezonden. Alle interviews die je voorbij hebt doorgekomen. Het verslag van Andres en Jasper natuurlijk in Biddinghuizen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En ik kan me goed voorstellen dat we hebben twee headliners helaas niet mogen uitzenden. En een van de drie headliners natuurlijk wel. En dat was New Wave. Dus ik kan een hoop kunnen kiezen. Drugs kunnen kiezen natuurlijk voor je energie. Soms moet je investeren in de liefde. Dat had ook gekund. Maar er is één track, die is niet tijdens het tijdperk New Wave ontstaan, maar die komt wel uit een van de belangrijkste personen van New Wave. Die de afgelopen twee jaar Nederland, afgelopen twee zomers, Nederland volledig in de greep heeft gehouden. En waar ook heel het veld bij de Alpha afgelopen vrijdagavond met zwart op zat te wachten. Met natuurlijk Frenna en Zaza.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die

0: van start. En ja, nee, niet met Jasper. Dan bij mij, Teun Willems. En gewoon de muziek van 3FM zoals je gewend bent. De Killers zo naar Jonas Blue. Eerst nog even het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal.
0: Dankjewel.
1: Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Oh, het hele weekend lekker veel Lowlands gehad op 3FM. Maar die lekkere muziek gaat niet stoppen hoor. Geen zorgen. Zo de Killers voor je na.

0: Killers. Met Somebody Told Me, natuurlijk op 3FM. Hey, een hele goede nacht. Dit is de nacht van 3FM. En je weet het, normaal gesproken begin je die met Jasper Schrijvers. Maar de beste kerel die is even aan het genieten van een welverdiend weekendje Lowlands. Mag ook wel eens, hij is hier vaak. En ik mag daarom zijn honneurs waarnemen. Teun Willems is zijn naam. Leuk kennis te maken met je. Het is het, hetzelfde gerecht met een ander sausje. Zo moet je het een beetje zien. En dat sausje ben ik dan. En het gerecht dat bestaat uit het allerbeste wat deze aardkloot muzikaal te bieden heeft. Zo bijvoorbeeld heb ik nog Chesto voor je. Maar eerst iemand die we kennen van de naam Adela. En die heeft gloednieuwe muziek voor je. Het is echt lekker, ik stel hem graag aan je voor. Het is Ain't in L.A. van Adela. Nieuw op 3FM.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
3: Nieuw on 3FM.
2: Adela. Ain't in L.A.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Chesto Lelo hoorde je. Welkom in de nacht van 3FM. Ik ben Teun, je maat tot laat. Wat lekker dat we samen die nacht door gaan brengen. We zitten aan het einde van de zomervakantie en misschien ben je net terug. Misschien moet je nog, maar één ding is altijd zeker, hè. Dat thuiskomen, dat is altijd toch jammer. Je moet je dan ineens weer normaal gaan gedragen. Want laten we wel wezen, op vakantie gelden gewoon andere regels. Om 10:30 's ochtends je eerste biertje, prima. Met natte slippertjes een winkeltje binnenlopen. Niemand kijkt ervan op of alweer uit eten omdat je geen zin hebt om te koken. Maar natuurlijk, lekker doen joh. Maar probeer dat hier op een willekeurige dinsdag. Dan zeggen mensen, nou dat kan toch niet, gedraag je is normaal. Daarom ben ik wel benieuwd, wat is volkomen normaal op vakantie, maar totaal onacceptabel als je weer thuis bent? Wat is nou dat ene ding voor jou? Ik wil het graag van je weten. Nou, Fontaine's DC is nog even Tracy Chapman.

Vsuit, and this is our new song, Mario.

Ongelooflijk lekkere plaat is dit, zeg. Wat is volkomen normaal op vakantie, maar totaal onacceptabel zodra je weer thuis bent? Naar die verhalen ben ik vannacht op zoek. In App Your Luisterapp heb ik al een appje van Lisanne. Die stuurt naar een restaurant gaan in mijn crocs. Ik schaam me terwijl ik dit typ. Ja, modepolitie, luisteren we mee? Nou, dat kan natuurlijk niet, hè? Maar goed, nu jij. Wat doe jij in het buitenland wat in Nederland echt not done is? Ik hoor het van je.

0: 3FM. Ja, ik heb vannacht één ding geleerd. Op vakantie veranderen we bijna collectief in mensen die we thuis echt zouden veroordelen. Dat is niet normaal. Ik vroeg je net, wat is volkomen normaal op vakantie, maar totaal onacceptabel zodra je weer thuis bent? Nou, laat vooropstellen, alcohol komt heel veel voorbij. Bart die zegt om 11 uur 's ochtends een biertje drinken. Thuis heet dat een probleem. Op vakantie heet dat genieten. Loes die zegt elke avond uit eten, maar dan wel met nat haar en slippers. En over slippers gesproken. Hans zegt ook nog met je slippers auto rijden. En mijn vriendin wordt daar helemaal gek van. Maar ja, baas boven baas, Roos. Want vertel, wat spook jij allemaal uit op vakantie?
1: Nou ja, dat hangt er vanaf wat voor vakantie het is. Maar in dit geval gaat het om een skitrip met het werk.
0: Ja, vertel.
1: We gaan ieder jaar op skitrip met z'n allen. En ja, dat loopt wel eens uit de hand. Dat is heel veel drank. En dan mogen wij zelf een keertje los. Want wij draaien normaal op het festivals. Mm-hmm. En dan beland je wel eens een keer in een hotelkamer bij iemand. En dat is op zich nog niet eens zo heel raar.
0: Nee, ik hoor nog niks uit.
1: Alleen als je dan naar jouw eigen hotel wil gaan wandelen en bedenkt van, goh, hoe oud is deze man eigenlijk? En je vraagt, hoe oud ben je eigenlijk? En hij blijkt 23 te zijn, terwijl ik 43 was op dat moment. Ja, dan hou je even niet meer aan de vuistregel gedeeld door 2 plus 7.
0: Roos, hoe kan dit gebeuren, joh?
1: Ja, weet ik veel.
0: Het was
1: gewoon gezellig.
0: Het was gezellig. Hij zag er goed uit. Jij zag er goed uit. Zo gaan die dingen.
1: Ja, het gebeurt, hè. Maar vooral met heel veel bier in de après-ski, dus ja.
0: Ah, precies. En Roos, op een oude fiets moet je leren rijden, hè?
1: Ja, dat zeggen ze, ja.
0: Heb je hem daarna nog gesproken, die vent, of niet?
1: Ik heb hem een keer op de piste voorbij zien komen, maar nee, dat hoeft niet.
0: Nee, het was voorbij na dat ene ritje.
1: Ja, dat weet je, wij zeggen altijd, what happens in e-school, it stays in e-school. Dus
0: kijk,
1: dat gebeurt één keer en we gaan niet bellen of dat soort dingen.
0: Een motto om naar te leven, Roos.
1: Jawel, hè.
0: Goeiedag, ja. Zeg. Die vuistregel, zeg hem nog één keer.
1: Gedeeld door 2 plus 7.
0: Gedeeld door 2 plus 7. Schrijf hem op in het boekje of in de notities. En als je naar bed gaat met iemand, even nog door die notities heen, hè, Roos?
1: Ja, ik zal het onthouden volgende keer.
0: Hoi, hoi.
1: Goed, doeg.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu.

gezellig. En ook met Another en 54 Ultra. Talk to You hoorde je op 3FM. Heb jij wel eens zoveel gedronken dat je de volgende dag eigenlijk niet meer weet wat je allemaal gedaan hebt? Dat je dan van vrienden te horen krijgt wat je allemaal voor gekke dingen hebt gedaan? Ik heb het nu gelukkig nooit meer, maar ik heb ook een tijd geleefd waarin ik de volgende ochtend filmpjes doorgestuurd kreeg. Dat ik zonder shirt op een bar stond te dansen, waar ik dan niks meer van wist. Super gênant natuurlijk, maar het kan soms ook echt goed uitpakken. De mannen van Kings of Leon die werden wakker na een avondje stappen. Helemaal tot het gaatje. Shortjes, vrouwen, nog meer shortjes, heel veel alcohol en ze wisten gewoon helemaal niks meer. Maar wat hadden ze nou gedaan die nacht? Muziek gemaakt. Want de volgende dag vonden ze een tape waar iets op stond wat hun grootste hit aller tijden werd. Nou, alcohol werkt dus soms wel. Bijvoorbeeld voor deze. Sex on Fire, Kings of Leon.

0: Echt zo'n plaat waar je een beetje hitsig van wordt, vind je niet? Pink Panthers, Sarah Larsson, sowieso een goede combi. En dan Stateside, ja, gewoon lekker, joh. 3
1: Festival Top 1003.
0: Je kent het gevoel vast wel, hè? De zon op je gezicht, biertje in je hand, je vrienden kwijt, dat wel. En dan ineens dat nummer, vanaf het hoofdpodium. En heel eventjes sta je weer in het midden op dat festivalterrein. En ik heb goed nieuws voor je, want daarvoor hoef je vandaag je tent niet eens vooruit. Dat is lekker. Vanaf 9 uur de Festival Top 1003 weer hier op 3FM. De allerbeste festivaltunes, de nummers waarbij jij vooraan stond, alles meezong ook. Waarvan je nu alweer zin krijgt in het volgende festival. Gewoon hier zo, op 3FM, vanuit je lijnennest. Hoe lekker is dat? Vanaf

Go, End of Beginning op 3FM. Ik krijg in de NPO Luisterapp een appje van Sjoerd. En die zegt, oh, ik ben heerlijk een sigaretje aan het roken vanaf het balkon. En aan het meeluisteren naar deze lekkere plaat. Sjoerd, geen zorgen man, er komen er nog heel veel meer aan. Zo bijvoorbeeld nog Flair voor je door het oog van de nacht. Die Rexa nog. En ook deze van Years and Years. Dit is King op 3.

0: Bebe Rexha, Faithless, New Religion hoorde. Zo nog veel meer muziek voor jou, hoor. Flair bijvoorbeeld, na de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. De muziek van 3FM is een cadeau wat maar blijft geven, zeg. Man, man, man, man, man. Zo liquido voor je na die beuker van...

0: Oh man, wat blijft dit goed zeg. Ik kan me helemaal voorstellen dat je daar in zo'n club staat... dat deze door dat synthesizertje met een beetje die upgradejes... die erop zijn gegooid, je kent het verhaal, daar staat... en dat dit door die speakers heen beukt, dat moet geweldig geweest zijn. Liquido, Narcotic hoorde je. Jawel, welkom in de nacht van 3FM. Mijn naam is Teun Willems, je maat tot laat op de plek van Jasper... die nu eventjes op een andere planeet is, ook wel Lowlands... Fijn dat jij er wel bij bent. Samen maken we er een feestje van hier zo in de nacht. Het is officieel maandag, maar zolang jij nog weekend bent... Zolang jij nog weekend bent, hoor mij nou. Zelf toe aan weekend. Zolang jij nog wakker bent, is het nog weekend. Ik zie heb je luister heb heel veel wakkere helden in ieder geval. Laat ik dat wel zeggen. Levi die zegt, ik werk nachtdienst in een tankstation. En er is al 43 minuten niemand binnen geweest. Jullie zijn momenteel mijn enige collega's. Nou, leuk kennis te maken, Levi. Ik ben graag jouw collega. En Sasha die zegt, joh, mijn ex, die heeft net om 7 minuten voor 12 hey gestuurd. We hebben al 8 maanden niet gesproken en ja, dat is toch nooit gewoon een normale hey. Sasha, luister, als jij op zo'n tijdstip op een zondag op maandag een hey-appje krijgt van je ex, kan ik je maar één ding adviseren, gewoon lekker reageren, joh. Gewoon kijken waar naartoe loopt. En Laura die zegt, kunnen jullie nog iets draaien voor iedereen die nu naar huis rijdt van Lowlands? Nog 1 uur en 48 minuten en ik heb alles gehad. Zeker Laura, komt helemaal goed. Ik wil zo meteen met alle liefde jouw tune nog wel even draaien. Dus pak je telefoon, typ even 0909-1336 en bel me dan met welke track jij wil horen. Of appen mag natuurlijk ook, hè. In de NPO Luister app. Je bent meer dan welkom om daar even te sturen welke track jij graag wil horen. Dus nog één keer 0909-1336. Of app even dat je een trackje hebt die je wil horen. Alles mag, alles kan, behalve deze. Want die ga ik nu draaien. Animal, Cat's Eye, op 3.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
1: Nieuw
2: on Free FM.
3: Cat's Eye, Animal.
2: Met 3.

0: ook nog de naam Teddy, dat doe je het goed. Hè? Teddy Swims, Mr. Know-it-all, hoorde je op 3FM. Hey, ik heb een Spotify-list aangemaakt met 9 keer een request. En 1 keer deze jongen.
1: Verliefdheid is een toverbal in meer dan 1000 smaken. Zo cupido je raakt.
2: Russisch roulette request.
0: Jawel, Jordi van Loon met Verliefdheid is een toverbal. Ik ga zo op die shuffle-knop drukken en dan hopen dat het de request wordt van Timo. Een hele goede nacht.
3: Een hele goede nacht.
0: En wat spook je uit op dit moment, Timo?
3: Helemaal niks, eigenlijk.
0: Helemaal niks. Heb je vandaag wel iets anders gedaan?
3: Nee, helemaal niks.
0: Oké, Timo, help me even. Op een dag dat jij helemaal niks doet, wat doe je dan wel?
3: Ja, gewoon een beetje Netflixen, YouTube kijken.
0: Een beetje bingen.
3: Een beetje eten.
0: Wat is de laatste YouTube-video die je gekeken hebt?
3: Van de bankzitters.
0: Oh, lachen. Welke?
3: Ja, dat ze op het strand zitten, overleven 24 uur.
0: Zou je het kunnen?
3: Ja, maar als het een beetje een lekker warme dag is, dan denk ik wel, man.
0: Ja, ik denk altijd met die video's van die gasten, ik vind het super tof. Ze hebben natuurlijk een imperium opgebouwd, dat is niet normaal meer. Maar daar zit toch een gigantisch productieteam achter, Timo. Zeg nou
3: ja, tuurlijk.
0: Dus is het dan echt overleven op het strand?
3: Nee, ja, officieel niet. Maar dat hebben ze ook vaak genoeg gedaan voor me.
0: Ja, dat is waar. En daar gaat het ook eigenlijk niet om, hè?
3: Uiteraard.
0: Leuk, maar wat was je favoriete stukje uit het videootje?
3: Nou ja, dat was op een gegeven moment dat Koen die ging allemaal op liedjes allemaal heel gek doen en zo. En dat zat ook een beetje nostalgie in die liedjes, dus ik heb er echt tranen van het lachen gehad.
0: Dat doen die gasten wel goed, hè? Vaak een beetje inspelen op dat nostalgie gedeelte.
3: Ja, absoluut. En ook gewoon een beetje die nerd dingen die sommige mensen niet helemaal snappen, maar juist daarom is de inside joke heel goed.
0: Ja, geweldig. Ze doen ze echt goed. Ik kan niks anders zeggen, ze doen het echt goed. Timo, wij bij 3FM doen ook iets heel goed en dat is muziek draaien. Jij hebt een request aangevraagd. Welke mag het worden?
3: Ja, dat is Scream and Shout van Britney Spears en Will I Am.
0: Die is lekker. Waarom die?
3: Nou, ik had deze laatst bij jullie collega Andres gehoord en ik vond hem. Ik had weer even wat herinneringen terug van vroeger, omdat dat ook al best wel een oud nummertje is. Dus ik dacht, ja, die wil ik gewoon nog een keertje horen.
0: Kijk, bang zitten spelen in op de nostalgie en deze ook.
3: Precies.
0: Lekker man. Hey, ik ga het niet langer laten duren. Ik ga zo op de shuffle-knop drukken en dan hopen dat het een woord, hè?
3: Helemaal goed.
0: Ben je er klaar voor, jongen?
3: Ja.
0: 3, 2, 1. Oh, jawel hoor.
3: Ja?
0: Je hebt raak geschoten, pik.
3: Lekker.
0: Hey, kijk ze nog even daar bij de bankzitters en ondertussen even luisteren naar deze.
3: Ja, dat komt helemaal goed hoor.
0: Oké dan, mazzel. Bring the action.

0: Head and Heart op 3. Die Jasper Schrijversen, die wist het mij mooi te vertellen. Die zegt, ja, ik wil heel graag naar Lowlands. Kan je mij invallen? Ja, je kent mij. Ik zeg natuurlijk ja, want wat is nou leuker dan hier zitten? Nou, hij vond Lowlands. Maar hij is me de hele tijd appjes aan het sturen. En ik dacht, misschien is het wel leuk als wij straks even van die appjes gaan doornemen met elkaar. Wil je dat nou horen? Blijf even hangen naar muziek van Tape Impala. Maar eerst die nieuwste van Ace. En wat is die lekker, hè? Ring my bell!
1: Yes, love! Dit is onze nieuwe single.
2: New.
3: New.
2: New on Free

geluid van Tame Impala aan. Let It Happen hoorde je in de nacht van 3FM. Hey, welkom hè. Mijn naam is Teun Willems, je maat tot laat. Normaal gesproken hoor je Jasper Schrijvers nu op 3FM. Maar hij is op Lowlands. En ik moet eerlijk zijn met je, ik begin me toch een beetje zorgen te maken om die vent. Hij stuurt me allemaal appjes. Ik pak het er even bij. Allereerst stuurt hij een foto dat hij een zonnebril op heeft. Terwijl, nou ja, in principe is het donker buiten, schijnt de zon niet. Maar ja, je kan zelf invullen wat dat betekent. En hij, ja goed, weet ik, neem je gewoon wel even mee langs de berichtjes die hij stuurt. Hij stuurt, maat, tering heet hier. Mijn rug doet moker veel zeer. Turnstel vandaag was wel echt mega vet. Nu even terug naar de tent. Dan is het vervolgens 15 minuten stil, radio stilte. En hij appt, maat, ik zweer het je. Ik ben mijn tent kwijt. Het goede nieuws, denk ik dan. Het is lid op Lowlands. Kom je hem nou tegen daar en luister je toevallig 3FM? Vraag alsjeblieft even of hij van zich laat horen, want ik heb hem gebeld. Hij neemt niet meer op, dus ik heb geen idee hoe het nu met de beste vent gaat. In ander goed nieuws, nog meer muziek hier zo op 3FM. Met het allerlekkerste voor je van Tame McRae.

0: Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er?
1: Ik ben

Wat ik wel mooi vind aan deze vent, Elton John, in het kader van I'm Still Standing. Hij heeft een operatie gehad waarbij hij zijn knieschijven moest laten verwijderen. En daar heeft hij sieraden van gemaakt. Dus als je goed kijkt, heeft hij wel eens een ketting om, waarin je dus een soort wit vlak ziet, met daarom een gouden rand. Moet natuurlijk wel goud zijn bij Elton John. En dat is dus zijn knieschijf. Nou, weer wat geleerd. Misschien, hè? Misschien moeten we manifesteren toch wat serieuzer gaan nemen. Je weet wel wat het is, toch? Als je maar vaak genoeg iets voor je ziet of erin blijft geloven, dan gaat het uiteindelijk werkelijkheid worden. Klinkt misschien een beetje zweverig, tot je Jet van der Steen hoort. Die stond als klein meisje op Koningsdag op een kleedje te zingen. Deed alsof ze op Lowlands voor duizenden mensen stond. En dit weekend stond ze daar dus gewoon echt. Het is toch ongelooflijk hoe vet dat werkt. Van een kleedje op Koningsdag naar Lowlands. Dus ja, zweverig of niet, misschien toch maar eens beginnen met dat manifesteren.

0: Wat een vrolijk deuntje zeg. Heerlijk. Stella Lefty, Boston op 3FM. De nachtelijke checkpoint is weer gehaald. Nog 2 uurtjes tot aan de vroege ochtend. En die beginnen naar de stand van het land in 2 minuten.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessie.